een schort om zijn middel. Daarna goot hij water in een waskom en begon hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam hij bij Simon Petrus. Heer, zei deze, gaat u mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord. Wat ik doe, daar heb je nu geen begrip van. Later zul je het begrijpen. Petrus hield vol. Nooit in der eeuwigheid zult u mij de voeten wassen. Maar Jezus zei, als ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Heer, zei Simon Petrus toen, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Maar Jezus antwoordde, wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd. Buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd, hoewel niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, jullie zijn niet allemaal gezuiverd. Toen hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam hij weer aan tafel plaats en zei, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heer. En terecht, want dat ben ik. Wel nu, als ik, jullie heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven. Je moet doen zoals ik voor jullie heb gedaan. Waarachtig, ik verzeker jullie, een knecht is niet meer dan zijn meester en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet, gelukkig ben je als je er ook naar handelt. Ik kan dit niet van jullie allemaal zeggen. Ik weet wat voor mensen ik heb uitgekozen. Maar de schrift moet in vervulling gaan. Hij die mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is, dan zul je, als het zover is, geloven dat ik het ben. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie iemand opneemt die ik gezonden heb, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde hij, waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren. De leerlingen keken elkaar niet begrijpend aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus. Het was de leerling van wie Jezus hield. Simon Petrus wenkte hem dat hij moest vragen wie hij toch kon bedoelen. Hij keerde zich toen vertrouwelijk naar Jezus toe en vroeg, wie is het Heer? Jezus antwoordde, degene voor wie ik dit stuk brood ga indopen en aan wie ik het dan zal geven. Toen doopte hij het stuk brood in en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Nauwelijks had deze het brood aangenomen of de Satan voer in hem. Jezus zei tegen hem, doe maar meteen wat je te doen hebt. Geen van de tafelgenoten begreep echter waar dit op sloeg. Omdat Judas de kas beheerde, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg, ga de nodige inkopen doen voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest gaan geven. Meteen nadat hij het stuk brood had aangenomen, ging hij weg. Het was nacht. Toen hij was weggegaan, zei Jezus, nu wordt de mensenzoon verheerlijkt en in hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in hem, verheerlijkt God ook hem bij zichzelf. Ja, nu gaat hij hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal ik bij jullie zijn. Dan zullen jullie mij zoeken, maar ik heb tegen de Joden gezegd, waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. En dat zeg ik nu tegen jullie. Ik geef jullie een nieuw gebod, dat je elkaar lief hebt. Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar lief hebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van mij zijn. Als jullie onder elkaar de liefde bewaren,

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God, geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou ik anders gezegd hebben dat ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereed maken. Maar ik kom terug. En dan neem ik jullie bij me op, zodat daar waar ik ben ook jullie zullen zijn. En waar ik heen ga, de weg daarheen is jullie bekend. Maar Heer, zei Thomas, we weten niet eens waar u heen gaat. Hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn? Jezus antwoordde, ik ben de weg.

de waarheid en het leven. Alleen door mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie hem en heb je hem gezien. Hierop zei Filippus: laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden. En Jezus weer: ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt me nog niet leren kennen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mezelf. Het zijn daden van de Vader die in mij blijft. Geloof me toch. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal de daden die ik verricht ook zelf verrichten. Ja, nog grotere zal hij verrichten, want zelf ga ik naar de Vader. Maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal ik het doen. Als jullie mij lief hebben, zul je ter harte nemen wat ik jullie opdraag. En ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet en ook niet kent. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet verweest achter. Ik kom bij jullie terug, want nog maar een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Terwijl jullie mij wel zullen zien, want evenals ikzelf zullen ook jullie leven. Op die dag zul je inzien dat ik in mijn Vader ben en dat jullie in mij zijn zoals ik in jullie ben. Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal ondervinden hoe de Vader hem lief heeft. En ook ik zal hem lief hebben en mij aan hem openbaren. Judas, niet Judas Iscariot, vroeg: Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld gaat openbaren? Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord ter harte nemen. Dan zal mijn Vader hem lief hebben en zullen we bij hem ons verblijf gaan houden. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen is echter niet mijn woord, maar dat van de Vader die mij gezonden heeft. Dat is het wat ik jullie te zeggen had, nu ik nog bij jullie ben. De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal jullie alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb. Vrede laat ik jullie na. Mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat ik zei. Niet alleen dat ik heen ga, maar ook dat ik bij jullie terugkom. Als jullie mij lief hadden, zou het jullie met vreugde vervullen dat ik heen ga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is. Dan zul je, als het zover is, geloven. Veel zal ik jullie niet meer kunnen zeggen, want de vorst van de wereld is in aantocht. Niet dat hij macht over mij heeft, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb. Wat de Vader mij heeft opgedragen, voer ik ook uit. Kom, laten we gaan.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 27. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik. Want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem, draagt rijkelijk vrucht. Want los van mij kunnen jullie niets. Wie niet met mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank. Ze verdorren. Men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur waar ze verbranden. Als jullie met mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt en het valt je ten deel. Mijn vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie mijn leerlingen betonen. Met de liefde die de vader mij heeft toegedragen, heb ik jullie lief gehad. Blijf in die liefde met mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met mij verbonden blijven, zoals ook ik de opdracht van mijn vader ter harte heb genomen en met hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht, dat jullie elkaar lief hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen bestaat hierin, dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie. Maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie opdraag. Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer. Een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb vernomen aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben mij uitgekozen. Nee, ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen. Vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Dit draag ik jullie op, dat je elkaar lief hebt. Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij mij voor jullie heeft gehaat. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare herkennen en lief hebben. Maar jullie zijn niet van de wereld. Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen en daarom haat de wereld jullie. Bedenk wat ik gezegd heb. Een knecht is niet meer dan zijn meester. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen. En voor zover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. Dat alles zullen ze je dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik in hun midden geen daden had verricht, zoals niemand anders ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben mij die zien verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen mij en tegen mijn vader. Maar het woord dat in hun wet geschreven staat, moest in vervulling gaan. Ze hebben mij gehaat zonder reden. Wanneer echter de helper komt, die ik jullie zal zenden, als ik bij de Vader ben, de Geest der waarheid, die van de Vader komt, zal hij over mij getuigenis afleggen. En ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij mij.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 33. Dit heb ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet in val komt. Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen. Er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en mij ook niet. Dit heb ik jullie gezegd om je te waarschuwen. Als die tijd komt, zul je je herinneren dat ik jullie erop gewezen heb. Tot nu toe hoefde ik jullie daar niet op te wijzen, omdat ik nog bij jullie was. Maar nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van jullie vraagt mij, waar gaat u heen? Nu ik jullie dat alles gezegd heb, is jullie hart vol droefheid. En toch, om de waarheid te zeggen, voor jullie eigen bestwil moet ik weggaan. Doe ik dat niet, dan zal de helper niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toezenden. En als hij komt, zal hij het ongelijk van de wereld aantonen en laten zien wat zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is. Wat zonde is, dat ze niet in mij willen geloven. Wat gerechtigheid is, dat ik heen ga naar de Vader en dat jullie me niet meer zullen zien. Wat oordeel is, dat de vorst van deze wereld is veroordeeld. Eigenlijk heb ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn. Niet dat hij eigenmachtig zal spreken. Hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt. En wat komen gaat, zal hij jullie meedelen. Hij zal mij verheerlijken, want wat hij jullie zal meedelen, komt van mij. Alles wat de Vader heeft, is ook van mij. Daarom mag ik zeggen dat hetgeen hij jullie zal meedelen, van mij komt. Nog een korte tijd en je ziet me niet meer. En nog een korte tijd en je zult me zien. Sommige leerlingen merkten onder elkaar op, wat bedoelt hij met die uitspraak? Nog een korte tijd en je ziet me niet. En nog een korte tijd en je ziet me wel. En dan zegt hij ook nog, ik ga heen naar de Vader. Ze vroegen zich dus af, wat bedoelt hij toch met die korte tijd? We weten niet waar hij het over heeft. Jezus, die doorhad dat ze hem om uitleg wilde vragen, zei, zoek u.

jullie naar de betekenis van mijn uitspraak. Nog een korte tijd en je ziet me niet. En nog een korte tijd en je ziet me wel. Waarachtig. Ik verzeker jullie, je zult treuren en weeklagen te midden van een wereld die zich zal verheugen. Maar ook al zijn jullie bedroefd, jullie droefheid zal in vreugde verkeren. Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is. Maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar. Maar ik zal jullie weer zien en jullie hart zal vol vreugde zijn. Een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. Op die dag zul je mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, hij zal het jullie geven. Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen en je vreugde zal volkomen zijn. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. Dat wil niet zeggen dat ik jullie bij de Vader zal moeten aanbevelen, want uit eigen beweging houdt de Vader van jullie, omdat jullie van mij hebben gehouden en geloofd hebben dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben inderdaad uitgegaan van de Vader. Ik ben in de wereld gekomen, maar nu verlaat ik de wereld en ga ik weer naar de Vader. Toen zeiden zijn leerlingen: kijk, nu gebruikt u eens geen versluierende taal, nu spreekt u onomwonden. Nu zien we dat u alles weet. Niemand hoeft u om uitleg te vragen. Daarom geloven we dat u van God bent uitgegaan. Jezus antwoordde hen: zo, jullie geloven nu. Let op, er komt een uur, ja, het is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, ieder naar zijn eigen plek, en mij alleen zullen laten. Hoewel, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. Dit alles heb ik jullie gezegd, opdat je in mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 26. Na deze toespraak sloeg Jezus zijn oog op naar de hemel en bad: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Laat hem, krachtens de macht die u hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken aan al degenen die u aan hem hebt toevertrouwd. Eeuwig leven, dat betekent dat ze u, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat u mij te doen hebt gegeven. Verheerlijk mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed mij met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld die u mij had toevertrouwd. Ze waren van u, en u hebt hen aan mij toevertrouwd. Ze hebben uw woord ter harte genomen. Nu erkennen ze dat alles wat u mij gegeven hebt, van u komt. Want de woorden die u mij gegeven had, heb ik aan hen doorgegeven, en zij hebben die aangenomen. Ze hebben naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Voor hen bid ik, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd, bid ik, omdat ze de uwe zijn. Al het mijne is trouwens het uwe, en al het uwe is het mijne. En omdat in hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden. Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij blijven in de wereld achter, terwijl ik naar u toe kom. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die u mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn, zoals wij. Zolang ik bij hen was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die naam die u mij hebt toevertrouwd. Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling zou gaan. Nu kom ik naar u toe, maar terwijl ik nog in de wereld ben, zeg ik dit alles, opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan u in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals u mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb ik hen naar de wereld gezonden. En voor hen wijd ik mezelf toe aan u, opdat ook zij u toegewijd zullen zijn in de waarheid. Niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven, dat ze alle één mogen zijn, zoals u, Vader, in mij bent en ik in u. Zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin u mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen, zoals u in mij. Dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat u mij hebt gezonden en dat u hen hebt liefgehad met de liefde die u mij hebt toegedragen. Vader, diegene die u mij hebt toevertrouwd, zou ik graag bij mij hebben waar ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin u mij hebt laten delen. Want voor de grondvesting van de wereld had u mij al lief. Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld u niet heeft gekend, ik heb u gekend. Zijn zij het die hebben erkend dat u mij gezonden hebt? Uw naam heb ik hun bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen, opdat de liefde die u mij hebt toegedragen in hen mag zijn,
opdat ik in hen mag zijn.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 40. Na dit gebed vertrok Jezus met zijn leerlingen naar de overkant van de Kedronbeek. Daar lag een tuin waar hij met zijn leerlingen binnenging. Ook Judas, die hem ging overleveren, kende de plaats, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Zo kwam Judas erheen met de cohort en een aantal gerechtsdienaren van de hoge priesters en fariseeën, voorzien van fakkels, lantaarns en wapens. Jezus, die alles wist wat hem zou overkomen, trad naar voren en vroeg: "Wie zoekt u?" Ze antwoordde: "Jezus, de Nazoreër." "Ik ben het," zei hij, terwijl Judas, die hem overleverde, erbij stond. Nauwelijks had hij gezegd: "Ik ben het," of ze deinsden achteruit en vielen op de grond. Nogmaals stelde hij hun de vraag: "Wie zoekt u?" "Jezus de Nazoreër," zeiden ze. Jezus antwoordde: "Ik zei u al, ik ben het. Als ik de man ben die u zoekt, laat hen dan gaan." Zo zou het woord in vervulling gaan dat hij gesproken had: "Van hen die u mij hebt toevertrouwd, heb ik niemand verloren laten gaan." Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, raakte de knecht van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De knecht heette Malchus. Maar Jezus zei tegen Petrus: "Steek dat zwaard in de scheede. Zou ik de beker niet drinken die de Vader mij gegeven heeft?" Toen grepen de cohort met haar tribunus en de Joodse gerechtsdienaren Jezus vast en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas. Hij was de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. Dezelfde Caiaphas die de Joden de raad had gegeven: "U hebt er alle belang bij dat één mens sterft voor het volk." Nu waren Simon Petrus en nog een andere leerling Jezus gevolgd. Deze leerling was een kennis van de hoge priester en ging tegelijk met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus was buiten aan de poort blijven staan. Daarom ging de andere leerling, de kennis van de hoge priester, met de portierster praten en bracht toen Petrus naar binnen. Het meisje aan de poort zei tegen Petrus: "Bent u ook niet een van de leerlingen van die man?" "Ik? Wel nee," zei hij. De knechten en de gerechtsdienaren stonden zich te warmen bij een houtskoolvuur dat ze hadden aangelegd omdat het zo koud was. Ook Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem: "Ik heb openlijk voor de hele wereld gezegd wat ik te zeggen had. Ik heb altijd onderricht gegeven waar alle Joden samenkomen, in een synagoge of in de tempel. Nooit had ik iets in het geheim te zeggen. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag degene die gehoord hebben wat ik te zeggen had. Die weten heel goed wat ik gezegd heb." Op dit woord gaf een van de dienaren die erbij stond Jezus een klap in het gezicht en zei: "Is dat de manier waarop je de hoge priester antwoord geeft?" Daarop Jezus zei: "Als ik iets verkeerd gezegd heb, toon dan aan wat er verkeerd aan was. Maar als het ter zake was, waarom slaat u me dan?" Toen stuurde Annas hem geboeid naar de hoge priester Caiaphas. Terwijl Simon Petrus zich stond te warmen, vroeg men hem: "Bent u soms ook een van zijn leerlingen?" Hij ontkende het. "Ik? Wel nee," zei hij. Toen zei een van de knechten van de hoge priester, een bloedverwant van de man bij wie Petrus een oor had afgeslagen: "Ik heb u toch bij hem in de tuin gezien." Opnieuw ontkende Petrus het, en op hetzelfde ogenblik kraaide er een haan. Men bracht Jezus toen van Caiaphas naar het praetorium. Het was vroeg in de ochtend. De Joden gingen het praetorium niet binnen om geen onreinheid op te lopen en het paaslam te kunnen eten. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: "Welke aanklacht brengt u tegen deze man in?"
Ze gaven hem ten antwoord: als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u hebben overgeleverd. Daarop zei Pilatus: dan moet u hem zelf maar volgens uw wet berechten. De Joden antwoordden: wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo zou het woord van Jezus in vervulling gaan, waarmee hij had aangekondigd op welke manier hij zou sterven. Toen ging Pilatus het praetorium weer binnen en riep Jezus bij zich. Bent u de koning van de Joden? Vroeg hij. Jezus antwoordde: bent u daar zelf op gekomen, of hebben anderen u over mij verteld? Ben ik soms een Jood? Zei Pilatus. Uw eigen volk, uw hoge priesters, hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld. U bent dus toch koning, zei Pilatus. Ja, zei Jezus, ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Waarheid, zei Pilatus, wat is waarheid? Na deze woorden kwam hij weer naar buiten en zei tegen de Joden: ik acht hem volstrekt onschuldig. Maar u bent gewend dat ik ter gelegenheid van het paasfeest iemand vrijlaat. Zal ik dus de koning van de Joden vrijlaten? Nee, hem niet, riepen ze terug, maar Barabbas. Barabbas was een bandiet.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, uit lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons.

Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

O bloed en water die stroomde uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het vijfde hoofdstuk, opstellen van het behandelplan. Op een ochtend vraagt ze me, terwijl ze zich tot dan toe erg naar gevoeld heeft, om viltstiften, vellen papier en een schaar. Die geef ik haar. Ze brengt de hele ochtend door met kleuren en knippen. Ze maakt een heel bezige indruk. Ze lijkt zelf vrolijk. Ik ben blij. Na de schok van de ziekte en alle verstoringen die de behandeling heeft meegebracht, lijkt ze weer smaak in het leven te krijgen. Haar activiteit doet een steen van mijn hart vallen. Dank u, God. Tegen de middag komt ze me triomfantelijk laten zien wat ze haar knutselwerk noemt. Ik bekijk het en mijn hart slaat een slag over. Want wat ze daar met zoveel zorg gemaakt heeft, waar ze de hele ochtend mee bezig geweest is door middel van knippen, kleuren en plakken, dat is een kerkhof. In drie dimensies. Oh, een mooi kerkhof. Heel blij. Met kruisen in allerlei kleur. Groen gras en allerlei bloemen. Maar toch een kerkhof. Ik verbleek en vraag haar. Maar liefje, waarom heb je een kerkhof gemaakt? Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, antwoordde ze. Nou, dat is omdat ik graag bid en op een kerkhof zijn er veel kruisen. Maar had je niet iets minder droevigs kunnen maken? Maar een kerkhof is helemaal niet droevig. Het betekent dat mensen bij Jezus zijn. Dan legt ze verder uit, eigenlijk wil ik een stad maken. En omdat de steden rondom kerken gebouwd zijn, ben ik begonnen met een kerkhof. Maar waarom ben je dan niet begonnen met een kerk? Dat weet ik niet. Ik heb het zomaar gedaan. Ik geef geen antwoord, maar ik ben wel ongerust. Toen ik haar zei dat ze misschien niet beter zou worden, leek het niet of dat haar afschrikte en was ze alleen maar bang dat ze niet zuiver genoeg was om regelrecht naar de hemel te gaan. De dood op zichzelf lijkt haar geen angst in te boezemen. Ze spreekt er niet met ons over. Maar nu opeens bouwt ze er symbolen omheen. Ik denk bij mezelf dat ze in stilte heel veel nadenkt. En dat klopt ook wel. Ze is een nogal gesloten natuur. En dat knutselwerk uit naam van haar spreekt. Ik vermoed dat ze haar angst verzwijgt en ik besluit om er met de heer de Brule, de priester, over te gaan spreken. Dat doe ik de volgende dinsdag, als hij, zoals gewoonlijk, Anne Gabriël komt voorbereiden op de sacramenten. Als hij weggaat, geeft hij me de verklaring. Ik had Anne Gabriël gevraagd om voor de volgende keer iets te knutselen. Zij vertelt dat ze hem trots haar werk heeft laten zien en erbij heeft gezegd: ik weet zeker dat u, als ik u mijn kerkhof laat zien, zult vragen: waarom heb je een kerkhof gemaakt? En Anne Gabriël, wat heb je geantwoord? Hetzelfde wat ik u gezegd heb, dat ik een stad wilde maken en dat ik daarmee begonnen was. Niemand gelooft me, maar zo is het wel gegaan. Anne Gabriël is zo trots op haar kerkhof dat ze het op haar nachtkastje zet. Voor ons is dat moeilijk als we haar 's avonds goedenacht komen kussen. Ze houdt het zo een aantal maanden naast haar bed.
dan stelt Alexander haar op een dag voor. Goed, dat kerkhof, zullen we dat opruimen? Ze bergt het dan op bij haar schatten. Na haar dood vinden mijn zussen het bij haar spulletjes. Het knutselwerkje dat de priester haar gevraagd had, is voor mij aanleiding om te beseffen dat zij, hoe jong ze ook is, al een idee heeft van de hemelse werkelijkheid. Ze zegt ongerust: ik weet echt niet wat ik voor meneer de Brule moet

kleurt weer aandachtig en besteedt heel wat tijd aan haar werk. Ten slotte brengt ze het me. Ik krijg een groot uitgeknipt kruis te zien. Bovenaan heeft ze God getekend en daaronder heeft ze geschreven: de goede God. In het midden van het kruis heeft ze de Heilige Maagd getekend, in het blauw gekleed. Daaronder heeft ze geschreven: mama. Onderaan staat een menigte menselijke figuren op het gras. Er gaan rode stralen vanuit. Die bereiken andere mensen die weer op een derde van de dwarsbalk geplaatst zijn. Ze geven weer gele stralen af naar de mensen op het gras. Ik vraag haar om haar tekening uit te leggen. En dan zegt ze dit. Onderaan, dat zijn de mensen. Door hun gebeden en offers kunnen ze de zielen uit het vage vuur bevrijden. En die zijn daar. Ze wijst de groep in het midden aan, de voet van het kruis. En ze beschermen op hun beurt de mensen. Dat wordt aangegeven door de stralen die naar boven en naar beneden gaan. En de dame in het blauw, wie is dat? Dat is onze lieve vrouw. Je hebt er mama onder geschreven. Ze bloost hevig en zegt enigszins gegeneerd: dat is toch omdat ik haar mama noem. Ik ben verrukt over de doorzichtigheid van die kinderziel en ook door haar volwassenheid. Is haar tekening niet een prachtige visie op de gemeenschap van de heiligen en de onbewuste boodschap van haar aan ons, dat ze ervaart dat het lijden niet voor niets is, dat zij ook zelf kan deelnemen aan de verlossing van de zielen, dat ze onze lieve vrouw, die ze met name mama noemt, in het midden van het kruis getekend heeft, toont welke plaats zij in haar leven inneemt. Een plaats die van dag tot dag belangrijker zal worden, zoals we tot ons geluk iedere dag kunnen waarnemen. Maar ze onthult ook de betekenis die de Moeder Gods als medeverlosser geeft aan het lijden. Als ik wat afstand neem, bedenk ik, door de analogie van die naam mama, die ik als de mijne beschouwde, dat ze me tegelijkertijd laat weten dat ik haar in haar lijdensweg zal begeleiden. Ik bedenk vaak dat het zwaard van het lijden ons ouder hart heeft doorboord, maar dat men ons zalig zal prijzen. Dat we Anne Gabriël hebben voortgebracht en haar naar de hemel begeleid hebben, zoals onze lieve vrouw de Verlosser heeft voortgebracht en hem tot aan het kruis heeft begeleid. Enkele dagen later, op 24 maart, zal ze een ander kruis maken, waarop ze zal schrijven: offer, goede daad, opdragen en lijden. Wanneer ze die aan haar vader laat zien, legt ze hem uit: ik ga de offertjes die ik in de loop van de dag breng opschrijven. Als ik dan later groot ben, dan weet ik hoeveel offers ik in mijn leven gebracht heb.

Zesde hoofdstuk. Tweede chemokuur. De tweede kuur wordt eind maart gegeven. Die verloopt minder goed dan de vorige. Alexander gaat deze keer met Anne-Gabriël mee, zodat ik me kan bezighouden met Alex, die nog geen maand oud is. Nu hij verlof heeft om zijn schip te verlaten, heeft hij een functie aan wal gekregen en daardoor kan hij gemakkelijker vrije dagen opnemen. Mijn zus Marie-Estelle is gekomen om me te helpen en brengt heel haar levenslust mee. Ze organiseert uitjes, geeft 's nachts de flesjes en maakt een einde aan de onophoudelijke telefoontjes die me aanvielen. We hebben dan maar één mobiele telefoon en die is voor diegene die met Anne-Gabriël meegaat naar La Timon. Daardoor neem ik altijd onze vaste telefoon aan, bang dat ik een gesprek met Alexander zal missen. Op woensdag gaan we onze zieke opzoeken. Ze is 2 dagen eerder met haar kuur begonnen. We vinden haar bleekjes. Ze doet moeite om haar peettante te verwelkomen. Maar je kunt zien dat ze het moeilijk heeft. Ze geeft vaak over. Ze mist mij. Zoals de eerste keer wordt haar terugreis nogal bemoeilijkt door regelmatig braken. Maar ze hervindt sneller haar krachten. De chemotherapie heeft een heel heilzaam ontstekingsremmend effect, zodat ze minder te lijden heeft van de effecten van de tumor. De aften worden minder. Bovendien is ze heel blij haar peettante weer te zien, op wie ze erg gesteld is. Die heeft haar altijd erg verwend, en meer nog sinds ze ziek is. Geen wens van haar petekind laat ze onvervuld, door steeds kleine of grote, trouwens meestal grote, pakjes te sturen waarover het kind altijd verrukt is. Op een dag echter, nadat ze net weer een prachtig cadeau gekregen heeft, zegt Anne-Gabriël tegen me: "Mama, mijn peettante verwendt me veel te veel. Dat is niet verstandig." "Maar liefje, dat komt omdat ze zoveel van je houdt. Ik denk zelf dat je haar liefste petekind bent." "Ik houd ook erg veel van haar, maar toch, zoveel cadeaus heb ik niet nodig." Ze is dan ook erg teleurgesteld als ze ziet dat haar tante al zo snel na haar thuiskomst weer vertrekt. Haar kinderen, die ze heeft uitbesteed om mij te komen helpen, hebben haar nodig. Mijn zus, die altijd erg aanwezig is, stuurt haar regelmatig mooie gedichten, vol liefde en spiritualiteit. Eén ervan raakt haar bijzonder. Het is in een kinderhandschrift geschreven in roze letters. Maar de tekst is mooi, zo mystiek, dat we na het lezen ervan stil blijven om erover na te denken. De thuiskomst van de chemokuur brengt voor ons ook een bijzonder moeilijk moment mee: de haaruitval. Ik zie dat moment met angst en beven tegemoet, sinds het ons 3 weken eerder is aangekondigd. Ik zie er zo tegenop, haar die mooie bruine krullen te zien verliezen, waarmee zij de eerste is in de familie. Ze zijn prachtig, soepel en zijdezacht, met een wat roodbruin weerschijn. Om dat psychologisch trauma te overwinnen, stelt Alexander voor om ze te laten gebruiken voor een Jezuskindje. Ik heb inderdaad, sinds Anne-Gabriël heel klein was, haren van haar gestuurd naar de Carmelitessen van Alençon, die er hoofdjes van Jezuskindjes van was mee bedekken. Nu nog strelen we met ontroering haar kinderkullen,
die we nog bezitten dankzij dat Jezuskind. We wisten al een paar dagen dat de haaruitval eraan zat te komen. Niet alleen omdat haar kussen bij het wakker worden vol haren zat, maar ook omdat Anne Gabriël veel pijn in haar schedel had, die onmogelijk te verlichten was. Zo ontdekken we dat de haaruitval lichamelijk pijnlijk is voordat de geestelijke pijn ervan komt. Op een ochtend, als ik haar haar doe voordat ze naar school gaat, neem ik met de borstel een grote toef haren mee. Ik waarschuw haar. Liefje, ik geloof dat je haar gaat uitvallen. Ze kijkt even naar de pluk haren en kijkt me dan bedroefd aan. Maar ze zegt niets. Inwendig bid ik tot onze lieve Heer om me te helpen en ga door met haar haren te doen. De haren vallen met handvol uit. Ze heeft veel haar. Bij elke streek wordt de borstel met een schitterend bruin vlies bedekt, dat ik lief zou vinden als het moment niet zo wreed zou zijn. Ik heb er buikpijn van. Ik zou willen dat ik dat wrede werktuig niet meer hoefde te gebruiken, waarvan ik weet dat het alle haren onverbiddelijk zal meenemen. Ik haal ze er met moeite tussenuit, want tussen de krullen zijn al meteen rechte haren gegroeid. Bij elke pluk haar offer ik die in stilte op, opdat zoveel lijden niet te vergeefs mogen zijn, opdat wij, en vooral zij, onze lijdensweg in vrede zullen mogen gaan. We zullen verhoord worden. In enkele minuten is haar schedel bijna kaal, terwijl de kastanjebruine berg die naast haar op het bed ligt, groeit. Anne Gabriël kijkt naar elke handvol die ik neerleg, met een lege blik. Nu en dan glimlacht ze en zegt: wat zal dat een mooi Jezuskindje geven? Als Alexander de slaapkamer binnenkomt, wordt hij bleek. Hij gaat meteen weer naar buiten nadat hij me met een pijnlijke blik heeft duidelijk gemaakt dat hij zo'n akelig schouwspel niet kan verdragen. Ik denk dat hij nooit aan de kaalheid van onze dochter zal wennen. Ik zal mijn kind zo mooi vinden dat ik maar met moeite zal kunnen begrijpen dat ze onder die kaalheid leidt. De plagerijen van haar kameraadjes en de blikken van de mensen zullen er wel een lijdensweg van maken. Vooruitlopend op dit moment hebben we een pruik voor haar gekocht. Het was niet gemakkelijk om er één te kiezen. Het was onmogelijk er één te vinden met een klassiek kapsel dat leek op haar haardracht tot dan toe. Terwijl ze hardnekkig haar mond hield tijdens het passen, had Anne Gabriël al besloten dat zij degene zou kiezen die wij zouden voorstellen. Maar nadat de verkoopster weggegaan was, barstte ze in tranen uit en bekende ons dat ze zichzelf niet kon herkennen met een dergelijk kapsel. We proberen om de pruik wat kinderlijker te maken door hem te versieren met een hemelsblauwe lint. Ze is de hele dag neergeslagen. Ze bekent ons dat ze te veel peinst en dat dat haar zwaarmoedig maakt. Ze voelt zich bedroefd zonder te weten waarom. Ze zou wel weer aan het werk willen gaan, naar school gaan en een normaal leven hebben. Gelukkig kan die wens enkele dagen later verwezenlijkt worden. Anne Gabriël is blij dat ze haar schoolkameraadjes weer ziet, terwijl wij bang zijn voor de ontvangst die ze haar zullen bereiden. Alles gaat heel goed. Verschillende meisjes bieden zich aan om met haar te blijven spelen in de klas tijdens het speelkwartier, om te voorkomen dat ze door iemand omvergelopen wordt.
Op de dag van haar terugkomst valt de pruik van haar hoofd, zodat haar kale schedel te zien is. Gelukkig steekt geen enkel kind de draak met haar en de juf zet hem snel weer op met grote fijngevoeligheid. De leerlingen zijn aardig en attent. Ze proberen haar met alle middelen hun genegenheid te tonen. Helaas blijven de goede gevoelens niet voortduren. Door een proces van gewenning aan de effecten van de ziekte, waaraan je niet kunt zien hoe kwaadaardig die is, gaan sommigen van hen over van medeleven naar plagerij, maken er een lolletje van om de haarband van hun kameraadje op te lichten, haar na te doen bij het hinkelen, lopen of te zeggen dat ze een jongen is. Een meisje heeft haren en jij hebt er geen. Sommigen weigeren zelf haar aan hun spel mee te laten doen. Gelukkig weten we dat allemaal nog niet.

0: De tweede aplasiedip blijkt 6 dagen later bijzonder ernstig te zijn en er is zelf een transfusie van rode bloedcellen nodig. Wat ik nogal zwaar opvat, omdat het me herinnert aan de tragische verhalen over besmet bloed. We arriveren om 8:30 in Latimon op een zaterdagochtend en worden afgezet door een personenauto van de ambulancedienst. Na een nieuw bloedonderzoek begint een wachttijd die meer dan 8 uur zal duren. Er is geen bloed beschikbaar voor ons kind. A. Rhesus negatief, zoals haar vader. Omdat het weekend is, zijn er geen roze jassen. Die aardige vrijwilligers die de opgenomen kinderen bezighouden met allerlei handwerkactiviteiten. We merken dat we kort geslapen hebben. Eindelijk komen er tegen 4 uur 2 zakken pakketcels. Alleen de rode bloedlichaampjes in een fysiologisch zoutoplossing, waaraan de andere bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en het bloedplasma zijn onttrokken. Een soort donkerbruine massa waar ik misselijk van word. Ik maak me kwaad over de regels die ouders verbieden om hun bloed aan hun eigen kinderen te geven om de anonimiteit te bewaren. Een onzinnigheid die ons nog wat zal kosten. De verpleegkundige sluit de transfusie aan en drukt me op het hart om bij het kleinste probleem te bellen. Ik ontdek dat een transfusie krijgen pijn kan doen. Zij heeft zoveel pijn dat de toedieningssnelheid verminderd moet worden. Geleidelijk aan krijgt Anne Gabriel, die in het begin erg bleek was, weer wat kleur. Het is in ieder geval doeltreffend. De transfusie duurt 3 uur. Als de verpleegkundige het infuus bij haar patiëntje af komt koppelen en de infusieslang op een gaasje legt, komt er een beetje bloed uit. Anne Gabriel trekt met afschuw terug en roept uit: "Wat is dat nou?" Om de verpleegkundige voor te zijn, zeg ik: "Dat zijn rode bloedlichaampjes." Ze heeft zo'n afschuw van bloed dat ze maar met moeite het zien van haar eigen bloed kan verdragen. Gelukkig houdt de verpleegkundige het bij een vage verklaring en begint uit te leggen wat de functie is van de rode bloedlichaampjes die ons lichaam van zuurstof voorzien. Anne Gabriel ontspant zich, zichtbaar opgelucht. En inderdaad, als we samen alleen zijn, dan neemt ze me in vertrouwen. "Weet u, mama, toen ik zag wat er uit dat slangetje liep, dacht ik even dat het bloed was." Ik glimlach, toch wel een beetje droevig. Een nieuwe tegenslag voegt zich bij die zware dag. Omdat haar aantal bloedplaatjes erg laag is, denkt de arts erover om haar nog in het ziekenhuis te houden om de volgende ochtend weer een transfusie te geven. Anne Gabriel begint te huilen. "Ik wil zelf ook naar huis. Omdat we voor een dagbehandeling zijn opgeroepen, hebben we niets bij ons. Geen nachtgoed of eten." Ik onderhandel met de oncoloog die uiteindelijk toegeeft. Als we om 18 uur de bon voor het transport naar huis toesteekt, die ze net getekend heeft, zegt ze met nadruk: "Tot morgen." Ik bel VAR Assistance, het medisch vervoersbedrijf. Maar de telefonist vertelt me dat er na de middag geen ziekenhuistaxis meer beschikbaar zijn. Ik beproef dus mijn geluk bij verschillende taxibedrijven, enigszins ongerust. Er gaan zoveel praatjes rond over wat er in Marseille allemaal gebeurt. Uiteindelijk nemen we plaats in een prachtige Mercedes die ons voor ons huis afzet om precies 21 uur. Aangezien elke donkere wolk gouden randen heeft, worden we blij verrast met een heerlijke warme maaltijd die Alexander heeft klaargemaakt. Onze zware dag komt dus tot een einde in de warmte van het gezin. Allemaal samen bidden we tot onze lieve vrouw van Lulaus dat ze de bloedplaatjes weer wil laten toenemen. En de volgende ochtend zijn ze gestegen. We vertrouwen onze lieve vrouw een andere intentie toe. In de loop van de dag heeft de arts me gezegd dat er waarschijnlijk na iedere chemokuur een transfusie nodig zal zijn, omdat het beenmerg zo zwak is en de behandeling zo heftig. Daar moet onze lieve vrouw toch echt iets aan doen. Zij zal ons verhoren, want Anne Gabriel krijgt tot het einde van haar leven nog maar 1 transfusie met rode bloedcellen en 2 met bloedplaatjes. Als ik naar bed ga, denk ik de hele tijd aan wat ze me eerder gezegd heeft. Weet u, mama, voordat ik die ziekte had, dacht ik dat ik een normaal leven zou hebben. Daarop had ik bedroefd geantwoord: wij ook, liefje. De volgende dag gaan we, omdat de bloedplaatjes gestegen zijn en ondanks de appelsiedip, picknicken bij vrienden om van de lentezon te profiteren. We hebben een fijne dag, wel wat vermoeiend, maar heel troostrijk. 'S avonds heeft Anne Gabriel echter een erge angstaanval. Als ik haar goedenacht ga kussen in haar slaapkamer, vertrouwt ze me doodsbang toe. Mama, ik ben zo bang om dood te gaan. Maar waarom nu opeens? Ik ben bang dat onze lieve Heer zin heeft om me naar zich toe te halen, want ik breng veel offers. Maar ik wil niet doodgaan. Weet je, onze lieve Heer is een almachtige Vader. Zeg maar tegen Hem dat je niet dood wil gaan. Dat jij Hem een plezier wil doen is geen reden voor Hem om je te laten sterven. Dat is een bekoring. Heb ik nu een zonde begaan door dat te denken? Ik wil geen kwaad doen. Nee, dat is geen zonde. Die angst voor de dood is een bekoring van de duivel, die jaloers is omdat jij van God houdt. Vol angst gaat ze overeind zitten. Maar zit de duivel me dan zachtjes dingen in te fluisteren? Ik ben bang van de duivel. Al bid ik tijdens dat hele gesprek met aandrang tot de Heilige Geest, ik kan onmogelijk woorden vinden die haar geruststellen. Het meest van alles zie ik op tegen het feit dat ik in deze beproeving het geestelijke lijden van mijn kind moet begeleiden. Ik ga met een erg bezwaard hart om wat ons te wachten staat naar bed en voel me gekwetst, omdat ik haar niet heb kunnen geruststellen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, door Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
2: Ja, Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
3: Wel, Jaak, voor de eerste aflevering van Kunstzoekers maken we het ons eigenlijk een beetje gemakkelijk, want we blijven heel dicht bij huis. Het is namelijk zo, beste luisteraars, wij wonen al 40 jaar op dezelfde parochie. Dus in dezelfde kerk zijn we geweest voor dopen, vieringen, lief en leed. Die parochiekerk, dat is voor ons een bijzondere kerk van grote betekenis. Maar niet alleen voor ons, ook onroerend erfgoed. De officiële instantie van Vlaanderen die zich bezighoudt met het beschermen van monumenten, noemt het een bijzondere kerk. Onze parochiekerk is dan wel geen hele oude kerk, maar het is dus wel beschermd erfgoed. Maar voor ik vertel over welke kerk het gaat, Jaak, moet ik jou iets vragen. Waarom zijn wij in deze wijk komen wonen?
2: Dus wij zijn in deze wijk komen wonen omdat het voor ons heel praktisch was. Hier dichtbij is het Sint-Pieterstation. We kunnen dus gemakkelijk met de trein naar ons werk.
3: Ja, wij wonen dus in de buurt van het Gentse Sint-Pieterstation, namelijk in de parochie Sint-Paulus. We nemen jullie vandaag dus mee naar de Sint-Pauluskerk in Gent. Die vind je op de hoek van de Smitsestraat en de Sint-Paulusstraat. Die Smitsestraat komt uit op het groot plein, het Maria Hendrika plein, vlak voor het station Gent-Sint-Pieters. Wij wonen dus echt op een boogscheut, zegt, van dat station. We zijn allebei jarenlang pendelaars geweest. Jaak, wat denk jij dat ouder is? De wijk met de kerk of het station Gent-Sint-Pieters?
2: Dat is zeker het station Gent-Sint-Pieters. Daarna is dus de wijk telkens aan verder gegroeid en dan is de kerk er gekomen.
3: Ja, dat klopt. Laten we eens even in de tijd reizen. We gaan samen naar het jaar 1900. En we staan hier in de Smitsestraat, zegt, ergens in de wijk. Wat zien we? Geen kerk, geen huizen en ook geen station. Dat was er allemaal toen gewoon nog niet. Wat zien we wel? Landelijk groen. Koeien, veldjes met groenten hier en daar, een boerderij. Die eten kweken voor de stadsbewoners. Er ligt ook een spoorlijn, maar die ligt gewoon gelijk gronds. Er is nog geen spoorberm. Dat is de spoorlijn van Gent naar Brugge. Maar hier stoppen geen treinen. Het is 1900 en het station van Gent, dat is het station Gent-Zuid. Een kopstation in het centrum van de stad. Wij weten dat, hè Jaak? Waarom weten we dat? Waar hebben we dat gezien? Hoe landelijk het hier was toen?
2: Ja, hier in het Museum van Schone Kunsten hangt er dus een schilderij over de Meerstraat, waar je dus mooi ziet dat koeien en bomen toen bestonden in die periode. En de schilderij is van Xavier de Kok.
3: Ja, en huizen of een kerk of een station staan daar dus helemaal niet op. Daarvoor moeten we verder in de tijd. We tijdreizigers, we gaan nu 20 jaar vooruit naar 1920.
2: Ja, wat is hier veel veranderd?
3: Ja, wat zien we daar in de verte blinken? Een smalle ronde toren, rood en witte steen, net een vuurtoren. En daarbovenop grote wijzerplaten met een klok op de vierkanten. Zodat je van ver kunt zien hoe laat het is. Dat is het torentje van een heel nieuw stationsgebouw. Dat stationsgebouw is indrukwekkend lang. Dat is het station Gent-Sint-Pieters. Dat opende in 1912. En daar rond zien we nieuwe lanen en straten waar volop huizen worden gebouwd. Een hele nieuwe wijk rond dat heel nieuw station. Er is hier ook al een nieuwe parochie. De parochie Sint Paulus sinds 1902. En verder zien we ook een grote school. Het Sint Pieters Instituut. Een school dat de dames van het christelijk onderwijs hebben opgericht in 1906. Dus op die 20 jaar tijd gaan we eigenlijk van een landelijk gebied naar een nieuwe stadswijk in opbouw.
2: Chris, kijk eens naar die straatnamen. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Prinses Clementinelaan. En kijk eens naar die huizen. Hier wonen geen arme mensen, denk ik.
3: Dat klopt. De nieuwe wijk rond het nieuw station is echt bedoeld voor de burgerij. Rond 1900 kent de stad Gent een hele grote groei. Heel veel mensen komen van het platteland in de stad werk zoeken. Er wonen hier, het is eigenlijk het moment van beluiken en arbeidershuisjes. Maar hier in deze wijk zul je geen beluiken vinden. Het is echt bedoeld voor de betere burgers, zeg maar de middenklasse van toen. Is het goed, Jaak, als ik je een stukje voorlees uit de oprichtingsakte van de parochie?
2: Ja, zeker, ja. Lees maar.

0: hebben wij goed gevonden de parochie Sint-Pietersbuiten in twee delen te splijten. We stellen dan vast dat de parochianen die wonen op de Kortrijkse Steenweg en de aanpalende straten zullen uitmaken de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming van de heilige Paulus. In de nieuwe parochiekerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar zullen ook huwelijken volgens het heilige concilie van Trent plaats hebben, lijkdiensten en alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Getekend door bisschop Stillemans in Gent op 23 december 1902.
1: Die oprichting is in 1902, maar nu is het 1920. De parochie bestaat al 20 jaar en er is nog altijd geen kerk. Hoe komt dat, Chris?
0: Ja, dus die eerste priester van onze parochie, die is ingewijd in de Sint-Paafskathedraal, want die had helemaal geen kerk. Dan is er wel een tijdelijk kerkje gekomen en begon een hele zoektocht naar een stuk grond om een echte parochiekerk te bouwen. Wel, en die zoektocht die heeft geduurd tot 1930. Eigenlijk is het de Eerste Wereldoorlog die ertussen komt en roet in het eten gooit. Maar in 1930 wordt er een oplossing gevonden. De grote school, het Sint-Pieters Instituut, die zusters hebben een stuk van hun hof afgestaan als grond voor de kerk. En de bouw begon dus 1930. Het werd een kerk in een heel bijzondere stijl. Het is eigenlijk tijd dat we samen met jullie het eens gaan bezoeken. Onze parochiekerk die net geen 100 jaar oud is. We gaan gewoon te voet, hè? De voordeur uit, even wandelen. Trek de deur dicht, alsjeblieft. Ja, we zijn op weg.

We zijn ondertussen de St. Paulusstraat ingewandeld en zien daar al de kerk voor ons liggen. Wat vooral opvalt is de kleur. Het is een hele witte kerk. Witte muren en rode, donkerrode daken met pannen op. Heel, heel sober. De witte kleur komt door de steen. Het is bekleed met gobertangensteen. Een steen uit Waals-Brabant eigenlijk, uit België, dat zo wat grijs-wit is. En dan de vorm. Vooraan heb je een hoge vierkante toren met kleine vensters in, met ronde bogen. Het lijkt een beetje op een toren om een kasteel te bewaken. Naast de grote toren is er nog een klein torentje en die heeft zelfs schietgaten. Dan heb je de lange, hoge middenbeuk achter de toren en daarnaast een lagere zijbeuk. En helemaal rechts zie je een half ronde vorm. Dat is het koor van de kerk. Half rond met een halve koepel erop. Eigenlijk is de kerk vooral rechte lijnen, maar ook dan gebogen lijnen. Een heel mooi

samenspel. Allemaal op elkaar afgestemd, zou ik zeggen. De stijl, deze stijl noemen we neo-romaans. Als je kijkt, zie je dat het geen oude kerk is vol kunstschatten. Dat mag je niet verwachten. Boven de toren heb je ook een windhaan, zoals op zoveel kerken. De symboliek van de windhaan, dat leggen we wel eens in een andere uitzending uit. Maar de toren zelf springt vooruit. We kunnen dus onder de toren gaan staan. Je kunt met de auto, want er waren toen al auto's, tot onder de toren rijden. En als het moet in het droge uitstappen. En dan gaan we binnen. Een van de zijdeuren nemen. En dan door de tweede deur. En zo komen we de kerk binnen. En zoals altijd, het eerste wat je voelt als je deze kerk binnenkomt, is een oase van rust. Het is hier zo stil, vergeleken met de drukke stad buiten de deur. Stil, ruim, wit, want ook van binnen is het een hele sobere witte kerk. En licht, heel licht. En ook weer hier ronde bogen, ronde gewelfbogen ook. En achteraan, achter het hoogaltaar, heb je die grote halfronde koepel. Het is een heel harmonieuze kerk als je binnenkomt. Het straalt soberheid, sereniteit uit. En dat is geen toeval, want het gebouw, maar ook heel het interieur, is samen ontworpen. Dus alles wat je hier ziet van versiering is eigenlijk speciaal ontworpen voor deze kerk en een groot deel ervan ook gelijktijdig met de bouw van de kerk zelf. En als je binnenkomt zoals wij nu, wanneer de zon schijnt, dan valt heel mooi het licht aan de ene kant door de witte glazen. Een heel aantal glazen zijn gewoon wit. Wat verklaart dat de kerk zo licht is, maar ook door de gekleurde brandglasramen, wat mooie kleurrijke vlekken geeft op de witte muren. We hebben hier een afspraak met eerwaarde heer Michel de Beer. Hij was heel lang pastoor hier in de parochie Sint Paulus. Hij is nu op rust, maar wij noemen hem nog altijd meneer pastoor. En van dat rusten komt ook niet veel in huis, want hij is nog bijzonder actief.

0: Ondertussen is de pastoor van onze parochie bij ons gekomen in de kerk. Hartelijk dank, meneer pastoor, dat u bereid bent om ook wat te vertellen voor de luisteraars van Radio Maria. Mag ik u eerst vragen, hoe lang bent u hier eigenlijk al pastoor, ongeveer?
1: Ik denk dat het exact 34 jaar is. Althans, indien men de jaren erbij telt, op pensioenstelling.
0: Ja, die mogen zeker tellen.
1: Ik ben vrijwillig nog wat langer gebleven, zolang ik de krachten heb en de gezondheid om het te doen. Maar het was eigenlijk, men heeft dat ook gevierd, officieel was het 25 jaar. Ja, dan ben ik een beetje over die leeftijd gegaan, officieel toch. Maar dan uiteindelijk heeft het bisdom mij gevraagd om een taak neer te leggen en om mij te melden dat er een opvolger was, hè, wat natuurlijk zeer gelukkig was. Maar ik doe het heel graag. Ik doe het verder. En de nieuwe pastoor, de jongere nieuwe pastoor, is, mag ik zeggen, zeer blij dat hij toch want hij heeft nu 6 parochiekerken die alle 6 nog in werking zijn. En dat is natuurlijk enorm veel werk, hè. Je kunt het niet allemaal doen. Er wordt wel nog wat bijgestaan door de vroegere pastoors, maar nu ben ik, denk ik, nog de enige vroegere pastoor. Samen met een diaken in Zwijnaarden. Maar voor de rest, ja. Goed.
0: Maar na zoveel jaar zult u de kerk wel van binnen en van buiten kennen. En mijn vraag aan u is, vindt u het ook een bijzondere kerk? En waarom dan?
1: Wel, ik was van bij het begin, toen ik de eerste keer deze kerk zag, was ik van bij het begin een beetje veroverd door die kerk, door die ruimte. Toen ik binnenkwam, viel het mij op hoe breed de middenbeuk van die kerk was, hoe aantrekkelijk de ruimte, hoe mooi ook, hoe evenwichtig. Het is een neo-Romaanse kerk, maar in de meeste Romaanse kerken valt het op dat de middenbeuk zeer smal en hoog is. Terwijl hier de middenbeuk heel breed is, wat mogelijkheden biedt om de liturgie te verzorgen op een aangename manier. Ik heb mij zitten afvragen, omdat ik altijd een beetje de droom gekoesterd heb om niet alleen pastoor te zijn, maar ook architect. Het is een van mijn beroepen die ik graag had uitgeoefend. Ik heb veel belangstelling voor architectuur. En toen ben ik beginnen nadenken en ik heb gekeken naar de gewelven van de kerk, het brede gewelf en hoge gewelf van de middenbeuk. En toen zag ik dat de 2 zijbeukjes veel smaller waren, maar ook veel lager. En ik zat me af te vragen hoe het mogelijk was dat zo'n grote middenbeuk de zijwaartse druk van zo'n brede boog kon opvangen. Er zijn geen steunberen aan deze kerk. De 2 zijbeuken zijn zeer laag. Dus het punt waarop de boog eigenlijk rust, zitten eigenlijk in het eilen. En toen ik voor de eerste maal in de zolder van de kerk terecht kwam, heb ik het verstaan. Het is namelijk, het mysterie was voor mij plots opgelost. Ik zag de geweldige grote spanten. Wat de spant is, het structurele element dat de boog eigenlijk verstevigt. En de grote spant, dus een driehoekige constructie, en wat nieuw was, dat was in gewapend beton. En de kerk is in 1930 gebouwd. En dat is de tijd waarop de eerste maal op grote schaal gewapend beton werd gebruikt. En dus de benedenkant van die grote spanten, die omklemmen als het ware de boog en houden de boog bij elkaar. En dat is, maar je ziet het natuurlijk niet in de kerk. Je ziet alleen de boog. Maar boven, als je op zolder loopt, dan zie je inderdaad de boog onder u. Je loopt er bovenop, maar de spant, de zijkanten en de onderkanten van die spant, die omklemmen als het ware de hele boog. Dat is zeer merkwaardig en nieuw voor die tijd. Ongezien eigenlijk, ongezien, omdat het een totaal origineel constructie-element is. Daarnaast zijn er zeer veel mooie, buitengewoon mooie elementen. Het feit bijvoorbeeld dat de kerk gans blank is, dat is ook te danken aan de parochianen zelf. Want we hebben hier tot 2 maal toe een brandstichting zelfs gehad, een vrijwillige brandstichting, met als gevolg dat de ganse kerk blakerzwart gemaakt is door de rookontwikkeling. De ganse kerk was vol rook en dankzij de medewerking van alle vrijwilligers, van de parochianen, is er hier met man en macht gepoetst geworden, ook gelukkig door een professionele ploeg uit Antwerpen, die dat ook zeer mooi hebben afgewerkt. Maar we hebben alle elementen op de grond, de standbeelden, de stoelen, de meubilering van de kerk gepoetst en zo. Dat was een prachtige inspanning van al die mensen die de kerk uiteindelijk zeer genegen zijn. De kerk krijgt ook veel bezoek. Er zijn veel mensen die vanuit het station naar het centrum van de stad trekken. En soms vinden ze de weg langs de Smitsestraat om eventjes dan binnen te lopen in die kerk. En ze zijn, denk ik, telkens aangenaam verrast. Een ander element natuurlijk dat zeer opvalt, dat zijn de lichtramen. Hè,
0: de glasramen.
1: De glasramen natuurlijk, hè, met schitterende kleuren. De kleine glasraampjes in het koor zijn statisch. Het zijn allemaal heiligen, de patroonheiligen van deze kerk en zo. En van het land. Maar dan hebben we ook prachtige taferelen. Bijvoorbeeld de 6 taferelen in het transept, links en rechts van ons, zijn taferelen uit het leven van de heilige apostel Paulus, want het is de Sint-Pauluskerk gewijd aan die vurige apostel, zijn bekering uit het Jodendom en dan zijn missiereizen en uiteindelijk zijn dood als martelaar, zijn onthoofding in Rome. Maar ook de hele constructie van de opvatting van de glasramen is merkwaardig. Bijvoorbeeld, er zijn 3 glasraampjes op het einde van de linkerbeuk, de linkerzijbeuk. Die zijn gewijd aan de Eucharistie. De rechterzijbeuk, dat kapelletje is gewijd aan Maria. Links en rechts, boven het transept heb je langs de ene kant een glasraam, een roos, zoals men dat noemt in het Frans, une rosace, met schitterende klank, kleurrijke tafereel van profeten, van apostelen en zo meer, die Christus opbrengen. En langs de andere kant zijn het allemaal illustraties van de litanie van Loreto. Loreto is een plaats in Italië, bekend om zijn bedevaartsoord en ook om zijn litanie, met alle mogelijke titels voor Maria. En in het midden de kroning van Maria door haar eigen zoon, Jezus. Dan hebben we de zijbeuken, telkens 3 lichtramen, glasramen, langs weerskanten dus, en telkens gewijd aan taferelen uit het Evangelie, met altijd de nadruk op de barmhartigheid. Het zijn allemaal zondaars en zondaressen die op een wonderbare wijze vergiffenis krijgen, omdat zij ootmoedig zijn, nederig en niet met zichzelf ingenomen. En dan hebben we nog aan de ingang links een klein kapelletje. De doopkapel met ook drie glasramen gewijd aan de doopliturgie. En langs de andere zijde twee glasraampjes gewijd aan het lijden van onze Heer Jezus. Als je dat allemaal mooi samen ziet, dan beseft je dat wie die glasramen heeft, de onderwerpen die door deze glasramen worden belichaamd, dat die bijzonder goed uitgedokterd zijn. Er is werkelijk een hele constructie, een mentale constructie van de onderwerpen van die glasramen.
0: Meneer pastoor, naast het hoge altaar rechts staat er nog een heel opmerkelijk Mariabeeld. We zien eigenlijk alleen nog maar aan de vorm dat het een Mariabeeld is, want het ziet helemaal zwart geblakerd. Wat is het verhaal achter dat Mariabeeld?
1: Ik heb dat Mariabeeld zelf ontdekt in de kelder van de pastorie, gewikkeld in een deken. Toen ik deken wegnam, zag ik die gestalte van Maria, ongeveer een goede meter hoog, maar zeer herkenbaar. Zij houdt het kind Jezus in haar armen. En u ziet nog de aureool rond het hoofd van beiden. En ik vroeg mij af, van waar komt dat? En het kan niet anders dan afkomstig, want er zijn nog dingen in de pastorie die afkomstig zijn uit die kerk. Er was namelijk een hulpkerk gebouwd in de Rijzenbergstraat, een moderne kerk, en die stond in het portaal van die kerk. Het was een zeer mooi, glimmend eikenbeeld, schoon opgepoetst en zeer, zeer opvallend. En die, maar in massief eikenhout. En de Verrijzeniskerk is in het jaar 86 uitgebrand, volledig, vernield. En dat beeld is ook verbrand. Ik zou zeggen van kop tot teen en tamelijk diep naar binnen toe, want het is vol schilfers. En dus dat beeld komt van die Verrijzeniskerk. Opvallend, dat is dat die silhouet als het ware zeer, zeer mooi bewaard is. Ik ben natuurlijk, dat beeld was uiteraard zeer broos. Ik ben met dat beeld naar de Pinte getrokken bij een kunstenaar, van wie ik vernomen had dat hij vele kunstwerken kon herstellen. Hij heeft dat beeld voorzichtig in een cellulose bad gedompeld, waardoor al die schilfers zijn komen vast te liggen. Zodanig dat die niet verder konden afschilferen en op de grond vallen. En eerst heb ik dat beeld geplaatst in een nis van het appartementsgebouw dat in de plaats gekomen is van de Verrijzeniskerk. Daar staat trouwens nog altijd een kapelletje, een klein kapelletje, waarin het beeld mooi paste. Ik dacht, daar kunnen de voorbijgangers eventjes een herinnering hebben aan de plaats waar die Verrijzeniskerk stond. Maar er groeide een haag tot hoog boven het beeld, zodanig dat het niet meer zichtbaar was. En ook de bewoners van de nieuwe bewoners van dat appartementsgebouw hadden daar niet zoveel interesse voor. En toen heb ik het beeld weer weggenomen. Het kapelletje staat er nog altijd ledig. En ik heb het hier in de kerk geplaatst. Ja, ik denk te weten dat ik gepoogd had van er een kleine tekst bij te voegen, namelijk de tekst afkomstig van het boek Exodus, ja, het begin van het verhaal van het boek Exodus, waar Mozes plots wordt aangetrokken in de woestijn door een brandende braamstruik. Maar het wonderen van die brandende braamstruik was dat het niet opbrandde. Dat hij bleef branden, maar niet tot as werd herleid. En dus ik heb die tekst gekozen om het beeld van Maria, dat merkwaardig is. Hè. Het is ook verbrand, maar het is niet verbrand en verdwenen. En dat vond ik ook een zeer mooi symbool.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een teken van hoop, zou je zeggen. Hè? Ondanks de brand is een beeld van Maria toch bewaard gebleven.
1: Ja.
0: Meneer Pastoor, hartelijk dank dat je voor ons wat hebt willen vertellen. Ja, ik en ik hebben ook alweer wat bijgeleerd, denk ik. En ik neem aan dat de luisteraars van Radio Maria ook wel zullen waarderen dat u daarvoor de tijd genomen heeft.
1: Ja.
0: Hartelijk dank.
1: En ik wil de Radio Maria ook bedanken, want ik heb vele, vele, vele mensen ontmoet in mijn leven die zeer gehecht zijn aan de Radio Maria, die er altijd opnieuw naar luisteren. Ik heb onder andere een kloosterzuster die in de pastorie een onderkomen heeft gevonden en die altijd aan naar Radio Maria luistert en het betekent voor haar echt een beetje haar leven, geestelijk leven.

0: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
1: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen. Eigenlijk, die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
1: Chris, waarom staat dat hier?
0: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel Jaak, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema, dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam, allemaal kleurige blaadjes en krulletjes, donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht. Maar in feite, denk ik, is het de hemel. Het is niet alleen blauw. Er zijn ook gele sterretjes in. Of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug. En is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven, en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang. En die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip, dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm, en hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard, de schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God. Maar ja, hier onderaan is er zo helemaal in het hoekje, we moeten zelfs een beetje achteruit, een klein rood vierkant stukje glas. Zie je dat?
0: Ja, inderdaad. En dat is het kenmerk van de glazen hier.
1: Kun je even lezen wat erop staat?
0: Daar staat erop, Camille Gontant de Foix Gant.
1: Ja, Camille Gontant de Foix. Een heel bekende kunstenaar, een glazenier. Net als verschillende van zijn broers, en daarom zet hij ook de naam van zijn vrouw erop, om zich te onderscheiden van zijn broers. Maar dus een zeer bekend glasatelier. En hij heeft eigenlijk alle glasramen hier in de kerk gemaakt. Die zijn bij hem besteld, maar niet allemaal tegelijk. Beetje bij beetje, ik vermoed naarmate er geld voor was. Hij heeft een hele eigen stijl. Zoals we al zeiden, de glasramen zijn bijzonder kleurrijk, echt levendige kleuren. Dat kenmerkt hem, maar ook de beweging in zijn glasramen. De mensen staan niet stil, ze bewegen. Als ze knielen, knielen ze echt met hun twee knieën op de grond. Je ziet ook hun gezichten, daar is heel veel uitdrukking op. Dat kenmerkt die Camille Gontant. En toch, wij bewonderen die glasramen. En toch is dat niet altijd zo geweest. Die laatste 6 glasramen bijvoorbeeld. Niet iedereen vond die mooi. En hoe kwam dat? Wel, er was een commissie voor monumenten en landschappen. En zij moesten oordelen over het meubilair en de inrichting van de kerk. Toen die laatste 6 glasramen over Sint Paulus geplaatst zijn, zei de koninklijke commissie dat ze van minder waardige kwaliteit waren en dat ze een blamage waren voor het glasatelier van Gontant. Ja, hoe kan dat nu, zul je denken? Daar zijn 2 redenen voor, hè? Die commissie voelde zich gepasseerd. De kerkfabriek was eigenlijk een beetje overhaast te werk gegaan, of eigenzinnig, ik weet het niet. Ze hadden niet op voorhand het ontwerp voorgelegd aan de commissie. Ze hadden ze gewoon rechtstreeks besteld. Dus de commissie was een beetje op haar teen getrapt, zeg maar. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat tussen de allereerste glasramen, dat zijn die boven het hoogaltaar in de kerk, en de laatste zes van de heilige Paulus, dat daar een tijdperiode tussen zit van 10 jaar. En in die 10 jaar was het werk van Camille Ganton gewoon mee geëvolueerd en had hij meer en meer zijn eigen stijl ontdekt. En ja, dat kon die commissie ook niet zo erg waarderen. Maar wij denken daar nu toch heel anders over. Onze kerk is beschermd erfgoed, dat hebben we al gezegd, beschermd in het jaar 2003. De commissie die in 2003 oordeelde over die brandglasramen, die zegt dat die brandglasramen van onschatbare waarde zijn. En zij hebben verklaard dat de Sint-Pauluskerk en het interieur samen een uniek en harmonieus totaal kunstwerk uit de vroege jaren 30 vormen. Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen door de tijd.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Chris, laat ons nu naar het tweede kunstwerk van Paul de Bruyne kijken.
2: Ja, daarvoor moeten we gewoon nog wat verder naar voren in de kerk. Richting de zijkapel links, dat is de sacramentskapel. Als we voor de sacramentskapel staan, heb je links tegen de muur opnieuw een kunstwerk in brons. En dit stelt de heilige Paulus voor. Het staat er gewoon op, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. En het hoofd van de heilige Paulus op dit bronzen donker kunstwerk is wel opmerkelijk. Want zijn gezicht is eigenlijk in twee helften verdeeld. Rechts is het helemaal vlak, heeft hij eigenlijk geen gezicht. Het is gewoon een vlakke plaat, zeg maar, met een opening in. Waar zijn oog moet zijn, is een ronde opening. En links dan heb je een compleet gezicht met haar, een neus, een mond en een oog dat wijd open rondkijkt. Dit stelt de heilige Paulus voor. Voor zijn bekering, blind dus eigenlijk. Hé? En dan links, na zijn bekering, de vurige heilige die de mensen gaat bekeren, die volop leeft. En het is ook het werk van kunstenaar Paul de Bruyne, die eigenlijk vooral bekend is omwille van zijn keramiekwerk. En nu zijn we aan de sacramentskapel en hebben we ook weer glasramen. De derde rechts, dus, is ook wel een opmerkelijke. We gaan er niet te veel op ingaan. Maar het is de heilige Tarsitius. Een hele moedige jongen en ook wel een mooi verhaal om aan jongeren te vertellen. Maar wij kijken nu even naar het tabernakel. Onze kerk is dus van 1930. Het is in een neo-Romaanse stijl, maar er zijn ook heel wat elementen die echt uit het jaar 1930 komen. En het tabernakel is daar één van. Het is in koper, vrij blinkend, en het is versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Maar je ziet aan de stijl, we noemen dat art déco, zo wat lang uitgerokken figuren, ook wel een zekere statigheid, dat het effectief een werk is van tussen de twee wereldoorlogen. Hetzelfde geldt voor de koorbanken. Daar zijn hele mooie engelenfiguren op. Maar nu gaan we even onderbreken, denk ik, met een streepje muziek.

0: Ondertussen zijn wij tot aan de middenbeuk gewandeld. We staan ongeveer ter hoogte van het altaar. En waarom stoppen we hier? Als je hier naar boven kijkt in de kruisbeuk, zie je links en rechts, boven de glasramen van Sint Paulus, zie je grote roosvensters. Ook bijzonder mooi, nu dat de zon erop schijnt. Wij gaan vooral kijken naar het roosvenster aan de rechterkant.
1: Waarom noemen ze dat een roosvenster?
0: Een roosvenster, dat komt echt van het woord roos. Zo'n roosvenster is altijd helemaal rond. En dan heb je een kantwerk van steen. En die stenen die verdelen het venster in blaadjes. Een kelk in het midden, hé, een hart eigenlijk. En daar rond dan blaadjes van een roos. En ook het roosvenster waar we nu naar kijken, heeft die vorm. Het is een perfect rond venster. In het midden een kleinere ronde cirkel. En daar dan 10 rozenblaadjes rond. De cirkel in het midden maakt duidelijk wat het thema is van dat roosvenster. We zien Maria al zittend. In een blauw kleed, blauw-wit, een klein beetje rood. En daar, zij buigt wat voorover. En rechts van haar is God in het rood. En hij zet een kroon op haar hoofd. Het is de kroning van Maria in de hemel. Jaak, welke figuren herken je zo in de blaadjes als je kijkt? Wat zie je daar al?
1: Als ik kijk, zie ik daar rozen, een lelie, een toren.
0: Ja, wel, rozen en lelie, een toren. Sommige luisteraars weten misschien wel al wat die 10 glasramen voorstellen. Het zijn titels van Maria. Titels uit de litanie van Loreto. Zoals je hebt, zetel der wijsheid, toren van David. Wat mooi is aan de, het is de derde, als je in wijzerzin begint te tellen. Daar zie je dus een toren en daarnaast een engel en die speelt op een harp, toren van David. Bij elk rozenblaadje staat er een engel met een muziekinstrument, allemaal verschillende. Wat hebben we nog? Mystieke roos, morgenster enzovoort. Dat zijn de titels van Maria uit de litanie van Loreto. Loreto is een stadje in Italië en de litanie van Loreto gaat minstens 900 jaar terug in de tijd. Als je daar meer wil over weten, moet je maar eens kijken op de website van Radio Maria, want daar staan podcasts op die gaan over de verschillende titels van Maria. Dit roosvenster, net als andere brandglasramen in de kerk, is het werk van Camille Gonton. Nu is dit niet de enige plaats in Vlaanderen waar je zijn werk kunt zien. Hij had een heel goed draaiend atelier. Hij heeft heel wat glasramen gemaakt voor binnen- en buitenland. Wil je werk zien van hem, dan kun je bijvoorbeeld naar Ronsen, naar de Sint-Martinuskerk. Maar ook in Zeelen, Dendermonde, Berlaren, Antwerpen, Brussel, zelfs Mechelen in de Sint-Rombouts kun je werk zien van hem en ook in het buitenland. Engeland, Duitsland, tot Congo en China toe. Hij was dus best wel een bekende figuur in zijn tijd. Jaak, jij bent eens gaan zoeken waar zijn atelier was. Hè?
1: Ja, ik ben gaan kijken en dat is dicht bij de coupure, namelijk in de Theresianenstraat 24 in Gent hier. Zijn op zijn naamplaats aan zijn deur staat er dus Cam van Camille Gonton de Foix. De hevel is versierd in keramiek in dezelfde elegante, zwierige stijl. De tekeningen op de hevel stellen de brandglas schilderkunst voor en 2 figuren met de inscriptie Art et Labor. Dat wil zeggen kunst en ambacht.
0: Ja, voor wie geïnteresseerd is, moet maar eens in Gent langs de Theresianenstraat wandelen of fietsen. Maar nu we hier in de Middenbeuk staan, hebben we ook een goed zicht op de gewelven. Als je naar rechts kijkt, zie je het mooie orgel. Maar daarboven zie je dat de muur toch nog een aantal zwarte vlekken heeft. En die zwarte vlekken, dat brengt ons terug naar juli 2023. We hadden in de krant al gelezen dat er een brand was in de Sint-Pauluskerk. Ja, dat was toch wel even schrikken. We zijn de volgende dag gaan kijken en er hing een briefje op de deur. En wat staat er op het briefje? Op vrijdag

0: Dankzij de bewakingscamera's werd de dader herkend en door de politie gearresteerd. De zondagsviering zal plaats hebben in de tuin van de pastorie om 10:30. En ik kan alleen maar zeggen dat die zondagsvieringen toen in de tuin van de pastoor een grote indruk hebben nagelaten. Niet alleen omdat het in de buitenlucht was, maar ook omwille van het grote gevoel van solidariteit dat er op dat moment onder de parochianen was. Misschien horen jullie nog wat lawaai op de achtergrond. Dat zijn de werken die nog bezig zijn in de bidkapel om die te herstellen. Van hieruit zien we ook goed de 8 beelden, links en rechts langs de rechter- en linkerzijmuur. Plaasterbeelden, gewoon witte beelden. Maar die zijn ook niet altijd zo wit geweest, want die waren net als de rest van de kerk helemaal bedekt met een laag roet. En Jaak, jij kunt ons meer vertellen over hoe dat die gereinigd zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus die zijn gereinigd dus met een product dat we dus gekregen hebben, dus van die professionele firma. We hebben dus met een fijn penseel alle plooien van de kledij, van die beelden, mooi kunnen reinigen met de roet verwijderen en dan afdoppen met een papiertje, zodat de roet verwijderd was. En dat was wel serieus nog een hele grote klus. Van er waren dus hier aan de zijkant dus 2 keer 4, dus 8. En hier vooraan ook nog eens 2 beelden, dus in totaal 10 beelden, dat we moesten reinigen.
0: Ja, het was wel een geduldwerkje, he? Want die roet ging er toch niet meteen af. Het was laagje per laagje dat jullie die verwijderd hebben. Maar het resultaat mag gezien worden, he? De rechterzijkapel van de kerk, vlak naast het roosvenster dat gewijd is aan Maria, is ook aan Maria gewijd. We gaan een beetje dichterbij de Mariakapel om een goed zicht te hebben op het beeld dat er staat. Ja, wat voorzichtig. Ja, dit beeld is toch heel anders dan de andere beelden in de kerk. Als je er naar kijkt, 1, het is van marmer. En het is allemaal heel slank, gestileerd, elegant. Dit is een beeld dat duidelijk uit de periode 1930 komt. Wat we de Art Deco noemen. Ze heeft een heel lieftallig gezichtje. Maria, ze staat kaarsrecht. Ze heeft haar armen gekruist over de borst. En de plooien van haar mantel en ook de plooien van haar lange mouwen, die vallen recht naar beneden. Rond haar hoofd is er een krans van 12 sterren, 12 lampjes. En dan aan haar voeten. Daar zie je dat ze staat op een maansikkel. En je ziet ook een slang kronkelen. Die slang heeft een appel in zijn bek. Je ziet zijn scherpe tanden. En Maria, haar rechtervoet, eigenlijk haar hiel, staat op de slang. Eigenlijk ter hoogte van de kop van de slang. Die maansikkel is een verwijzing naar de Bijbel, naar het laatste boek, naar de Apocalyps. En die slang met de appel, dat herinnert ons natuurlijk aan het verhaal van Adam en Eva, helemaal aan het begin van de Bijbel. Eva werd verleid door de slang die zei: eet van de vrucht van deze boom, de kennis van goed en kwaad. En Eva, die kon niet weerstaan aan de verleiding en beet in de appel. Maar Maria, als een tweede Eva, die gaat niet in op de bekoring van de slang. Integendeel, ze vertrapt de slang en maakt zo een einde aan het kwaad. Als besluit van onze wandeling in de Sint-Pauluskerk willen we heel graag een kaarsje aansteken hier voor het beeld van Maria. Een kaarsje voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ja, ik ga nu het kaarsje op de staander zetten voor het beeld

0: En hier staan we dan weer buiten onder de kerktoren, weer in de drukte van de stad. Om even samen te vatten, wat hebben we gezien? We hebben de Sint-Pauluskerk in Gent bezocht. Die kerk ligt in de Smitse straat. Het is een kerk uit 1930, wat we noemen neo-romaans, maar ook met een aantal heel typische kenmerken van de stijl van toen, de Art Deco. We hebben echt niet alles aan jullie voorgesteld, maar we hebben toch wel al veel gezien, denk ik. Vooral de mooie glasramen die heel typisch zijn voor deze kerk en die samen met het geheel als één harmonieus geheel beschermd zijn door onroerend erfgoed. Willen jullie de kerk eens zien? Wel, het is maar een paar minuutjes wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Dus stel dat je trein veel vertraging heeft of dat je toch eens in de buurt bent. Neem gerust een kijkje. Jullie zullen daar altijd welkom worden ontvangen. Meer informatie zul je wel kunnen terugvinden op de website van Radio Maria. Wij willen jullie luisteraars hartelijk bedanken en hopelijk tot de volgende aflevering van Kunstzoekers.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 27e week door het jaar. We vieren vandaag het gedachtenisfeest van de heilige Faustina Kowalska. Ze werd geboren in 1905 te Głogowice in Polen en wijdde haar korte leven aan Christus toe in de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. Ze ontving de roeping om de barmhartige liefde van God te verkondigen. In haar dagboek liet ze het getuigenis na van de mystieke ervaring van haar ziel en spoorde ertoe aan om de goddelijke barmhartigheid in de hele wereld te verkondigen en af te smeken. Ze stierf te Krakau in het jaar 1938. We beginnen dit getijdengebed met psalm 67 als psalm bij de uitnodiging. En deze kan u meevolgen op pagina 664. De hymne kan u meevolgen op pagina 1644, bij de gemeenschappelijke teksten voor maagden. Bladzijde 1644. En de psalmen zijn de psalmen van de derde week op maandag. En deze kan u meevolgen vanaf pagina 1011. Pagina 1011. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De Heer is de koning der maagden. Komt, laat ons hem aanbidden. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geef ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der maagden. Komt, laat ons hem aanbidden. Met grote vreugd gedenken wij de heilige maagden van de Heer, die met een rein en zuiver hart op aarde leefden tot zijn eer. De lampen brandend in hun hand gaan zij tezaam in lange stoet, getooid met smetteloos gewaad, de bruidegom nu tegemoet. Hun kleren zijn verblindend wit, in bloed gewassen van het lam, dat voor ons allen werd geslacht en tot ons heil het kruis opnam. Voor ons zijt gij gestorven, Heer, en uit de doden opgestaan. Help ons te leven zoals zij, de weg der heiligen te gaan. Delg onze schuld en zonde uit, omwille van uw kostbaar bloed, opdat wij met uw heiligen u prijzen mogen eens voor goed. U, Jezus, zij de roem en eer, en aan de Vader en de Geest, aan u zij alle lof gewijd, zoals het altijd is geweest. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion, de volschone, straalt zijn luister. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit. En rond hem boet het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde. En daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Brengt God het offer van uw lof. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga. Hoor, Israël, waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik aldoor branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud. De duizenden die op mijn bergen zwerven. De vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttigen als drank? Brengt liever God het offer van uw lof. Volbrengt de Allerhoogste uw gelofte. Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt God het offer van uw lof. Barmhartigheid verlang ik en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Maar tot de zondaar zegt de Heer, wat spreekt ge al maar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet gij een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond. Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken. Uw moederszoon belastert gij. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet, of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt? Want anders grijp ik u, en niemand zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie recht de wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Barmhartigheid verlang ik, en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Gij hebt mij de weg van het leven gewezen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Eerste lezing uit de wijsheid van Jezus Sirach. Geduld bij beproeving. Mijn kind, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen. Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn. En wind u niet op als er tegenspoed komt. Houd u aan hem vast en laat hem niet los. Dan zult gij uiteindelijk verheven worden. Alles wat u overkomt, moet ge aanvaarden. Ge moet geduldig zijn in de wederwaardigheden die u vernederen. Want goud wordt in het vuur beproefd en de aan God welgevallige mens in de oven van de vernedering. Vertrouw op hem en hij zal u helpen. Bewandel rechte wegen en stel uw hoop op hem. Gij die de Heer vreest, verwacht zijn erbarming en wijk niet af van de weg. Gij zoudt kunnen vallen. Gij die de Heer vreest, vertrouwt op hem en uw loon blijft zeker niet uit. Gij die de Heer vreest, hoopt op het goede, op eeuwige blijdschap en erbarming. Richt uw ogen op de geslachten van vroeger en ziet, is er iemand geweest die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Heeft er iemand in de vrees voor hem volhard, die in de steek gelaten werd? Heeft iemand hem aangeroepen zonder verhoord te worden? Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij vergeeft de zonde en redt op het ogenblik van de verdrukking. Wee de laffe harten en de krachteloze handen en de zondaar die twee wegen bewandelt. Wee het krachteloze hart, omdat het geen vertrouwen heeft. Daarom wordt het niet beschermd. Wee u die de volharding hebt verloren. Wat zult ge doen wanneer de Heer verantwoording komt eisen? Wie de Heer vrezen, zijn niet ongehoorzaam aan zijn woorden. Wie hem liefhebben, nemen zijn wegen in acht. Wie de Heer vrezen, zoeken zijn welbehagen. Wie hem liefhebben, zijn vol van de wet. Wie de Heer vrezen, houden hun hart bereid en vernederen zich voor hem. Laat ons maar in de handen van de Heer vallen en niet in de handen van de mensen. Want zoals zijn grootheid is, zo is ook zijn erbarming.

Richt uw ogen op de geslachten van vroeger en ziet. Is er iemand die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Hij vergeeft de zonde en redt op het ogenblik van de verdrukking. Is er iemand die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Tweede lezing uit de homilie van de heilige paus Johannes Paulus II. Bode van de barmhartigheid van Christus. Het is ons vandaag werkelijk een zeer grote vreugde om aan de hele kerk, als een geschenk van God voor onze tijd, het leven en het getuigenis van zuster Faustina Kowalska voor te stellen. Door de goddelijke voorzienigheid is het leven van deze nederige dochter van Polen volledig verbonden met de geschiedenis van de 20e eeuw die zojuist voorbij is. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog vertrouwde Christus immers de boodschap van zijn barmhartigheid aan haar toe. Ieder die het zich herinnert, ieder die getuige was van en deel had aan de gebeurtenissen van die jaren en het vreselijke lijden dat talloze mensen trof, weet goed hoe noodzakelijk de boodschap van de goddelijke barmhartigheid was. Jezus zei tegen zuster Faustina: de mensen zullen pas vrede vinden wanneer zij zich met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wenden. Door de Poolse religieuze is deze boodschap van de goddelijke barmhartigheid voor altijd verbonden met de 20e eeuw, de eeuw die het tweede millennium afsluit en de weg naar het derde millennium opent. Het is geen nieuwe boodschap, maar het kan worden beschouwd als een geschenk van bijzondere verlichting, die ons helpt het evangelie van Pasen intenser te beleven en als een lichtstraal aan de mensen van onze tijd aan te bieden. Wat zullen de komende jaren ons brengen? Hoe zal de toekomst van de mens op aarde eruit zien? Het is ons niet gegeven om dat te weten. Toch is het zeker dat het behalve nieuwe vooruitgang helaas niet zal ontbreken aan pijnlijke ervaringen. Maar het licht van de goddelijke barmhartigheid, dat God door het charisma van zuster Faustina weer aan de wereld heeft willen toevertrouwen, zal de weg van de mensen in het derde millennium verlichten. Toch is het nodig dat de mensen zoals eertijds de apostelen in het cenakel van de geschiedenis de verrezen Christus ontvangen, die de wonden van zijn kruisging laat zien en herhaalt: vrede zij u. Het is nodig dat de mensen zich laten raken en doordringen van de geest die Christus hen geeft na zijn verrijzenis. De geest immers geneest de wonden van het hart, breekt de muren af die ons scheiden van God en van elkaar, en bewerkt dat wij ons kunnen verheugen over de liefde van de Vader en ook over de broederlijke eenheid. Christus heeft ons geleerd dat de mens niet slechts de barmhartigheid van God ontvangt en ondervindt, maar dat hij ook geroepen is om zelf barmhartig te zijn tegenover anderen. Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden, lezen we in het Matthäus-evangelie. Jezus heeft ons de vele wegen getoond van de barmhartigheid, die niet alleen de zonde vergeeft, maar ook tegemoet komt aan alle menselijke noden. Jezus boog zich over alle menselijke ellende, materiële en geestelijke. De boodschap van de barmhartigheid van Christus komt onophoudelijk tot ons in het gebaar van zijn handen, die hij uitstrekt naar de lijdende mens. Zo zag zuster Faustina Christus, en zo verkondigde zij hem aan de mensen van alle continenten. Terwijl zij zelf verborgen leefde in haar klooster in Wageniki, te Krakau, en haar bestaan tot een hymne maakte ter eer van de barmhartigheid. Misericordias Domini, in eternum cantabo. De barmhartigheid van de Heer zal ik voor eeuwig bezingen.

De barmhartigheid van de Heer zal ik voor eeuwig bezingen. Uw trouw zal ik verkondigen aan elk geslacht. De Heer is barmhartig en welgezind, langmoedig en goedertieren. Uw trouw zal ik verkondigen aan elk geslacht. Laat ons bidden. God, Gij die aan de heilige Faustina de taak hebt gegeven om de onmetelijke rijkdom te verspreiden van uw oneindige barmhartigheid, verleen ons op haar voorspraak, dat wij naar haar voorbeeld ten volle vertrouwen op uw goedheid en edelmoedig werken van naaste liefde verrichten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt vandaag op deze maandag. Maandag de 5e oktober. Morgen is het zover. Morgen gaan we met z'n allen op bedevaart naar Banneux. Met 10 bussen van over heel Vlaanderen vertrekken we 's morgens vroeg voor een hele bedevaartsdag samen in Banneux. Indien u graag nog wenst mee te komen, met de bus is dat niet meer mogelijk natuurlijk, maar u kan zelf tot in Banneux geraken, sluit dan gewoon aan bij Radio Maria daar ter plaatse. Het volledig programma kan u terugvinden op onze website radiomaria.be. Wat ik al mee kan geven is dat er morgen om 9 uur geen eucharistieviering is, want uiteraard is iedereen op de bus aan het rijden richting Banneux. De eucharistieviering zal om 11 uur live uitgezonden worden vanuit Banneux. Vandaag in deze uitzending gaat u kunnen luisteren naar een tweede reportage over het Praise Weekend in Oost-Tuinkerke begin juli. En we gaan ook stilstaan bij een bijzondere verjaardag, de 800ste verjaardag van het sterven van de heilige Franciscus van Assisi. Daar gaan we zeker ook bij stilstaan. Maar we starten met muziek, met een lied tot de Heilige Geest, een Duitsstalige versie van Adem in ons Heilige Geest, gezongen door priester Andreas Schatzel en pater Manuel.

Beste luisteraars, dit jaar 2026 is een jubeljaar voor alle Franciscanen. Want de heilige Franciscus van Assisi is gestorven op 3 oktober 1226, 800 jaar geleden dus, beste luisteraars. En vorige zaterdag 3 oktober hebben we dat kunnen herdenken. Maar wie was eigenlijk de heilige Franciscus van Assisi? Wel, Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 geboren in Assisi, in de Italiaanse streek Umbrië. Zijn vader was een rijke textielkoopman. En Francesco groeide op in Weelde en droomde van een toekomst als ridder. In 1201 nam hij deel aan een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd krijgsgevangene en verbleef een jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden in een kerker. Zijn vader kocht hem vrij en Francesco keerde ziek en depressief naar Assisi terug. En het was rond 1205 dat Francesco zijn eerste mystieke ervaring had. In 1206 kreeg hij in het vervallen kerkje van San Damiano zijn beslissende visioen. Daarin hoorde Francesco dat Christus vanaf het kruisbeeld tot hem sprak. Herstel mijn kerk. Herbouw mijn kerk. En Francesco vatte dit letterlijk op en begon het kerkje van San Damiano te restaureren. Niet wetende dat hij de grondlegger zou worden van een van de belangrijkste vernieuwingsbewegingen die de kerk ooit gekend heeft. En na zijn ervaring in San Damiano werd hij overweldigd door zowel vreugde als verdriet. Vreugde omdat Christus hem had geroepen. En verdriet omdat hij zo lang als zondaar door het leven was gegaan. Francesco besloot zich daarom van zijn erfrecht te ontdoen, wat inhield dat hij van zijn vader verwijderd raakte. Hij begon een leven van radicale armoede, boetvaardigheid en zelfopofferende naastenliefde. En Franciscus van Assisi verkondigde naar het woord van de apostel Paulus de blijde boodschap, te pas en te onpas. In Assisi zelf leidde dat aanvankelijk tot hoongelach, spot en agressie. Daar kende men hem immers als een rijke luiszoontje. Toch kreeg hij al snel volgelingen. En Franciscus stichtte de orde der minderbroeders en schreef daartoe een nieuwe religieuze regel. Met zijn stadsgenoot Clara stichtte hij ook een orde van slotzusters, de Clarissa. En hij stichtte dan ook nog de derde orde, een gemeenschap van leken gelovigen die het armoede-ideaal in de wereld nastreefden. Tot de bekendste heilige volgelingen van Franciscus horen uiteraard Antonius van Padua en de heilige Bonaventura. En tot aan zijn dood bleef Franciscus voor het evangelie strijden. Hij ondervond daarbij wel veel weerstand, ook binnen zijn eigen orde. Tijdens een geestelijke crisis ontving hij in Laverna op wonderbaarlijke wijze de stigmata, de 5 wondetekenen van Christus. Franciscus stierf in 1226, 800 jaar geleden dus, in Portiuncula, omringd door zijn medebroeders. Reeds 2 jaar later werd Franciscus heilig verklaard. En het lichaam van deze grote heilige wordt vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Assisi.

Deze zomer ging de redactie van Radio Maria op stap. We gingen naar het zomerkamp Praise One in Jesus in Oostduinkerken. Voor het eerst in de geschiedenis van België organiseerde de Franstalige Charismatische Vernieuwing en het Nederlandstalige KCV samen een zomerkamp voor klein en groot. De naam Praise zei alles. Bidden, loven, dansen. 4 dagen om samen te bidden, te loven en een nieuwe bladzijde van de vernieuwing in België te schrijven. Een zomerkamp voor jong en oud en Radio Maria was erbij.

0: Heer, dank u wel dat wij hier deze morgen mogen samen zijn. Na voor sommigen misschien een goede nacht, anderen misschien een minder goede nacht, omdat het een bed is dat we niet gewoon zijn.
1: Merci Seigneur qu'on puisse être ensemble ce matin. Peut-être nous avons bien dormi, peut-être pas.
0: Maar we hebben zoveel zin in, Heer, vandaag.
1: On a vraiment envie de vivre cette journée aujourd'hui.
0: En we mogen hier weer in eenheid samen zijn. One in Jesus.
1: Et nous sommes ici en unité. Un en Jésus.
0: Dank u, Heer, voor alle zegeningen die we vandaag opnieuw van u zullen mogen ontvangen.
1: Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que nous allons recevoir aujourd'hui.
0: En we willen u loven en prijzen en uw naam groot maken.
1: Nous voulons te louer, t'adorer et élever ton nom.
2: En ja, beste luisteraars, we zijn nog steeds in Oost-Duinkerke en we hebben ondertussen, die wandelden hier even buiten, hier heel dichtbij, wordt er biecht gehoord momenteel. De jongeren zijn in de zaal voor de Eucharistie, er is een onderricht bezig in de grote zaal, enfin, er is hier van alles te doen en ik loop Lies Vos tegen het lijf. Lies, ja, we zijn ondertussen enkele dagen verder, hè, in het hele gebeuren hier.
3: Even wachten.
2: Dat hoort er ook allemaal bij. Hier in de Hoge Duin, waar we samengekomen zijn, wat is jouw ervaring tot nu toe?
4: Wel, Kevin, ik ben heel, heel aangenaam verrast. Ik ben heel vreugdevol. Het is super om met de mensen, als broeders en zusters eigenlijk, van Franstalig België, Nederlandstalig België. Er is een hele fijne sfeer en ik voel me heel vreugdevol, ondanks het feit dat het voor mij ook heel druk is. In de organisatie, en ik heb al 2 nachten heel weinig geslapen. Maar ik voel me echt zo gezegend dat de vreugde overheerst.
2: Ondanks het slaaptekort ziet er nog altijd even fris uit, hoor. Dus geen zorgen. Ja, het is voor de eerste keer weer dat dit kan doorgaan. Waarom is het nu zo belangrijk voor de charismatische, katholieke charismatische vernieuwing om te kunnen samenkomen?
4: Ja, dus in de Bijbel staat er ook dat wij samen het lichaam van Christus vormen. Hè? En dus we hebben elkaar allemaal nodig. En ik heb nu heel erg het gevoel dat we ongelooflijk gesteund worden door onze Franstalige broers en zussen. Die echt mijn hart wordt warm als ik eraan denk. Die echt voor ons gebeden hebben vandaag ook. Dus er is vandaag gebeden voor alle bisdommen. He? En er zijn zo hele mooie woorden van kennis gekomen en profetieën die zo heel bemoedigend zijn. Dus ik heb echt het idee dat de Heer wil dat we samenkomen om elkaar te versterken.
2: Mm-hmm. Ja, want dat was ook het thema eigenlijk, hè? Om samen te komen in eenheid. Die eenheid, ik zei het al eerder in het interview met Pater Mark ook. Soms hebben we de neiging om te denken dat gaat over de ander altijd. Hè. Wij beleven wel die eenheid, maar toch is het belangrijk om ook die eenheid binnen de kerk te beleven. Ziet u ook in de toekomst de mogelijkheid om dit opnieuw te herhalen, om er opnieuw een traditie van te maken, om ook met Noord en Zuid, zeg maar, samen te komen?
4: Ja, ik heb zelf het gevoel dat het nog maar het begin is. Hè? Want nu, 2/3 van de mensen die hier zijn Franstalig. Hè? Voor ons Vlamingen is het nog wat nieuw. Maar we zien zoveel enthousiasme ook bij de jeugd eigenlijk, hè, van 0 tot 25. Hè. Ik denk dat als dat bekend wordt, dat het heel aantrekkelijk gaat zijn. Dus ja, het is zeker de bedoeling dat het zich herhaalt.
2: Ik ga het moeten beamen, want ik ben daarnet even gaan piepen in de zaal waar de Eucharistie nu doorgaat voor de jeugd. Ik zei het ook tegen mijn collega Marianne, ja, iedere jongere zou dit eigenlijk moeten ontdekken. Deze lofprijzing met de djembe erbij. Mensen van alle mogelijke afkomst en achtergrond die samenkomen rond onze Heer Jezus Christus. Zich geroepen voelen om broeders en zusters te zijn, om dat ook uit te drukken. Wat zijn zo de geluiden die je zelf al hebt opgevangen van de deelnemers?
4: Ja, eigenlijk hele positieve ervaringen. Dus de vreugde die ik zelf voel, heb ik ook gehoord bij andere mensen. Hè. En dat is een vrucht van de Heilige Geest. Hè. Vreugde is daar waar de Heilige Geest is. Dat gaat niet over een oppervlakkige blijheid, hè, maar echt zo'n diepe vreugde en ook een verbondenheid. Dus dat mensen, ook al verstaan we elkaar niet altijd zo goed, want mijn Frans is eerlijk gezegd bedroevend, hè, maar je merkt dat dat geen een drempel is. Hè. Dus dat er echt, ja, dat het de talen overstijgt. Hè? Ja, dus.
2: We zijn nu op zondag aangekomen in de namiddag. Wat staat er nu nog op het programma?
4: Ja, zo meteen gaat er een atelier, een creatief atelier doorgaan. Maar dat is niet zomaar bricoler, hè, zo knutselen. Maar het is echt de bedoeling om biddend te schilderen. Er zijn eigenlijk kruisjes, dus die onbeschilderd zijn en wij gaan die beschilderen. En dat is ook de bedoeling om het achteraf weg te geven. Hè? Dus voilà. Een beetje zoals iconen, natuurlijk niet te vergelijken daarmee, maar op een biddende manier schilderen. Hè? Dus echt u laten inspireren door de Heilige Geest. Dus dat is één ding dat op het programma staat. Dus de vriendschappelijke wandeling is al gestart. Die zijn al de duinen in vertrokken. En dan is er nog een workshop die zal doorgaan rond een belangrijk thema ook, waar mijn moeder ook veel over weet, namelijk ook wat het is om als kind van de Heer aan zijn hand te lopen en te blijven lopen in een wereld vol gevaren ook, laat ons zeggen. Hè. Dus eigenlijk gaat het ook een stukje over de gevaren van het occulte. Om dat te herkennen, omdat er veel verwarring is in de wereld. Hè. Omdat mensen zeggen, ja, dat is toch allemaal hetzelfde. En daarover gaat Aniek zo meteen ook nog een workshop geven.
2: Ja. En dan om 16:30 is er de heilige mis hier die zal gecelebreerd worden. Daar gaan wij natuurlijk ook helemaal live bij zijn. Ja, Lies, dank u wel voor de uitnodiging dat we hier hebben mogen zijn. En er zijn ongetwijfeld momenten waarop we elkaar nog zullen treffen.
4: Zeker en vast. Bedankt om te komen, Kevin, om het goede nieuws te verspreiden.
2: Dat doen we altijd graag. Nog een fijne dag, hoor.
4: Dank.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, ondertussen zitten wij hier samen met Charis Collective. Ik ga zelf vragen aan deze mensen om dat uit te leggen, maar eerst en vooral om zichzelf eventjes voor te stellen. Laten we bij jou beginnen.
1: Ik ben Wannes, 28 jaar, leerkracht als beroep. En daarnaast speel ik veel muziek. Eerst bij Cross That Bridge, een katholieke lofprijzingsband. En daarnaast dus ook musical director, muzikaal leider voor Charis Collective.
2: Ik ben Christine. Ik ben ook deel van Cross That Bridge, normaal gezien, samen met Wannes. Ik ben leadzangeres bij Charis Collective. En ik was vroeger leerkracht, maar nu ben ik fulltime mama van 4 kinderen. Dat is ongeveer het belangrijkste.
3: Ja, ik ben Jean-François. Alors, eerst mag ik zeggen dat ik ben Franszalig. Ik doe mijn best in het Nederlands. En ik ben de bassist van de groep.
4: Ik ben Gert, ik ben 45. In mijn zoektocht om mijn talenten in dienst te stellen heb ik verschillende groepen ondersteund. En zo ben ik bij Cross That Bridge terechtgekomen. En dus via Cross That Bridge ook met Wannes en Christine ben ik dan in het collectief verzeild geraakt.
0: En wat is uw taak? Wat is uw,
4: Ik doe de klank voor de band.
0: Ja, vrij belangrijk, hè?
5: Ik ben Stef, ik ben student, ik ben 20 jaar oud en in Antwerpen heb ik via contact gemaakt met Charis Collective en ik speel als drummer mee voor de tweede keer in de band.
0: Ja, kan iemand van jullie uitleggen, wat is dan Charis Collective? De luisteraars van Radio Maria hebben ooit al gehoord dat Charis een beetje de koepel is, zeg maar, van alle charismatische groeperingen in de katholieke kerk, maar wat is dan Charis Collective?
1: Ik denk 2 jaar geleden kwam onze verantwoordelijke met het idee van we komen vaak samen met Vlamingen en Walen en we vinden nooit een groep om dat op te luisteren. Hè. We moeten mensen leiden in gebed, in lofprijzing, maar het is altijd goed voor de Vlamingen en niet voor de Walen of omgekeerd. En dus zijn wilde idee was, laten we nu eens een repertoire maken met de best of lofprijzingsnummers uit heel België. Vlaanderen, Wallonië, uit de verschillende gemeenschappen. Je hebt dan nog typische worship, of je hebt dan Emmanuel-gemeenschap, of je hebt echt de klassiekere charismatische milieus, waar al 50 jaar die heel specifieke liederen worden gezongen. En dus we zijn met een paar muzikanten samengekomen. We hadden eerst nagedacht, we hebben een stuk of 400 nummers in een lijst gezet van ja, dit zou mogelijk daarbij kunnen horen. En dan zijn we samengekomen en hebben er 40 uitgeselecteerd. Dus 40 best-of lofprijzingsnummers in het Nederlands, in het Frans. En we hebben specifiek ook gekeken naar nummers die meertalig gezongen konden worden. Dus zowel Engels als Frans als Nederlands of 2 van de 3 talen. We zijn dan samengekomen om die nummers uit te kiezen. We zijn dan beginnen repeteren met ook een specifieke groep. Hè. Dus eigenlijk een samenraapsel van muzikanten uit verschillende muziekgroepen die al bestaan en die al samen zingen en spelen. En zo is Charis Collective eigenlijk ontstaan. Eerst hadden we Charis Band als naam en dan dachten we, ja, eigenlijk moeten we evolueren op vlak van beschikbaarheid om dit soort gelegenheden, bij dit soort gelegenheden eigenlijk muzikale opluistering te doen. Onze specialiteit is dus om in meerdere talen mensen te kunnen leiden in gebed en heel specifiek ook te letten op de gevoeligheid van elke persoon die in zo'n gebedsbijeenkomst aanwezig is, zodat iedereen zich op een of andere manier thuis voelt en tegelijkertijd uitgedaagd wordt om nieuwe liederen te zingen, te leren kennen en deel te nemen.
0: Ja, en jullie zijn hier met 5 rond de tafel, maar die Charis Collective is eigenlijk juist groter. Hè? Je vertelde het nog voordat we ons gesprek begonnen, dat het eigenlijk een beetje een variabele groep is met een kern die eigenlijk hetzelfde blijft.
2: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met een kerngroep van, met hoeveel waren we? Van een achttal muzikanten en zangers. We zagen dan, bij sommige gelegenheden werden we uitgenodigd. Ja, en de helft was niet vrij. Dus dan moesten we elke keer zeggen van ja, we kunnen dat dan niet doen, want we zijn maar met de helft van de band. Dus dachten we, laten we er een collectief van maken. Laten we een grotere groep samenstellen, zodanig dat als de een niet vrij is, dan bijvoorbeeld bij de drummer, als de ene drummer niet vrij is, hebben we nog een andere die we eventueel kunnen uitnodigen om dan ook mee te spelen.

0: Jullie zijn allemaal muzikanten. Wat is voor jullie, ik ga het dan elk van jullie vragen, hoe belangrijk is muziek voor het gebedsleven, voor het geloofsleven?
1: Voor mij persoonlijk is het een best wel belangrijk onderdeel in mijn gebedsleven, omdat het, het laat me de emoties en de connectie met God heel goed voelen. En ieder nummer heeft een beetje zijn eigen draai of zijn eigen emotionele inkijk tijdens het gebed op een ander onderwerp bijvoorbeeld. Of het nou verdrietig is of juist weer heel blij en uitbundig. En die variatie en dat het onderdeel van het hele geheel, als ik muziek maak met iedereen, dat is echt voor mij heel belangrijk.
0: Als je muziek zou weghalen uit je gebedsleven, zou het dan moeilijker zijn?
1: Anders. Ik zou andere manieren meer moeten onderzoeken, denk ik.
0: Geert, muziek, gebedsleven, wat zeg jij?
2: Tweedelig, hè. Ik denk het persoonlijk gebed voor mij is zonder muziek. Dus, ga je in je achterkamer, hoe gaat de tekst, hè? In stilte. Maar in groep heb ik al meerdere keren met verschillende bands die ik gedaan heb echt geraakt geweest gewoon door de energie en door de verbondenheid met de mensen. En dat zijn onvergetelijke momenten geweest. Dus
0: kan je zeggen dat het ook dan muziek een heel belangrijk deel

0: je puisse faire au Seigneur, c'est de lui donner de la musique.
1: Dus hij vertelt dat muziek zijn leven is, dat het echt in zijn bloed is. En dat hij de Heer het beste kan loven door te zingen, door lofprijzing.
0: Alors, dans le Charis Collectif ici, nous sommes tous musiciens, bons musiciens, on peut le dire. Et nous avons tous une vie de foi profonde, ancré dans le Seigneur, et nous sommes tous à notre manière ouverts à ce que l'Esprit veut nous donner, veut nous montrer. Et je constate que quand nous jouons ensemble, on n'est plus seul à jouer. Il y a vraiment une dynamique. Moi, je le ressens comme ça. L'Esprit Saint vient nous habiter et ça donne une autre dimension à notre musique.
1: En hij vertelt dus dat Charis Collectief een groep is dus, hè, van muzikanten, goede muzikanten mag gezegd worden, die elk van hen een diep gebedsleven in Christus hebben en allen ook echt openstaan voor de Heilige Geest. En echt als ze samen spelen, kan hij zelf zien dat de dynamiek van de Heilige Geest echt onder hen is. Important.
2: Ja, ik ben zangeres, geen muzikant eigenlijk. Ik speel geen muziekinstrument. Maar zingen is voor mij altijd heel belangrijk geweest, van als ik heel klein was. Ik zong vroeger ook nog wel wereldse muziek. Misschien ook wel een moment gehad dat ik de kans had om in de wereldse muziek verder te gaan. Ook in de klassieke muziek, klassieke zang. Maar ik heb dat altijd afgewezen, omdat ik altijd zo het gevoel had, nee, dat is niet verbonden met God. En voor mij was het echt belangrijk om die combinatie te hebben, geloof en het talent van het zingen eigenlijk te gaan combineren. En op een bepaald moment in mijn leven is wel lofprijzing een belangrijke rol gaan spelen. Ik heb me daar heel erg toe aangetrokken gevoeld. En heel veel gezongen in de kerk en zo. En ja, dat was dan eigenlijk voor mij de perfecte combinatie. Achteraf gezien, ja. Ik zou het niet kunnen missen. Gebed en lofprijzing gaan echt wel samen voor mij.

Ik denk dat muziek voor mij hetgeen is dat mij tussen de krachtige spirituele momenten laat overleven. Dus je gaat zondags naar de kerk en daar zing je dan. Oké, muziek is daar een belangrijke rol, dat is iets anders. Maar doorheen de week luister ik heel veel muziek die mij eigenlijk het gebed van de zondag of het gebed van de gebedsmomenten samen herinneren als ik onderweg ben naar werk, als ik dit aan het doen ben, als ik aan het werk ben of zo. Dat is zo een constant, ja, een herinnering van Gods aanwezigheid, Gods goedheid in mijn leven. En daarnaast zou ik zeggen dat muziek een enorme kracht tot eenheid heeft. Specifiek op dit weekend, waar we juist willen bidden en werken aan de eenheid in België, denk ik is muziek, heeft muziek een enorm belangrijke plaats. Ik heb muzikale opvoeding gestudeerd als leerkracht. Ik heb daarbij ook in een koor gezeten en daarmee gezien op alle vlakken, ook zonder het geloof, hoe muziek eigenlijk de kracht heeft om mensen samen te brengen, om echt een gevoel van eenheid te brengen. Ook doorheen musical bijvoorbeeld kun je dat zien als je met 100 personen op een podium staat en samen iets superkrachtig brengt dat niemand alleen had kunnen doen. En als je daar dan ook nog eens het geloofsaspect gaat aan toevoegen en echt dat gaat doen vanuit een idee van we zijn hier niet alleen eenheid in geluid aan het maken, maar ook eenheid van geloof. We zijn samen broers en zussen.

0: van éénzelfde Vader en we hebben één Heer Jezus Christus, ja, dan wordt het ongelooflijk krachtig. Dus die rol is heel belangrijk in samenkomsten. En daarbij komt dan ook dat lofprijzingsmuziek in het bijzonder ook de kracht heeft om eenheid onder christenen heel sterk te bevorderen. Want lofprijzingsmuziek is iets wat je in de katholieke kerk kan vinden, wat je ook heel veel vindt in evangelische middens, pinksterkerken. En ja, die liederen die circuleren. En dus als we samen zo'n lied kunnen zingen, dan zijn we eigenlijk samen aan het bidden. Dus het is een van de middelen die we kunnen gebruiken om echt eenheid onder christenen te bevorderen. En ook, ja, eenheid onder landstalen, eenheid onder generaties. Iedereen kent hetzelfde lied, maar misschien in een andere taal. En als we dan diezelfde melodie in die verschillende talen zingen, ja, dan kom je ook tot een soort van gezamenlijk gebed, wat heel mooi en krachtig is.
1: Ja, voelt een beetje als thuiskomen dan, hè?
0: Ja, ja, exact.
1: Ja, er is een... ja, zeg maar.
2: Wat mij ook wel opvalt bij christelijke muziek, en zeker bij lofprijzingsmuziek, is dat de Heilige Geest daar heel krachtig door kan werken. We voelen soms wel aan getuigenissen of mensen die achteraf komen zeggen hoe zwaar ze aangeraakt zijn door de geest, door wat er eigenlijk gezongen en gebeden wordt. Het is niet alleen maar muziek maken en zingen, maar het is echt bidden. En dat maakt wel een enorm verschil. Ja.
1: Er is een heilige, ik weet niet meer wie dat het was, maar aan hem wordt deze zin toegeschreven. Zingen is twee keer bidden. Augustinus. Akkoord, Augustinus.
3: Met samen muziek spelen is 3 of 4 keer bidden.
1: Per muzikant, dan kan
3: als
1: het zelfs...
3: Wij bidden met elkaar, maar als wij zingen, zal de andere mensen die ons luisteren, gaan inner en bidden ook.
1: Ja.
3: Het is prachtig.
1: Jullie zijn akkoord met de heilige Augustinus dan.

0: Een andere vraag dat ik mee wil afsluiten en aan ieder van jullie. Is er één lied specifiek die jullie ergens geraakt heeft of jullie terug tot geloof heeft gebracht of een lied dat voor jullie een belangrijke betekenis heeft? Mag allemaal verschillend zijn, hoor.
1: Maar het doet mij denken aan Une Seule Église van Antidote. Dat is een, ik denk, Canadese groep. En zij doen heel veel rond eenheid van christenen. En in corona hebben ze dat lied, dat eigenlijk al jaren in de kast lag, en ik denk op een van hun oude cd's stond, nog eens bovengehaald en met allemaal verschillende kerken dat ingezongen. Zo, in corona hebben ze verschillende van die filmpjes gezien waar dan muzikanten samen gingen spelen en plots samen gingen zingen. En dan zag je zo elke kerk erbij vermeld staan. En wel, ze hebben dat gedaan met dit lied. En ja, het refrein is heel krachtig. Het gaat over on a un seul sauveur, une seule église, un seul père. Ja, dus één enige, of één kerk. We hebben één heer, één vader. We zijn allemaal broeders en zusters. En een van de zinnen die erin voorkomt is: au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Aan de voet van het kruis wordt verbroken wat ons verdeelt. Ik vind dat een heel krachtig lied. We hebben het nu dit weekend ook voor de eerste keer als Charis Collective gezongen, omdat het echt bij die thema hoort.
2: Dat is een heel moeilijke vraag om één lied eruit te kiezen.
0: Dat begrijp ik.
2: Ik zou daar twee antwoorden willen op geven. Eerst en vooral, we schrijven samen ook zelf muziek, dus dat is ook wel iets wat dikwijls vuurwerk geeft, moet ik zeggen, op het moment dat de Heilige Geest inspireert tot het schrijven van een lied. Dus dat is het eerste antwoord. En als ik een lied zou moeten kiezen dat voor mij wel veel betekenis heeft of mij heel diep raakt, dan is het zit nog niet in ons repertoire van Charis Collective, maar het kan er misschien wel bij komen, is The Heart of Worship. Waarbij echt je uitzingt wat dat de betekenis is van lofprijzing. Waarbij het eigenlijk over God gaat. Waarbij het om hem gaat. En waarbij dat wij eigenlijk, wat dat we ook doen, dat is allemaal niet belangrijk. Of dat nu goed klinkt, of dat nu niet goed klinkt. Of dat het luid is, of dat het vals is. Dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat eigenlijk over God die we centraal plaatsen. Dus ik vind dat een heel mooi lied dat naar de kern van de zaak gaat.
0: Een klassieker, kunnen we zeggen.
2: Ja.
3: Ja, voor mij, ik zou zeggen Abba Père van Collectif Sauveur. C'est une chanson qui, pour moi, me rejoint profondément. Dans ma vie et de ce que j'ai pu vivre et comme difficulté et comme joie aussi, je me retrouve vraiment dans cette chanson. Et ce qui est fabuleux, c'est d'entendre dans le texte de cette chanson la présence de Dieu dans nos vies, et surtout il est là, et bien avant qu'on ait vécu ce que nous vivons, il est là et il n'attend qu'une chose, c'est que nous puissions recevoir son amour et que nous puissions aimer à notre tour. Et c'est, voilà, c'est le fond de, vraiment le profond de ma foi chrétienne.
0: Et le lied dat, votre prénom, pardon?
3: Jean-François.
0: Jean-François. Le lied dat Jean-François zelf zou aanraden is Abba Père. Het is een lied dat hem persoonlijk raakt in zijn persoonlijk leven, van waar veel vreugde was, maar ook moeilijkheden, moeilijkere momenten. En in de tekst kan je echt de aanwezigheid van Jezus voelen. Dat zingen ze ook echt. De aanwezigheid van Jezus in ons leven. Hij is er altijd geweest. Ook nog voor de moeilijke momenten, tijdens de moeilijke momenten daarna. En hij zal ons altijd nabij zijn. On a chanté ce chant hier, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Geert?
4: Voor mij is het een nummer van het GPS-trio uit Brussel, wat ik sinds 2011 mee volg. We hebben vele wakens samen gedaan. En op een van die wakens zong Philippe, de zanger en tekstschrijver van de groep, Je voudrais faire mémoire. Nee, dus het gaat over Petrus, die vertelt wat hij allemaal gezien heeft. En dan in het refrein zingt: d'avoir vu ce que j'ai vu, vous aussi vous aurez cru. Als je zou gezien hebben wat ik gezien heb, je zou ook geloven. En dat horen van een man die heel veel zelf in de miserie heeft gezeten en veel heeft meegemaakt, dat heeft mij toen geraakt. Het raakt me nog steeds heel hard. We hebben het toevallig opgenomen 2 maanden geleden, dus het gaat binnenkort ook op cd staan.
0: Meer informatie maar binnenkort, beste luisteraars.
4: Van mensen die door alles heen toch een onverwoestbaar geloof hebben. Dat is...
0: Je

0: Ik vind één nummer kiezen erg lastig. Maar als ik op dit moment één zou moeten kiezen, zou ik het nummer kiezen Trading My Sorrows van Women of Faith zou kiezen. Eigenlijk om een aantal redenen. Ik denk één reden, voornaamste reden is dat het eigenlijk in verschillende momenten eigenlijk in de afgelopen jaren aan veel positieve gebeurtenissen gelinkt is. Eigenlijk vanaf echt aan het begin dat ik muziek ging maken in de kerk tot nu eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Op ieder moment dat het nummer voorbij komt, dan gebeurt er iets positiefs of iets bijzonders. Of het nou een connectie is met de mensen in de band of met alle mensen in de gemeenschap. Ik vind het altijd een erg gaaf nummer. Wat gave dingen met zich meebrengt.
1: Dank jullie wel. Veel muzikale tips voor onze luisteraars. Allemaal verschillende liederen. Top. Heel veel succes nog dit weekend. Jullie geven vanavond nog een concert, heb ik gehoord. De zaal zal vol zitten, denk ik.
2: Vermoed van wel.
1: En misschien dat als de deuren open zijn, mensen van buitenaf ook nog aansluiten.
2: Ja, iedereen is in ieder geval welkom vanavond. Het is een open avond, dus toegang is gratis.
1: Dat is altijd goed. Dank jullie wel.

En u hoorde, beste luisteraars, een reportage vanuit het zomerkamp Praise One in Jesus, één in Christus. Een zomerkamp van de Franstalige en de Nederlandstalige katholieke charismatische vernieuwing die deze zomer heeft plaatsgevonden. Alles kan u herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Het komt uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, vers 10. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goeiemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, waarvan u de hymne vindt, pagina 702, gevolgd door de psalmen, pagina 1014. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht.
2: Op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft.
1: God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw overdood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
1: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
2: Mijn hart en heil mijn wijzen, en jij ging uit naar u, de God die leeft.
1: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed.
2: Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
2: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer jij aan zijn bedevaart begint.
1: Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroege regen overdekt met rijke tooi.
2: Hij zal zijn weg vervolgen met ernieuwde kracht, dat gij in Sion vindt de God der goden.
1: Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God.
2: God, mijn beschermer, zie omlaag. Zie om naar uw gezalfde.
1: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen.
2: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
1: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
2: Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
1: O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. Komt, we gaan op naar de berg van de Heer.
1: Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
2: Boven de heuvels zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen.
1: Tallozen zullen op weg gaan en zeggen, komt, wij gaan op naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob.
2: Hij zal ons leiden zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen.
1: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden.
2: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigt gij van schuld.
1: Zwaarden smeekt men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
2: Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
1: huis van Jacob, vooruit. Trekken wij op in het licht van de Heer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
2: Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam. Verkondig zijn heel alle dagen.
1: Meld aan de naties zijn heerlijkheid. Zijn wondere daden aan alle volken.
2: Want machtig en onvolprijzen is Gij. En meer te duchten dan alle goden.
1: De goden der volken zijn maaksels van mensen. Maar Hij is de schepper van het heelal.
2: Pracht en vergevenheid gaan voor Hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning.
1: Huldigt de Heer alle stammen en volken. Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn naam.
2: Brengt Hem u over en treedt in zijn voorhof. Gaat Hem aanbieden in heilig gewaagd.
1: Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zegt tot elkander, de Heer regeert.
2: Onwrikbaar heeft Gij de aarde geschapen. De volken bestuur Gij met billigheid.
1: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft.
2: De velden zwaaien met al hun gewassen. De waterruizen buigen hun kruin.
1: Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
2: Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zing voor de Heer en verheerlijk zijn naam.
2: Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
1: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
1: Die wonderen doet als geen ander.
2: Van eeuwig tot eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig. In profetische woorden sprak Zacharias. De Heer zij geprezen, Israëls God.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossen uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zal zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God. God heeft de mensen op de wereld geplaatst om eensgezind hun werk te verrichten tot eer van zijn naam. Bidden wij tot hem. Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Geprezen zijt gij, schepper van al wat bestaat. Gij hebt ons de goederen van deze aarde toevertrouwd en gij houdt ons in leven.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Wees met ons bij het werk van deze dag. Leer ons uw wil te volbrengen.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Laat ons werk aan anderen ten goede komen. Laat ons met en voor hen bouwen aan een betere wereld.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Geef ons en allen die wij vandaag ontmoeten vrede en blijmoedigheid.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken. En bidden wij voor al deze intenties. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God van hemel en aarde, schenk ons uw leiding bij al wat wij vandaag ondernemen. Richt ons denken en doen op het goede en zegen ons naar lichaam en geest. Laat ons uw woord onderhouden om in vrijheid te leven en het eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Dit is de wijze en verstandige maagd die met een brandende lamp Christus tegemoet gaat. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige zuster Faustina, vooral bekend als een apostel van de goddelijke barmhartigheid. Laten we op haar voorspraak, op voorspraak van de vele heiligen, nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, onze Redder, verhoor ons gebed en geef dat wij bij de viering van de heilige maagdzuster Faustina van haar mogen leren u met toewijding te dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, ik sta verbaasd dat gij zo spoedig van hem die u tot de genade geroepen heeft afvalt om een ander evangelie aan te hangen. Er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en proberen het evangelie van Christus te verdraaien. Maar al zouden wij zelf, of een engel uit de hemel, of wie dan ook, een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt. Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik nu. Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Wie tracht ik nu voor mij te winnen, de mensen of God? Zoek ik soms de gunst van mensen? Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb, is niet door mensen uitgedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus. Tot daar deze lezing.
1: Wij danken ons.
2: Altijd herinnert God zich zijn verbond. Altijd herinnert God zich zijn verbond. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Altijd herinnert God zich zijn verbond. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Altijd herinnert God zich zijn verbond. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. In eeuwigheid moet men hem loven. Altijd herinnert God zich zijn verbond. Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.
0: De Heer zij met u. uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus sprak tot hem: Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar? Hij gaf ten antwoord: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf. Jezus zei: Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak de wetgeleerde tot Jezus: En wie is dan mijn naaste? Nu nam Jezus weer het woord en zei: Eens viel iemand die op de weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem. En toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs en hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 tienlingen tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is? De wetgeleerde antwoordde: Die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak: Ga dan en doe gij evenzo. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie. Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Een belangrijke vraag. Een vraag die ons elke dag zou moeten bezighouden. Want ons leven hier op aarde heeft maar 1 doel. En dat is God ontdekken om bij hem te zijn voor de eeuwigheid. En Jezus zegt aan degene die die vraag stelt: Wat leest ge in de wet? Wat leest ge in de Heilige Schrift? De wetgeleerde geeft een antwoord vanuit de Heilige Schrift. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. En Jezus zal dit verantwoorden. Met een verhaal, want hij zegt aan de wetgeleerde dat hij gelijk heeft. Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven. Wat moeten we doen dus om het eeuwig leven te verwerven? God op de eerste plaats zetten en hem echt beminnen. Niet alleen een beminnen.

goede barmhartigheid. De barmhartige Samaritaan die wel medelijden krijgt, die de wonden zal verzorgen met olie en wijn. Zie daar een referentie naar de sacramenten. De wijn van de Eucharistie, de olie van het doopsel. En ook van het vormsel, de olie van de ziekenzalving. De wonden die verzorgd worden met medelijden door met alles wat God ons heeft gegeven tot bij de kleinen en de armen te gaan. En als we zo handelen, vanuit de liefde voor God op de eerste plaats, en dus handelen zoals die barmhartige Samaritaan, dan zijn we op weg naar leven, eeuwig leven. Maar sommigen zullen vandaag misschien zeggen dat die man die gevallen was in de handen van rovers, dat hij misschien zelfs geen wonden had. Die man, en dat is misschien een detail, was op weg van Jeruzalem naar Jericho. Jezus daarentegen, in het evangelie zo staat er, neemt altijd de weg van Jericho naar Jeruzalem. De omgekeerde weg. De man die gevallen was in de handen van rovers, was daarom niet op de juiste weg. En daar zien we het gewond zijn. Gewond, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, door niet op de juiste weg te zijn. Door medelijden te betonen, probeert men die man die gevallen is in de handen van de rovers terug op de juiste weg te zetten. Zie daar de grootste barmhartigheid. En die barmhartigheid, die genezing van de wonden, zal ervoor zorgen dat we terug op weg kunnen gaan naar het eeuwige en naar het ware leven. Dat is in elk geval, zoals Paulus het zei in de eerste lezing, het evangelie zoals we het ontvangen hebben. En het evangelie dat we hebben ontvangen moet dan ook zo beleefd worden. Maar vandaag, zoals in de tijd van Paulus, dus eigenlijk in alle tijden na de openbaring door Jezus Christus, zijn er mensen die een ander evangelie verkondigen, die proberen zaken te veranderen van het geloof. Paulus is heel hard, iets dat we vandaag misschien niet meer zouden doen. En misschien goed ook. Maar hij zegt, degene die afwijkt van wat wij u hebben verkondigd, hij zij vervloekt. Degene die een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Harde woorden die ons moeten doen beseffen dat we terug moeten gaan naar de essentie van het evangelie. Terug moeten gaan naar de verkondiging van Jezus Christus, zoals vandaag in het evangelie. Door de nadruk te leggen op God in de eerste plaats liefhebben met alle krachten, met heel uw hart, met al uw verstand. En zo de naasten bij te staan met medelijden om ze terug op de juiste weg te brengen. Een weg naar Jeruzalem. Een weg naar leven. Een weg naar het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, Almachtige Vader. Heer, doe ons delen in de vruchten van deze offerande. Maak ons vrij van onze oude gebondenheid aan de aarde, om naar het voorbeeld van de heilige zuster Faustina een nieuw leven te leiden dat steeds meer op het hemelse is gericht. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Waarlijk heilig zijt gij, Heer, heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid, want door uw Zoon Jezus Christus onze Heer en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offerande van uw kerk en erken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige apostelen en martelaren, de heilige zuster Faustina en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u, bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Luc, onze bisschop, Koen, zijn hullebisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt. Door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: de bruidegom komt, gaat Christus de Heer tegemoet.
1: En bidden we dan nu, beste luisteraars van Radio Maria, een gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof. Een diep vertrouwen. Een oprechte nederigheid. Door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer onze God, nu wij gesterkt zijn door uw heilige gaven, vragen wij, help ons naar het voorbeeld van de heilige zuster Faustina, het lijden van Jezus ook in ons eigen lichaam te dragen en u onverdeeld trouw te blijven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede.
1: Vrede.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het jaar 1887 en we zijn net na de zomer. Theresia heeft besloten in haar hart om Gods wil te volgen en binnen te treden in de Karmel van Lisieux, waar reeds twee oudere zussen van haar aanwezig zijn, Marie en Pauline. Pauline is verheugd en geeft, voor zover dat nodig is, toestemming. Marie daarentegen, de oudste zus, is niet overtuigd. Wel is ze overtuigd van de roeping van Therese, maar ze is nog veel te jong. Therese is net nog geen 15 jaar. 15 jaar zal ze worden 2 januari 1888. En het kerkelijk recht in die tijd schreef voor dat men kon binnentreden in de Karmel vanaf 16 jaar. Praktisch gezien was dat meestal vanaf 17 jaar of ouder. En dus denkt Marie dat Therese maar wat moet wachten. Therese is reeds naar haar vader gegaan en van haar vader heeft zij de toestemming gekregen om vervroegd binnen te gaan. Maar dan is er nog de nonkel, de broer van de moeder van Therese, gestorven moeder Zélie Martin. En de broer, nonkel Isidore, moest ook een toestemming geven. Hij was namelijk officieel medeverantwoordelijk voor de kinderen van de Martins. Hij zal zijn toestemming niet geven. Wederom is hij overtuigd van de roeping van Therese. Maar zou het niet beter zijn om de roeping te laten volwassen worden, te laten rijpen en dus nog een beetje te wachten vooraleer Therese mag binnengaan? Dat is het eerste obstakel. En dat obstakel zal bewerkt worden, voornamelijk begin van de maand oktober 1887. De zus Pauline zal een brief schrijven naar nonkel Isidore met de vraag, zonder te veel invloed te geven, met de vraag of Therese al dan niet zou mogen binnentreden, omdat het werkelijk de wil van God is. En het is pas na 2 weken, eind oktober, dat nonkel Isidore ja zal zeggen. Maar dan komen er nog obstakels. Zo zal in de eerste plaats de pastoor van de parochie in Lisieux geen toestemming geven. Moest hij daarvoor toestemming geven? Ja, eigenlijk wel. Want hij was van de bisschop van het bisdom Bayeux-Lisieux verantwoordelijk voor het klooster van de Karmel in Lisieux. En wederom zal hij zeggen dat Therese maar wat moet wachten, vooraleer zij binnentreedt. Wederom is het de leeftijd die speelt. Maar, zegt hij erbij, ik zal wel gelukkig zijn als de bisschop u wel toestemming geeft, maar ik kan dat niet. Hij zegt dat hij ook maar een vicaris is van de bisschop. En zo zal het gebeuren, op 31 oktober 1887, dat Therese samen met haar vader naar de bisschop van Bayeux-Lisieux gaat, die woonachtig was in Bayeux zelf, enkele kilometers van Lisieux. Ze gaan er met de trein naartoe en ze worden verwacht bij de bisschop. De bisschop zelf zal zijn toestemming niet kunnen geven, maar hij belooft over Therese te zullen praten met verschillende mensen in Lisieux om een oordeel te kunnen vellen. Maar hij zegt er vooraf aan toe dat het waarschijnlijk een nee zal zijn. Nu wil het dat de familie Martin, de vader, met de twee dochters Céline en Therese, dat zij hadden afgesproken om de diocesane reis naar Rome mee te maken. En dus wordt er tijdens het gesprek met de bisschop ook gesproken over die reis naar Rome. De bisschop zelf zal niet deelnemen, maar wel een bisschop van het bisdom ernaast. Dat is het bisdom van Coutances. En beide bisdommen
zullen deze reis organiseren op weg naar Rome, via verschillende andere steden die men zal bezoeken. Een hele mooie, lange reis. Therese ziet er al naar uit. En ze hebben ergens de verwachting dat ze de paus van die tijd, dat was paus Leo XIII, dat ze hem zullen zien en ontmoeten. En de vader van Therese zal op het moment dat hij spreekt met de bisschop zelfs zeggen: als u geen toestemming geeft, en dat zegt hij op een hele vriendelijke manier, als u geen toestemming geeft, dan zal mijn dochter het zelfs waarschijnlijk vragen aan de paus. De bisschop, zeker ook onder de indruk van de gedurfdheid van de vader, zal toch op een goede manier afscheid nemen van Therese en haar vader. Therese is ongelukkig. Ongelukkig omdat ze denkt dat haar plan om binnen te treden in de Karmel eigenlijk te veel obstakels kent. Maar ze geeft de moed niet op. De bisschop had nog beloofd dat ze tijdens haar reis naar Italië en naar Rome waarschijnlijk nog een officieel antwoord zou mogen verwachten van hem, van de bisschop dus, of ze al dan niet zou kunnen intreden in de Karmel. Maar op dit moment stuit zij dus op een nee. En het plan om binnen te treden op kerstmis 1887, een jaar na haar volledige bekering wel, is misschien niet echt haalbaar. We lezen even een korte passage uit de autobiografie van Therese, waarin ze schrijft over de ontmoeting met de bisschop. En zo schrijft Therese: we wachten op hem in zijn kamer. Daar stonden drie enorme fauteuils voor de schoorsteen, waarin een flink vuur brandde. Toen we zijn hoogwaardigheid zagen binnenkomen, knielde papa naast mij neer om zijn zegen te ontvangen. Daarna liet monseigneur papa plaatsnemen in een van de fauteuils, zette zich tegenover hem en meneer Reveroni, dat is de vicaris-generaal, ook aanwezig, wilde mij in de middelste fauteuil laten zitten. Uit beleefdheid sloeg ik dit af. Maar hij hield voet bij stuk en zei dat ik moest laten zien of ik in staat was om te gehoorzamen. Ik ging toen zitten zonder tegenstribbelen en tot mijn verbazing nam hij toen een stoel, terwijl ik weggezonken zat in een fauteuil waar er vier als ik gemakkelijk in hadden gekund. Ik hoopte dat papa het gesprek zou openen, maar hij zei tegen mij dat ik zelf aan monseigneur het doel van ons bezoek uiteen moest zetten. Ik deed dit zo welsprekend mogelijk. Zijn hoogwaardigheid, die gewend was aan welsprekendheid, scheen niet erg onder de indruk van mijn betoog. In plaats daarvan zou één enkel woord van meneer de directeur van de Karmel veel meer effect hebben gehad. Maar dat woord was er niet, en zijn tegenovergestelde mening pleitte geenszins in mijn voordeel. Monseigneur vroeg mij of ik al geruime tijd in de Karmel wilde intreden. O ja, monseigneur, zei ik, al heel lang. Kijk eens aan, zei meneer Reveroni, lachend. U kunt toch niet volhouden dat u daar al 15 jaar lang naar verlangt? Dat is zo, antwoordde ik ook lachend. Maar ik hoef er toch niet veel jaren af te trekken, want ik wil de zuster worden zodra ik mijn verstand leer te gebruiken. En ik wilde naar de Karmel direct toen ik die goed had leren kennen, want ik vond dat in die orde alle verlangens van mijn ziel vervuld zouden worden. Ik weet niet of dat precies de woorden zijn die ik toen gesproken heb. Ik geloof dat het nog minder fraai gesteld was, maar dat is wel de zin ervan. In de mening dat dit papa aangenaam zou zijn, probeerde monseigneur mij nog enkele jaren bij papa te laten blijven. Hij was dan ook niet weinig verrast en gesticht toen hij zag dat papa mijn partij trok en meevroeg om toestemming voor mij
om met 15 jaar te mogen intreden. Maar het haalde allemaal niets uit. Hij zei dat er eerst een onderhoud nodig was met de directeur van de Carmel, alvorens hij hierover een beslissing kon nemen. Ze hadden mij niets kunnen vertellen wat mij meer verdriet deed, want ik wist hoe onze directeur zich vierkant tegen het plan verzette. Zonder rekening te houden met de raad van meneer Reveroni liet ik niet alleen diamanten zien aan monseigneur, maar ik gaf ze hem in overvloed. Ik zag wel dat hij getroffen was. Hij drukte mijn hoofd tegen zijn schouder en liefkoosde mij zoals hij dat naar het schijnt nooit bij iemand gedaan had. Hij zei mij dat alles nog niet verloren was, dat hij heel blij was dat ik naar Rome zou reizen om mijn roeping te versterken en dat ik blij moest zijn in plaats van te schreien. Hij zei er nog bij dat hij de volgende week toch in Lisieux moest zijn en dan over mij zou spreken met de pastoor van de Sint-Jacob en dat ik zeker in Italië antwoord van hem zou krijgen. Ik begreep wel dat het niets zou uithalen als ik nog langer zou blijven aandringen. Ik had overigens geen pijlen meer op mijn boog, want al de bronnen van mijn welsprekendheid waren uitgeput. Monseigneur leidde ons naar de tuin. Papa bezorgde hem vrolijke ogenblikken toen hij hem vertelde dat ik mijn haar had opgestoken om er ouder uit te zien. Dit is hem goed bijgebleven, want monseigneur spreekt niet over zijn dochtertje zonder het verhaal van de haren erbij te vertellen. Meneer Reveroni liep met ons mee tot aan de uitgang van de tuin. Hij zei tegen papa dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt. Een vader die er al evenzeer op uit is om zijn kind aan de goede God te geven als dat kind zelf. En zo hebben we deze mooie getuigenis van Thérèse, die niet mag binnentreden in de Carmel op 15 jaar. Maar dan komt de reis naar Rome, en daarover zo dadelijk meer.

En nu zijn we aangekomen aan de reis naar Rome. De reis, zeg maar, van haar leven. De eerste maal dat Therese echt gaat reizen en veel zal zien. Ze zal veel bezoeken, beginnend in Parijs. In Parijs gaat de vader, zeer speciaal met zijn dochters, naar Onze Lieve Vrouw van de Overwinning, Notre Dame des Victoires. Het is in die basiliek dat Therese iets zal zeggen. Namelijk dat ze daar nogmaals de bevestiging krijgt dat Maria ooit naar haar heeft geglimlacht. En dat het Maria is die haar heeft genezen toen ze ziek was enkele jaren geleden. Voor Therese een bevestiging van ook haar mariale roeping. Het is vanaf dan dat Therese ook openbaar Maria zal benoemen met de naam Mama. Natuurlijk, ze heeft haar eigen moeder reeds moeten afgeven op 4,5 jaar. En zij zal Maria nu echt kunnen zien als een echte moeder, als een mama. En zo is Maria zeker ook voor Therese. We weten ook dat zij deze reis eigenlijk beleeft als verdieping van haar roeping, maar ook met een intentie om te mogen binnentreden op 15-jarige leeftijd in de Karmel van Lisieux. Het was een grote en belangrijke reis. Twee bisdommen organiseerden deze reis. In totaal waren er bijna 200 aanwezigen. 200 bedevaarders die met de trein op weg gingen. Zo waren er 111 mensen uit het bisdom van Coutances, waaronder één bisschop, 38 priesters en 72 anderen. Uit het bisdom Bayeux waren er 70 mensen, waaronder 28 priesters en dan nog 42 anderen. En dan waren er nog verschillende mensen vanuit andere bisdommen aangesloten aan deze bedevaart, in totaal 16 mensen, waaronder 6 priesters en 10 anderen. In totaal dus 197 mensen, met 197 vertrokken naar Italië. Voor Therese, die een beetje schuchter was, verlegen, met een zwakke gezondheid, die het sociale leven op school moeilijk aankon, was dit een echte grote reis. Een grootse reis. En ze zal dit evenement in haar autobiografie zeer ruim bespreken. In totaal zal zij 24 bladzijden besteden aan die reis naar Rome. Natuurlijk, het was de enige grote en de grootste reis die ze heeft meegemaakt in haar korte leven. Vandaar ook dat het voor haar een grote indruk op haar heeft nagelaten. We gaan het bij het begin, zoals we het reeds eventjes hebben vernoemd, hebben over de ontmoeting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen. Notre Dame des Victoires. Therese schrijft daarover het volgende. In Parijs hebben we al de wonderen van de hoofdstad gezien. Ik voor mij vond er maar één enkel bij dat mijn hart stal. Dat wonder was Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen. Ach, ik zou niet kunnen uitdrukken wat ik voelde toen ik aan haar voeten knielde. De genaden die zij mij schonk, brachten mij zo in ontroering dat ik mijn geluk alleen met mijn tranen kon vertolken, net als op de dag van mijn eerste communie. De Heilige Maagd deed mij verstaan dat zij het werkelijk geweest was die tegen mij geglimlacht had en die mij had genezen. Ik begreep dat zij over mij waakte, dat ik haar kind was, en ik kon haar dan ook alleen maar de naam Mama geven, want die leek mij nog liever dan moeder.
Met hoeveel vuur heb ik niet tot haar gebeden om mij altijd te behoeden en om al heel gauw mijn droom tot werkelijkheid te doen worden en mij te verbergen in de schaduw van haar maagdelijke mantel. Dat was een van mijn eerste verlangens die ik als kind koesterde. Toen ik groter werd, begreep ik dat het mij juist in de Karmel mogelijk zou worden om werkelijk de mantel van de heilige maagd te vinden. Naar die vruchtbare berg ging heel mijn verlangen uit.

in een onrein hart en niet in levenloze voorwerpen. Ik bad ook tot Sint-Jozef om over mij te waken. Sinds mijn kinderjaren ging mijn devotie voor hem samen met mijn liefde voor de Heilige Maagd. Iedere dag bad ik tot hem het gebed: O Sint-Jozef, vader en beschermer van de maagden. En ik begon dan ook zonder vrees aan mijn verre reis. Ik was zo goed beschermd dat het mij onmogelijk leek nog angst te hebben. De reis van haar leven begint dus goed. Ze heeft geen angsten. Ze vertrouwt op onze lieve Heer. Ze vertrouwt op de Heilige Maagd Maria. En Therese spreekt ook over haar speciale devotie tot de heilige Jozef. Dit was niet iets dat unieks was binnen de Karmel. Vele zusters in de Karmel hebben een hele grote devotie voor de heilige Jozef. Waaronder natuurlijk de hervormster, de heilige Therese van Avila, de grote Therese. En zo zal ook de kleine Therese belang hebben bij de heilige Jozef. En ze zal haar reis toevertrouwen en vooral ook de gevaren van geconfronteerd te worden met de wereld, zoals zij dat zag in haar tijd, om die bij de heilige Jozef neer te leggen, opdat de heilige Jozef haar zou beschermen, blijvend zou beschermen. En dat zal zeker gebeuren. De reis is goed begonnen. Ze laat haar zorgen achterwege en ze vertrouwt nu alleen nog maar op de Heer. Ze vertrouwt op God met die zekerheid dat zij misschien van de paus wel de goedkeuring zal ontvangen om binnen te treden in de Karmel. Daarover later meer. Maar nu eerst die grote reis. Deze begint in Parijs. De vader kende Parijs zeer goed. Hij vond die stad wel gevaarlijk, maar tegelijkertijd mooi, met zoveel geschiedenis. Ook de moeder van Therese had deze stad leren kennen, maar ze was er meer bang voor. Voornamelijk omdat haar broer, nonkel Isidore, daar had gestudeerd en toen wat was afgedwaald van het geloof. Dat geloof zal nonkel Isidore terugvinden, gelukkig maar dankzij het gebed van zijn twee zussen en voornamelijk ook het gebed van zijn zus, die visitandine was bij de visitandinen en die zoveel voor hem had gebeden. Therese begint haar reis dus in Parijs. En er is maar één ding die voor haar belangrijk is. Dat is die aanwezigheid van de heilige maagd Maria in haar basiliek, onze lieve vrouw van de overwinningen. En zo is zij vertrokken naar Rome. Er is dan ook een hele mooie passage die we na de pauze zullen lezen, want ze zal voor de eerste keer het hooggebergte zien en o zoveel sneeuw zien. Daarover zo dadelijk meer.

De reis, de bedevaart naar Rome die Therese meemaakt met het bisdom, wel zal een grote impact hebben op haar leven. Ze zal de wereld voor het eerst echt zien. De reis begon op 4 november 1887 en ze passeerden eerst in Parijs. Daarna gingen ze met de trein verder, doorheen Zwitserland. En daarover zegt Therese het volgende. Voordat wij in de eeuwige stad het doel van onze bedevaart aankwamen, mochten wij nog heel wat prachtige dingen zien. Eerst kregen wij Zwitserland met zijn bergen, waarvan de top door de wolken onzichtbaar is. Zijn sierlijke watervallen, die op duizenderlei wijzen omlaag storten, zijn diepe dalen, gevuld met reusachtige varens en roze heiden. Ach, wat hebben deze prachtige dingen van de natuur, zo kwistig overal verspreid, mij veel goed gedaan. Hoe hebben zij mij omhoog getild, naar hem die er behagen in schiep, om zulke meesterwerken rond te zaaien, op deze aarde van ballingschap, die maar één dag duurt. Ik had geen ogen genoeg om te kijken. Als ik bij het portier stond, hield ik haast mijn adem in. Ik had aan beide kanten van de wagon tegelijk willen staan, want als ik mij omdraaide, kreeg ik weer heel andere, prachtige landschappen te zien. Soms bevonden wij ons boven op een berg. Onder onze voeten lagen afgronden, waarvan je de diepte niet kon peilen, klaar om ons op te slokken. Of ook wel een alleraardigst dorpje, met zijn leuke houten huizen en zijn klokkentoren, waarboven zachtjes enkele stralend witte wolken dreven. Even verder zag je dan weer een weids meer, dat verguld werd door de laatste stralen van de zon. De rustige, heldere golven hadden de kleur gekregen van het hemelblauw dat gemengd werd met de gloed van de ondergaande zon. Die golven boden aan onze verbaasde blikken het meest poëtische en verrukkelijke schouwspel dat er bestaat. Ver aan de wijde horizon kon je de bergen zien die door hun vage omtrekken haast aan het gezicht onttrokken waren. Maar de zon deed hun besneeuwde toppen helder oplichten en zij verhoogden zo nog de bekoorlijkheid van het meer dat wij al zo mooi vonden. Een mooie beschrijving die Therese hier geeft van hetgeen zij ziet. En we zien in haar terug die grote liefde voor de natuur. Het is te zeggen voor de schepping van God. Want zij weet als geen ander van waar die schoonheid van de natuur komt. Die is alleen maar schoon omdat ze haar schepper herkent. Zij herkent die in de zaken die zo mooi zijn geschapen, omwille van de mens ook. Heel belangrijk, hoezeer Therese zegt dat alles wat ze ziet haar doet opkijken naar de grote God, de liefdevolle God. Voor ons misschien vandaag ook een aanwijzing om de pracht van de natuur te bekijken, te mediteren en daarin ook de grootheid en de almacht van de schepper te ontdekken. Therese heeft dat zeker gedaan. Nadat ze van Parijs zijn vertrokken, gaan ze dus doorheen Zwitserland en de eerste grote passage is Milaan. In Milaan zullen ze een stopplaats hebben en zullen ze een bezoek brengen aan het mooie dat Milaan te bieden heeft. Hierover zegt ze het volgende. Nadat ik voor de macht van de goede God in bewondering had gestaan in de bergen, mocht ik ook nog de macht bewonderen die hij aan zijn schepselen had gegeven. De eerste stad die wij in Italië bezochten was Milaan. De kathedraal, die helemaal uit wit marmer is opgetrokken met zijn ontelbaar vele standbeelden,
bekeken wij tot in de kleinste details. Céline en ik waren niet het minst verlegen en altijd haantje de voorste gingen we vlak achter Monseigneur aan om alles te zien wat betrekking had op de reliquieën van de heiligen en om goed de uitleg te kunnen volgen. Terwijl hij dan bijvoorbeeld de heilige mis las op het graf van de heilige Carolus, knielden papa en wij achter het altaar, met het hoofd tegen het reliekschrijn dat het lichaam van de heilige, bekleed met de bisschoppelijke gewaden, omsluit. En zo ging het overal. Therese heeft de mooie natuur gezien in de bergen van Zwitserland. En nu ziet zij de grootse en mooie werken die de mens heeft gemaakt en dit voor God. Bijvoorbeeld de kathedraal van Milaan, met daarbij natuurlijk ook de heilige Carolus Borromeus, die bisschop was van Milaan en die begraven is in de kathedraal. Alles gaat naar God. Is het nu de natuur om de schepping te zien, die de schepper ons heeft gegeven? Of is het het grootste dat de mens heeft kunnen maken? Alles gaat voor Therese helpen om dichter bij God te komen. En natuurlijk is het ook een reis, niet alleen om te kijken en te zien, maar ook om te beleven. En ze heeft ook enkele mensen leren kennen. Zo zal ze besluiten zelfs dat het goed is en interessant om mensen te bestuderen als je op het punt staat om je uit de wereld terug te trekken. En zo geeft ze een voorbeeld. Een oude heer, een Fransman, die zeker niet zo poëtisch van aard was, keek ons tersluiks aan en zei op laatdunkende toon, alsof het hem herinnerde dat hij onze bewondering niet kon delen, "Nou, wat zijn de Fransen toch enthousiast?" Ik geloof dat die beste man beter gedaan had om thuis te blijven, want ik heb geen moment gemerkt dat hij met de reis was ingenomen. Hij was vaak bij ons in de buurt en hij had altijd iets om op te vitten. Hij mopperde op de rijtuigen, de hotels, de mensen, de steden, kortom op alles en nog wat. Papa probeerde hem in zijn gebruikelijke grootmoedigheid wat op te monteren. Stond hem zijn zitplaats af enzovoort. Want hij voelde zich overal op zijn gemak, omdat hij een karakter bezat dat helemaal tegenovergesteld was aan dat van zijn vervelende buurman. Ach, wat hebben wij toch uiteenlopende types meegemaakt. Het is erg interessant de mensen te bestuderen als je op het punt staat om je uit de wereld terug te trekken. Een mooi voorbeeld van een menselijk contact, waarmee Therese op dat moment in haar leven eigenlijk nog maar weinig mee te maken had. Zij ontdekt mensen die volledig anders zijn, die anders denken, maar die nog altijd met liefde worden benaderd. Maar tegelijkertijd spreekt ze op een hele realistische manier haar gedachten uit. Gedachten over het feit dat het niet goed is om altijd maar te klagen. Er zijn er, ook onder ons waarschijnlijk, die altijd wel iets vinden om over te klagen. En dat is niet hetgeen dat Therese wil. Dat noemt zij zelfs een ander type. Zij klaagt niet. En is dat misschien geen goede afsluiter voor vandaag? Gewoon eens niet klagen. En altijd naar onze lieve Heer kijken om van Hem alles te verwachten. Therese doet dat ook en zal zo haar bedevaart naar Rome verder zetten. Over die verdere bedevaart zullen we het in een volgende catechese hebben, waarbij dan ook ter sprake komt dat Therese paus Leo XIII zal ontmoeten. En na die reis, wel, zal er misschien een opening komen opdat ze vervroegd mag binnentreden in de Karmel.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen nu vandaag verder voor uit een pauselijke encycliek met de titel Fides et Ratio, over de verhouding tussen het geloof en de wetenschap. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Wij waren ondertussen aangekomen in het derde hoofdstuk. En dat bij het laatste puntje. We gaan van daaruit verder. De titel van dit derde hoofdstuk is Interrego et Credam. En we hadden het over de verschillende gezichten van de waarheid van de mens gehad. Hoofdstuk 4 is de verhouding van geloof en reden. En daarin gaat de heilige paus verder met het uittekenen van zijn ideeën. We gaan verder met het volgende punt. Over de scholastieke wijsbegeerte. Daar zijn we ondertussen aangekomen. In de scholastieke wijsbegeerte wordt onder impuls van de interpretatie van de Intellectus Fidei door Anselmus van Canterbury de rol van het filosofisch geschoolde verstand nog gewichtiger. Voor de heilige aartsbisschop van Canterbury is de voorrang van het geloof niet in concurrentie met het zoeken dat aan het verstand eigen is. Dit is er namelijk niet toegeroepen een oordeel over de geloofsinhoud te formuleren. Het zou er, omdat het daarvoor ongeschikt is, ook helemaal niet toe in staat zijn. Veeleer is het zijn taak een zin te vinden, redenen te ontdekken, die het allen mogelijk maken tot een zeker begrijpen van de geloofsinhoud te komen. De heilige Anselmus onderstreept het feit dat de reden moet zoeken naar dat wat zij bemint. Hoe meer ze bemint, des te meer verlangt zij naar kennis. Wie leeft voor de waarheid, streeft naar een vorm van kennis die steeds meer ontbrandt in liefde voor dat wat hij kent, ook wanneer hij moet toegeven dat hij nog niet alles heeft gedaan wat in zijn verlangen lag. Ad te videndum factus sum, et nondum feci propter quod factus sum. Het streven naar waarheid drijft het verstand er dus toe om steeds verder te gaan. Ja, het wordt stilaan overweldigd door het besef dat zijn onvermogen steeds groter is dan wat het daadwerkelijk bereikt. Op dit punt echter kan het verstand ontdekken waar de voltooiing van zijn tocht ligt. Citaat: want ik meen dat iemand die iets onbegrijpelijks onderzoekt zich ermee tevreden moet stellen als hij met behulp van rationele overweging een heel zekere waarneming bereikt van de werkelijkheid ervan. Ook al kan zijn intellect niet doordringen tot de zijnswijze ervan. Want is er iets dat zo onbegrijpelijk en onuitsprekelijk is als dat wat boven alles is?
Als dus dat wat men tot nog toe over het hoogste wezen heeft bediscussieerd, op grond van de nodige argumenten is vastgesteld, ofschoon men met de reden niet zo tot dat wezen kan doordringen dat men het ook met woorden kan verklaren, raakt daarom de grondslag van zijn zekerheid niet in het minst aan het wankelen. Want als een eerdere rationele beschouwing heeft geconcludeerd dat de wijze, waarop de hoogste wijsheid weet wat zij geschapen heeft, onbegrijpelijk is, rationabiliter comprehendit incomprehensibile esse, wie zal dan kunnen verklaren hoe zij zichzelf kent en zich noemt, zij over wie de mens niets of bijna niets kan weten? Einde citaat. De fundamentele eenheid van wijsgerige kennis en geloofskennis wordt nog eens bevestigd. Het geloof verlangt dat zijn object met de hulp van het verstand begrepen wordt. Het verstand erkent op het hoogtepunt van zijn zoektocht dat wat het verstand aanbiedt als noodzakelijk. De blijvende nieuwheid van het denken van de heilige Thomas van Aquino. Een heel bijzondere plaats op deze lange weg komt de heilige Thomas toe. Niet enkel om de inhoud van zijn leer, maar ook vanwege de betrekking die hij in de dialoog met het Arabische en Joodse denken van zijn tijd kon leggen. In een tijdperk waarin de christelijke denkers de schatten van de antieke, preciezer gezegd de Aristotelische filosofie, herontdekten, had hij de grote verdienste dat hij de harmonie die tussen reden en geloof bestaat op de voorgrond heeft geplaatst. Het licht van het verstand en het licht van het geloof komen beide van God, luidt zijn redenering. Ze kunnen elkaar dus niet tegenspreken. Nog fundamenteler erkent Thomas dat de natuur, die object van de wijsbegeerte is, kan bijdragen tot het begrip van de goddelijke openbaring. Het geloof vreest derhalve het verstand niet, maar zoekt het en vertrouwt erop. Zoals de genade de natuur veronderstelt en haar voltooit, zo veronderstelt en voltooit het geloof het verstand. Verlicht door het geloof wordt dit bevrijd van zijn broosheid en van zijn begrenzingen die het gevolg zijn van de ongehoorzaamheid der zonde en vindt het de nodige kracht om zich te verheffen tot de kennis van het mysterie van de drie-ene God. De Doctor Angelicus heeft, met hoeveel nadruk hij ook het bovennatuurlijke karakter van het geloof onderstreepte, de waarde van zijn rationaliteit niet vergeten. Ja, hij kon in de diepte gaan en de zin van deze redelijkheid nader verklaren. Want het geloof is een soort denkoefening. Het verstand wordt niet afgeschaft, noch vernederd door haar instemming met de geloofsinhouden. Tot de geloofsinhouden komt men in ieder geval door vrije beslissing. En het eigen geweten. Om deze reden is de heilige Thomas terecht door de kerk steeds als leermeester van het denken gepresenteerd.
een voorbeeld van de wijze waarop de theologie juist beoefend moet worden. In deze samenhang zou ik willen aanhalen wat mijn voorganger, de dienaar Gods Paus Paulus VI, naar aanleiding van de 700ste sterfdag van de heilige Thomas heeft geschreven. Thomas bezat ongetwijfeld in de hoogste mate de moed tot de waarheid, de vrijheid van geest, toen hij de nieuwe problemen tegemoet ging, de intellectuele rationaliteit van iemand die de versmelting van het christendom met de wereldse wijsbegeerte evenmin toeliet als hun afwijzing a priori. Hij ging daarom de geschiedenis van het christelijke denken in als een pionier op de nieuwe weg van de wijsbegeerte en van de universele cultuur. Het centrale punt, ja, de kern van de oplossing die hij met zijn geniale, profetische scherpzinnigheid voor het probleem van de nieuwe tegenstelling van rede en geloof vond, was de verzoening tussen de seculariteit van de wereld en de radicaliteit van het evangelie. Daarmee ontrok hij zich aan de tegennatuurlijke neiging de wereld en haar waarden te loochenen, zonder echter de hoogste en onbuigzame aanspraken van de bovennatuurlijke orde te veronachtzamen. Het derde punt. Het drama van de scheiding van geloof en rede. We gaan nog even verder in het punt rond de heilige Thomas. Tot de grote inzichten van de heilige Thomas hoort ook zijn visie op de rol die de Heilige Geest speelt bij het laten rijpen van menselijke kennis tot wijsheid. Reeds op de eerste bladzijden van zijn Summa Theologiae geeft de Aquinaat de voorrang van die wijsheid aan die gave is van de Heilige Geest en die binnenleidt in de kennis van de goddelijke werkelijkheden. Zijn theologie maakt het mogelijk de eigen aard van de wijsheid in haar enge relatie met het geloof en met de godskennis te begrijpen. De wijsheid kent krachtens haar natuurlijke verwantschap, co-naturaliteit. Zij veronderstelt het geloof en formuleert tenslotte haar juiste oordeel op basis van de waarheid van het geloof. Citaat. De wijsheid die tot de gaven van de Heilige Geest hoort, onderscheidt zich van die schranderheid die tot de deugden van het verstand hoort. Deze laatste verwerft men zich namelijk door de studie. Die eerste daarentegen komt van boven, zoals de heilige Jacobus het uitdrukt. Zo is ze ook anders dan het geloof. Want het geloof neemt de goddelijke waarheid zo aan, zoals ze is. De gave van de wijsheid echter maakt een oordeel mogelijk volgens de goddelijke waarheid. Einde citaat. De voorrang die hij aan deze wijsheid toekent, doet de dokter Angelicus echter niet de aanwezigheid van twee andere aanvullende wijsheidsvormen vergeten. De wijsgerige, die steunt op het vermogen van het verstand om binnen de aangeboren grenzen de werkelijkheid te onderzoeken. En de theologische, die berust op de openbaring en die de geloofsinhouden onderzoekt,
waardoor zij aan het mysterie van God zelf raakt. Ten diepste ervan overtuigd dat omne verum aquamque dicatur a Spiritu Sancto est, hield Sint Thomas onbaatzuchtig van de waarheid. Hij zocht haar overal, waar ze zich kon tonen, en maakte haar universaliteit zeer inzichtelijk. Het leergezag van de kerk heeft in hem de hartstocht voor de waarheid erkend en gewaardeerd. Zijn denken bereikte juist omdat het altijd binnen de horizon van de universele, objectieve en transcendente waarheid bleef, citaat, toppen die de menselijke intelligentie nooit hadden kunnen denken. Zo zegt Paus Leo XIII in zijn encycliek Eterni Patris. Hij mag dus met recht apostel van de waarheid genoemd worden. Verwijzend naar de apostolische brief Lumen Ecclesiae van de heilige paus Paulus VI. Omdat hij zonder voorbehoud zijn aandacht op de waarheid richtte, kon hij in zijn realisme haar objectiviteit erkennen. Zijn filosofie is waarlijk de filosofie van het zijn en niet louter van de schijn. Het citaat dat we in het begin van dit laatste paragraafje hebben gehoord, omne verum en zo verder, is afkomstig uit in prima cor en betekent al het ware, wie het ook zegt, is van de Heilige Geest. Zo komen we tot het drama van de scheiding van geloof en reden. Met de oprichting van de eerste universiteiten zag de theologie zich rechtstreeks geconfronteerd met andere vormen van onderzoek en wetenschappelijke kennis. De heilige Albertus Magnus en de heilige Thomas waren de eersten die, ofschoon zij vasthielden aan een organische verbinding tussen de wijsbegeerte en de godgeleerdheid, aan de wijsbegeerte en de wetenschappen de nodige autonomie toe, die ze nodig hebben om zich succesvol te wijden aan de verschillende onderzoeksgebieden. Vanaf de late middeleeuwen verkeerde het legitieme onderscheid tussen de beide kennisvormen langzamerhand echter in een onzalige scheiding. Als gevolg van een overheersende geest van overdreven rationalisme bij enkele denkers, werden de posities radicaler, tot men feitelijk bij een gescheiden en tegenover de geloofsinhouden absoluut autonome wijsbegeerte belandde. Tot de gevolgen van deze scheiding hoorde onder andere ook een groeiende argwaan jegens het verstand. Sommigen begonnen zich te bekennen tot een algemeen, sceptisch en agnostisch wantrouwen. Ofwel om het geloof meer ruimte te gunnen, ofwel echter om elke van zijn maar mogelijke betrekkingen met het verstand in discrediet te brengen. Wat het patristische en middeleeuwse denken had bedacht en verwerkelijkt als diepe eenheid, die een kennis voortbracht die tot de hoogste vormen van speculatief denken in staat was, werd tenslotte vernietigd door die systemen die stonden voor een van het geloof gescheiden en in zijn plaats tredende verstandskennis.
De opvallendste radicaliseringen zijn bekend en vooral in de geschiedenis van het avondland duidelijk zichtbaar. Het moderne wijsgerige denken heeft zich, zo kan men zonder overdrijving zeggen, voor een goed deel ontwikkeld in een geleidelijke afwending van de openbaring, tot het tenslotte uitkwam bij duidelijke tegenposities. In de vorige eeuw heeft deze beweging haar hoogtepunt bereikt. Enkele vertegenwoordigers van het idealisme hebben op de meest verschillende manieren geprobeerd het geloof en zijn inhouden, ja, zelfs het mysterie van dood en opstanding van Jezus Christus, in rationeel te vatten dialectische structuren om te vormen. Tegen dit denken keerden zich verschillende in filosofische termen uitgedrukte vormen van een atheïstisch humanisme, die het geloof presenteerden als schadelijk en vervreemdend voor de ontwikkeling van de volle rationaliteit. Zij ontzagen zich niet zich als nieuwe religies te presenteren. Daarmee was het uitgangspunt geschapen voor doelstellingen die op politiek-maatschappelijk vlak uitgroeiden tot totalitaire systemen en daarmee tot een trauma voor de mensheid. Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek groeide een positivistische denkwijze, die zich niet alleen verwijdert van iedere betrekking met de christelijke wereldbeschouwing, maar die ook en vooral elke verwijzing naar een metafysische en morele visie heeft laten vallen. Het gevolg daarvan is dat bepaalde wetenschappers, die geen zedelijk referentiepunt hebben, het risico lopen dat niet langer de mens en het geheel van zijn leven in het middelpunt van hun interesse staat. Meer nog, enkelen van hen die de mogelijkheden van technologische vooruitgang zien, schijnen niet alleen toe te geven aan een logica die op de markt is gebaseerd, maar ook aan de verleiding van quasi-goddelijke macht over de natuur en zelfs over de mens. Als gevolg van de crisis van het rationalisme is tenslotte het nihilisme verschenen. Als filosofie van het niets slaagt het erin zijn fascinatie op onze tijdgenoten over te brengen. Zijn aanhangers stellen theorieën op dat het zoeken doel in zichzelf is, zonder enige hoop of mogelijkheid het doel van de waarheid ooit te bereiken. Volgens de nihilistische uitleg is het bestaan alleen maar een gelegenheid voor indrukken en ervaringen, waarin het vluchtige voorrang heeft. Het nihilisme staat aan het begin van die wijdverbreide geesteshouding volgens welke men geen definitieve verplichting meer moet aangaan, omdat immers alles vergankelijk en voorlopig is. Anderzijds mag men niet vergeten dat in de moderne cultuur de rol van de wijsbegeerte zelf veranderd is. Van wijsheid en universele kennis is zij geleidelijk ineengeschrompeld tot een van de vele gebieden van menselijke kennis. Zij is zelfs in bepaald opzicht in een volledige bijrol gedrongen. Intussen zijn andere vormen van rationaliteit met steeds groter gewicht opgekomen en hebben daarbij benadrukt dat filosofische kennis bijzaak is. Deze vormen van rationaliteit zijn niet op de beschouwing van de waarheid en het zoeken naar het uiteindelijke doel en de zin van het leven gericht, maar als instrumentele reden
actueel of potentieel op het dienen van utilitaristische doelen, het genot of de macht. Hoe gevaarlijk het is deze weg te verabsoluteren, heb ik reeds in mijn eerste encycliek aangegeven, waar ik schreef, citaat, de hedendaagse mens wordt kennelijk steeds meer bedreigd door wat hij zelf voortbrengt. Door de resultaten van de arbeid van zijn hand en nog meer door die van zijn geestesarbeid en van zijn wilsbeschikkingen. Niet alleen leiden de vruchten van deze veelvormige activiteit tot vervreemding, doordat zij eenvoudigweg worden ontnomen aan wie zij heeft voortgebracht. Maar al te snel en vaak onvoorzien keren de resultaten zich, tenminste ten dele, in een bepaalde loop van hun gevolgen, tegen de mens zelf, al is het dan soms onrechtstreeks. Ze zijn feitelijk of mogelijkerwijs tegen hem gericht. Dit schijnt het belangrijkste hoofdstuk te zijn van het drama van het huidige menselijke bestaan in zijn breedste en meest universele dimensie. Het doet de mens in groeiende angst leven. Hij vreest dat wat hij voortbrengt zich wel eens radicaal tegen hem zou kunnen keren. Niet alles natuurlijk, zelfs niet het meeste. Maar precies dat waarin de mens een aanzienlijk deel van zijn creativiteit heeft geïnvesteerd. Een citaat uit de encycliek Redemptor Hominis van 4 maart 1979. Als gevolg van deze culturele veranderingen hebben enkele filosofen het opgegeven de waarheid omwille van haarzelf te willen zoeken en als hun enige doel genomen, het bereiken van subjectieve zekerheid of praktisch nut. Dat resulteerde in een verduistering van de echte waardigheid van het verstand, dat niet langer is toegerust het ware te kennen en naar het absolute te zoeken. Uit dit laatste deel van de filosofiegeschiedenis kan men dus constateren dat er een voortgaande scheiding is tussen geloof en wijsgerige reden. Wel is het juist dat bij aandachtige beschouwing ook in het wijsgerig denken van hen die bijgedragen hebben aan een vergroting van de afstand tussen geloof en reden, soms waardevolle aanzetten in hun denken te zien zijn, die, als ze met juist gestemde geest en hart verdiept en ontwikkeld worden, kunnen helpen om de weg van de waarheid te ontdekken. Deze aanzetten zijn bijvoorbeeld te vinden in de grondige analyses over waarneming en ervaring, over persoonlijkheid en intersubjectiviteit, over vrijheid en waarden, over tijd en geschiedenis. Ook het thema dood kan voor iedere denker een ernstige oproep zijn om in zichzelf de echte zin van zijn bestaan te zoeken. Dat neemt echter niet weg dat de hedendaagse verhouding van geloof en reden een subtiel onderzoek vereist, omdat beide zonder de ander zijn verarmd en verzwakt. Toen het verstand zonder de bijdrage van de openbaring bleef, sloeg het zijwegen in die het gevaar inhouden dat het zijn einddoel uit het oog verliest. Het geloof waaraan het verstand ontbreekt, heeft de nadruk gelegd op gevoel en ervaring en loopt daarmee het risico dat het geen universeel aanbod meer is.
Het is een illusie te menen dat het geloof grotere overtuigingskracht bezit tegenover een zwakke reden. Integendeel, het loopt het grote gevaar te verworden tot mythe, respectievelijk bijgeloof. In dezelfde mate zal een verstand dat geen rijp geloof voor zich heeft, nooit aanleiding zien om de blik te richten op de nieuwheid en de radicaliteit van het zijn. Daarom doe ik deze sterke en indringende oproep en, naar ik vertrouw, op het juiste moment, dat het geloof en de filosofie de diepe eenheid herstellen die hen in staat stelt om in harmonie met hun natuur te staan, zonder hun wederzijdse autonomie afbreuk te doen. De parisia, of vrijmoedigheid van het geloof, moet opgewassen zijn tegen de stoutmoedigheid van de reden.

Hoofdstuk 5. De tussenkomsten van het leergezag in wijsgerige aangelegenheden. Het eerste punt. Het onderscheidingsvermogen van het leergezag als dienst aan de waarheid. De kerk heeft geen eigen wijsbegeerte. Nog geeft zij aan een of andere bijzondere filosofie de voorkeur boven de andere. Zo zei paus Pius XII in zijn encycliek Humani Generis. De diepere reden voor deze terughoudendheid ligt in het feit dat de wijsbegeerte, ook wanneer ze in relatie treedt met de theologie, moet optreden volgens haar eigen regels en methoden. Anders zou er niet de garantie zijn dat zij op de waarheid gericht blijft en naar de waarheid streeft met een door het verstand geleid proces. Een wijsbegeerte die niet in het licht van het verstand, volgens eigen beginselen en de voor haar specifieke methoden te werk zou gaan, zou niet erg behulpzaam zijn. Ten diepste is de oorsprong van de autonomie die de filosofie geniet te kennen aan het feit dat het verstand, naar zijn wezen, georiënteerd is op de waarheid en bovendien in zichzelf is toegerust met de voor het bereiken daarvan noodzakelijke middelen. Een wijsbegeerte die zich hiervan bewust is, als van haar grondwet, moet ook de eisen en inzichten van de geopenbaarde waarheid respecteren. Toch heeft de geschiedenis laten zien op welke dwaalwegen en in welke dwalingen vooral het moderne wijsgerige denken niet zelden is geraakt. Het is nog de taak, nog de bevoegdheid van het leergezag om in te grijpen. Om de lacunes van een falend filosofisch betoog aan te vullen. Het is daarentegen zijn plicht om duidelijk en beslist te reageren wanneer twijfelachtige filosofische opvattingen het juiste begrip van het geopenbaarde bedreigen en wanneer valse en partijdige theorieën verspreid worden die, doordat ze de eenvoud en zuiverheid van het geloof van het godsvolk in verwarring brengen, zeer ernstige dwalingen veroorzaken. Het kerkelijk leergezag kan en moet daarom in het licht van het geloof met gezag zijn taak van kritische onderscheiding tegenover filosofieën en opvattingen uitoefenen die niet overeenstemmen met de christelijke leer. Zo bepaalde het Eerste Vaticaans Ecumenisch Concilie in de dogmatische constitutie over de kerk van Christus Pastor Eternus. En ook het Tweede Vaticaans Concilie in de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium. Het is vooral de opgave van het leergezag om aan te geven welke filosofische vooronderstellingen en conclusies onverenigbaar zijn met de geopenbaarde waarheid en tegelijkertijd de eisen te formuleren die aan de wijsbegeerte vanuit het aspect van het geloof opgelegd worden. In de loop van de ontwikkeling van de wijsgerige kennis zijn bovendien verschillende denkscholen ontstaan. Ook dit pluralisme legt het leergezag de verantwoordelijkheid op om zijn oordeel uit te spreken over de verenigbaarheid, respectievelijk de onverenigbaarheid, van de basisprincipes waarop deze scholen steunen, met de aanspraken van het woord van God en het theologisch onderzoek. De kerk heeft de plicht om te laten zien wat in een wijsgerig systeem
onverenigbaar met haar geloof kan blijken. Want veel wijsgerige inhouden, zoals de thema's God, mens, zijn vrijheid en zijn morele handelen, appelleren direct aan de kerk, omdat zij raken aan de door haar behoede geopenbaarde waarheid.

Verdenking mag echter niet in eerste instantie negatief begrepen worden. Alsof het leergezag de bedoeling had ieder mogelijke bemiddeling uit te sluiten of in te perken. Integendeel. Zijn interventies zijn er vooral op gericht het wijsgerige denken op te wekken, te bevorderen en te bemoedigen. De filosofen begrijpen overigens als eersten de noodzaak van zelfkritiek, van correctie, van eventuele dwalingen en de noodzaak om de al te enge grenzen te overschrijden waarbinnen hun denken zich voltrekt. In het bijzonder moet in het oog gehouden worden dat de waarheid één is, ofschoon haar formuleringen de stempel van de geschiedenis dragen en bovendien het werk zijn van een door de zonde aangetast en verzwakt menselijk verstand. Daarom kan geen historische vorm van wijsbegeerte er legitiem aanspraak op maken de totale waarheid te bevatten. Dit geldt ook voor de volledige verklaring van de mens, de wereld en de betrekking van de mens met God. In de huidige tijd is, gezien de verbreiding van de vaak uiterst gedetailleerd geconcipieerde wijsgerige systemen, methoden, begrippen en argumenten, een kritische onderscheiding in het licht van het geloof des te dringender gevraagd. Een zeker niet eenvoudige onderscheiding. Want als reeds het kennen van de aangeboren en onvervreemdbare mogelijkheden van het verstand met hun inherente en historische grenzen moeilijk is, dan kan het soms nog problematischer blijken om in de afzonderlijke filosofische noties dat wat zij vanuit het standpunt van het geloof aan geldigs en vruchtbaars bieden, te onderscheiden van wat bij hen verkeerd of gevaarlijk is. De kerk weet echter dat de schatten van wijsheid en kennis in Christus verborgen zijn. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 3. En daarom grijpt zij in en spoort het wijsgerig onderzoek aan zichzelf niet de weg te versperren die leidt tot de kennis van het mysterie. Het leergezag van de kerk heeft niet pas in de jongste tijd ingegrepen om haar standpunt tegenover bepaalde wijsgerige doctrines bekend te maken. Als voorbeelden in de loop van de eeuwen mogen hier genoemd zijn de verklaring tegen de theorieën die pre-existentie van de zielen aannamen. Verwijzing naar de synode van Constantinopel. Als ook tegen verschillende vormen van afgoderij en bijgelovige esoteriek die in astrologische opvattingen besloten liggen. Verwijzing naar het Concilie van Toledo, het Concilie van Braga en de bulle van Sixtus V, Celi et Terre Creator, ook Bullarium Romanum, Incrutabilis Iudiciorum en Bullarium Romanum van Paus Urbanus de 8e. Niet te vergeten de meer systematische teksten tegen enkele met het christelijk geloof onverenigbare opvattingen van het Latijns averroïsme. Verwijzend naar het Ecumenisch Concilie van Vienne in het decreet Fidei Catholicae. Ook het 5e Ecumenisch Concilie van Lateranen in de bull Apostoli Regiminis. Wanneer het leergezag zich sinds het midden van de vorige eeuw vaker heeft doen horen, dan is dat daarom omdat in die tijd nogal wat katholieken het als hun taak zagen de verschillende stromingen van het moderne denken te confronteren met hun eigen filosofie. Hier werd het de plicht van het kerkelijk leergezag ervoor te waken dat deze filosofieën van hun kant
niet afgeleid.

hebben op wegen die verkeerd en negatief waren. Zo werden tegelijkertijd veroordeeld enerzijds het fideïsme en het radicale traditionalisme, vanwege hun wantrouwen jegens de natuurlijke mogelijkheden van de rede. Beiden terug te vinden in het decreet dat daarvoor werd uitgeschreven, Thesis contra traditionalismus Augustini Bonetti. Anderzijds het rationalisme en het ontologisme, veroordeeld door Pius IX in de breve Eximiam Tuam en Gravissimas Inter, als ook door de Heilige Congregatie van het Heilige Officie in het decreet Erroris Ontologistrarum. Omdat zij aan het natuurlijke verstand iets toeschreven wat alleen in het licht van het geloof kenbaar is. De positieve inhouden van dit debat werden in de dogmatische constitutie Dei Filius geformaliseerd, waarmee voor het eerst een ecumenisch concilie, namelijk Vaticanum I, zich plechtig uitsprak ter zake van de betrekkingen tussen rede en geloof. De in die tekst vervatte leer karakteriseerde krachtig en positief het filosofische onderzoek van vele gelovigen en vormt ook vandaag nog een normatief referentiepunt voor een correct en consequent christelijk denken op dit gebied. Meer dan met afzonderlijke wijsgerige opvattingen hebben de oordelen van het leergezag zich bezig gehouden met de noodzaak van verstandelijke kennis en dus uiteindelijk wijsgerige kennis voor het geloofsinzicht. Het Eerste Vaticaans Concilie, dat de leer die het gewone leergezag voortdurend aan de gelovigen had voorgehouden, in een synthese plechtig en opnieuw bevestigde, onderstreepte hoe onscheidbaar en tegelijkertijd onafhankelijk van elkaar natuurlijke godskennis en openbaring, verstand en geloof zijn. Het concilie ging uit van het door de openbaring zelf vooronderstelde basiscriterium van de natuurlijke kenbaarheid van het bestaan van God, de oorsprong en het doel van alle dingen, en sloot met de reeds geciteerde plechtige afkondiging als volgt. Er bestaat een tweevoudige orde van kennis, niet alleen onderscheiden in hun vertrekpunt, maar ook in hun object. Het onderscheid tussen geloofsgeheimen en wijsgerige ontdekkingen en de transcendentie en prioriteit van de eerste tegenover de laatste moeten dus tegenover ieder soort van rationalisme bekrachtigd worden. Anderzijds was het nodig om tegenover de bekoringen van het fideïsme de eenheid van de waarheid te onderstrepen en daarmee ook de positieve bijdrage die de verstandelijke voor de geloofskennis kan en moet leveren. Citaat: maar ook al staat het geloof boven het verstand, toch kan er nooit een echte divergentie zijn tussen geloof en verstand, want dezelfde God die de geheimen openbaart en het geloof meedeelt, heeft in de menselijke geest het licht van het verstand gelegd. God echter kan zichzelf niet verloochenen, noch het kan het ware tegenspreken. Citaat uit de encycliek Pascendi Dominici Gregis van 8 september 1907. Ook in onze eeuw is het leergezag herhaaldelijk op het thema teruggekomen en heeft gewaarschuwd voor de rationalistische bekoring. In dit scenario horen de interventies van Paus Pius X, die vaststelde dat aan het modernisme
filosofische overtuigingen van fenomenalistische, agnostische en immanentische aard ten grondslag lagen. Ook de betekenis die toekwam aan de katholieke afwijzing van de marxistische filosofie en het atheïstische communisme mag niet vergeten worden. Respectievelijk dus terug te vinden in de encycliek Divini Redemptoris en Humani Generis. Later verhief Paus Pius XII zijn stem toen hij in de encycliek Humani Generis waarschuwde voor verkeerde verklaringen in samenhang met de opvattingen van het evolutionisme, existentialisme en historicisme. Hij stelde duidelijk dat deze opvattingen niet door theologen zijn bewerkt en voorgelegd, aangezien zij hun oorsprong hebben buiten de schaapstal van Christus. Hij voegde er echter aan toe dat dergelijke dwalingen niet eenvoudigweg verworpen, maar kritisch onderzocht moeten worden. Citaat. Nu mogen echter de katholieke theologen en filosofen, op wie de zware taak rust, de goddelijke en menselijke waarheid te beschermen en haar in de harten van de mensen te planten, deze meer of minder van de rechte weg afdwalende opvattingen niet negeren of veronachtzamen. Ja, ze moeten deze opvattingen zelfs grondig kennen, zowel omdat ziektes niet adequaat genezen kunnen worden als zij van tevoren niet goed gekend waren, als ook omdat soms zelfs in valse opinies een korreltje waarheid verborgen ligt. Ten slotte ook omdat deze de geest uitdagen, bepaalde waarheden, zowel wijsgerige als ook theologische, preciezer te bespreken en te evalueren. Citaat dus uit diezelfde encycliek Humani Generis van Paus Pius XII. Ten slotte moest ook de congregatie voor de geloofsleden in de vervulling van haar bijzondere opdracht in de dienst van het universele leergezag van de paus ingrijpen, om nadrukkelijk te wijzen op het gevaar dat een onkritisch overnemen van opvattingen en methoden uit het marxisme door enkele bevrijdingstheologen met zich brengt. Het leergezag heeft dus in het verleden herhaaldelijk en op verschillende manieren de kritische onderscheiding gehanteerd ten aanzien van het terrein van de wijsbegeerte. Alles wat mijn eerwaarde voorgangers daartoe gepresteerd hebben, vormt een waardevolle bijdrage die niet in vergetelheid mag geraken. Wanneer we de huidige situatie in ogenschouw nemen, zien we dat de problemen van toen terugkeren, waarbij zich echter nieuwigheden voordoen. Het gaat niet alleen meer om kwesties die afzonderlijke personen of groepen betreffen, maar om opvattingen die in de samenleving zo wijd verbreid zijn dat ze in zekere mate tot een gemeenschappelijke wijze van denken worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het radicale wantrouwen tegen de rede dat de jongste ontwikkelingen van veel wijsgerige studies vertonen. Van verschillende kanten is daaromtrent sprake van het einde van de metafysica. Men wil dat de filosofie zich met bescheidener opgaven tevreden stelt, zich dus alleen aan de verklaring van het feitelijke wijdt, of aan de studie van enkel maar bepaalde gebieden van de menselijke kennis of haar structuren. In de theologie zelf duiken weer de bekoringen van vroeger op. In enkele hedendaagse theologieën baant zich bijvoorbeeld de laatste tijd een zeker rationalisme een weg. Vooral wanneer meningen die men filosofisch goed gefundeerd acht als normatief voor het theologisch onderzoek worden beschouwd. Dat gebeurt vooral dan wanneer de theologie bij gebrek aan wijsgerige vakkennis zich onkritisch laat beïnvloeden door uitspraken die in de gangbare taal en cultuur wel ingang gevonden hebben, maar die zonder voldoende rationele grondslag zijn.
Ook komt een gevaarlijk terugvallen in het fideïsme voor, dat de betekenis van de verstandelijke kennis en het filosofisch debat voor het geloofsinzicht, ja, voor de mogelijkheid om überhaupt in God te geloven, niet erkent. Een tegenwoordig wijdverbreid symptoom van deze fideïstische tendens is het biblicisme, dat ertoe neigt om de lezing en uitleg van de Heilige Schrift tot enig criterium van de waarheid te maken. Zo komt men ertoe het woord van God alleen met de Heilige Schrift te vereenzelvigen en aldus de kerkelijke leer te ondergraven die het Tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk bevestigd heeft. Nadat de Constitutie Dei Verbum erop gewezen heeft dat het woord van God zowel in de heilige teksten als ook in de overlevering aanwezig is, gaat het met nadruk verder. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen de ene heilige schat van Gods woord die aan de kerk is overgelaten. Vol aanhankelijkheid daaraan volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, blijvend in de leer van de apostelen. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze voorlezing vandaag, dierbare luisteraars, uit Fides et Ratio, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en reden, gepubliceerd op 14 september 1998. Volgende keer gaan wij verder met een tweede deel van deze paragraaf over het belang van de Heilige Schrift en de openbaring. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot dan.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 10, versen 25 tot en met 37. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Jezus sprak tot hem: "Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?" Hij gaf ten antwoord: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf." Jezus zei: "Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven." Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak de wetgeleerde tot Jezus: "En wie is dan mijn naaste?" Nu nam Jezus weer het woord en zei: "Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem, en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs en hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 tienlingen tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: 'Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.' Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is?" De wetgeleerde antwoordde: "Die hem barmhartigheid betoond heeft." En Jezus sprak: "Ga dan en doe gij evenzo."

0: En we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Een belangrijke vraag, een vraag die ons elke dag zou moeten bezighouden. Want ons leven hier op aarde heeft maar één doel. En dat is God ontdekken om bij Hem te zijn voor de eeuwigheid. En Jezus zegt aan degene die die vraag stelt: wat leest je in de wet? Wat leest je in de Heilige Schrift? De wetgeleerde geeft een antwoord vanuit de Heilige Schrift. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Met al uw kracht en in geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. En Jezus zal dit verantwoorden met een verhaal, want hij zegt aan de wetgeleerde dat hij gelijk heeft. Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven. Wat moeten we doen dus om het eeuwig leven te verwerven? God op de eerste plaats zetten en hem echt beminnen. Niet alleen een beminnen met het gevoel, maar met al uw krachten, met uw verstand ook. Jezus vraagt van ons om God op de eerste plaats te zetten en te doen wat hij van ons vraagt, hoe moeilijk dat ook mogen zijn. En daarna, vanuit die liefde voor God, ook met de naasten barmhartigheid te betonen. En dat is dan ook het verhaal dat Jezus vertelt. Een verhaal van goede barmhartigheid. De barmhartige Samaritaan die wel medelijden krijgt, die de wonden zal verzorgen met olie en wijn. Zie daar een referentie naar de sacramenten. De wijn van de Eucharistie, de olie van het doopsel en ook van het vormsel, de olie van de ziekenzalving. De wonden die verzorgd worden met medelijden door met alles wat God ons heeft gegeven tot bij de kleinen en de armen te gaan. En als we zo handelen, vanuit de liefde voor God op de eerste plaats, en dus handelen zoals die barmhartige Samaritaan, dan zijn we op weg naar leven, eeuwig leven. Maar sommigen zullen vandaag misschien zeggen dat die man die gevallen was in de handen van rovers, dat hij misschien zelfs geen wonden had. Die man, en dat is misschien een detail, was op weg van Jeruzalem naar Jericho. Jezus daarentegen, in het evangelie, zo staat er, neemt altijd de weg van Jericho naar Jeruzalem. De omgekeerde weg. De man die gevallen was in de handen van rovers, was daarom niet op de juiste weg. En daar zien we het gewond zijn. Gewond, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, door niet op de juiste weg te zijn. Door medelijden te betonen, probeert men die man die gevallen is in de handen van de rovers terug op de juiste weg te zetten. Zie daar de grootste barmhartigheid. En die barmhartigheid, die genezing van de wonden, zal ervoor zorgen dat we terug op weg kunnen gaan naar het eeuwige en naar het ware leven. Dat is in elk geval, zoals Paulus het zei in de eerste lezing, het evangelie zoals we het ontvangen hebben. En het evangelie dat we hebben ontvangen moet dan ook zo beleefd worden. Maar vandaag, zoals in de tijd van Paulus, dus eigenlijk in alle tijden na de openbaring door Jezus Christus, zijn er mensen die een ander evangelie verkondigen, die proberen zaken te veranderen van het geloof. Paulus is heel hard, iets dat we vandaag misschien niet meer zouden doen. En misschien goed ook. Maar hij zegt, degene die afwijkt van wat wij u hebben verkondigd, hij zij vervloekt. Degene die een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Harde woorden die ons moeten doen beseffen dat we terug moeten gaan naar de essentie van het evangelie. Terug moeten gaan naar de verkondiging van Jezus Christus, zoals vandaag in het evangelie, door de nadruk te leggen op God in de eerste plaats liefhebben met alle krachten, met heel uw hart, met al uw verstand. En zo de naasten bij te staan met medelijden om ze terug op de juiste weg te brengen. Een weg naar Jeruzalem, een weg naar leven, een weg naar het eeuwige leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte een goede middag gewenst, beste luisteraars. Zo is het 12:00. Laten wij samen het Angelus bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Op deze maandag 5 oktober, de gedachtenis van de heilige Faustina Kowalska. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 758. En dan de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1018. 1018. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. Zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt. Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat dient U. Had ik in Uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan. Ik zal Uw bevelen nooit meer vergeten. Omdat Gij mij daardoor leven schenkt, ik ben de Uwe. Maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat Gij beveelt. De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat Gij verordent. In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is Uw gebod. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur, Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp, wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest, bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt, want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op U. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op U heb ik altijd vertrouwd. Voor velen ben ik een teken geworden. Omdat Gij mij krachtig gesteund hebt. Mijn mond was vervuld van Uw lof. U prees ik van vroeg tot laat. Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken. Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren, maken al plannen. God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer. Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom mij haastig te hulp, dat zij verward op de vlucht slaan. Die mij naar het leven staan, met schaamte en schande bedekt. Zij die mij het kwade wensen, maar ik blijf steeds vol vertrouwen. Draag elke dag bij tot uw lof, ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Uw bijstand de hele dag, Gods macht zal ik alom verhalen. En uw gerechtigheid loven, Heer, van jongs af heb ik het ondervonden. En nu nog prijs ik uw daden, wanneer ik eens oud en grijs ben. Verlaat mij dan niet, mijn God, zolang ik uw macht nog verkondigen kan. Uw kracht aan allen die na mij komen, uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt. Uw grootheid, die niemand kan evenaren. Gij hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond. Vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun.

was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven. God, gij zult ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt. Laat ons bidden, Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: chapelet de cette douleur de Marie.
1: De Rosenkrans van Zeven Smarten van Maria.
0: Le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé envie d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, salut.
1: Beste luisteraars van Radio Maria België, gegroet. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van Maria reciteren en mediteren vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten, Kibéo, Rwanda. In haar verschijningen aan de zeenstels van Kibéo verscheen de heilige maagd Maria op een dag in grote droefheid. Haar pijn werd vooral gevoeld en gezien op 15 augustus 1982, het feest van Maria ten hemelopneming, toen ze in tranen verscheen. De zeensters zeiden dat ze haar diep bedroefd en huilend zagen. Op verschillende momenten tijdens de verschijning durfden Alphonsine en Nathalie aan de moeder van het oor te vragen wat de voornaamste reden van haar verdriet en wenen was. Aanvankelijk weigerde Maria daarop op te antwoorden. Ten slotte noemde ze in het bijzonder het ongeloof en de onboetvaardigheid van de mensen tegenover de heilzame boodschap die zij hun meedeelde. Wat mij verdriet doet, zei ze tegen Nathalie, is dat wanneer ik tot jullie kom, jullie van mij wegvluchten. Ik vertel jullie goed nieuws, maar jullie willen het niet horen. Ik geef je een boodschap, maar die wil je niet aannemen. Ik ben bedroefd om te zien hoe de zonden op aarde blijven toenemen, terwijl ze elke dag zouden moeten afnemen.
4: Toen
1: Nathalie aan de moeder van het woord bleef vragen waarom ze verdrietig was, antwoordde ze: het gaat heel slecht met de wereld. En als je niets doet om je te bekeren en je zonden af te zweren, wee je. Vergroot je ijver, mijn kind, in het bidden voor de wereld, opdat de zonden verminderen en vergeven worden aan hen die dat willen. Tegenover deze situatie in de wereld zijn de rozenkrans en de rozenkrans van zeven smarten de belangrijkste gebeden die de moeder van het woord in Kibéo voorstelt om ons te bekeren en in ons hart de afschuw te bewaren van de zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Laten we, terwijl we mediteren over deze rozenkrans, bidden voor onze persoonlijke bekering en die van de hele wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben over de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijn. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen zijn Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val in de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam ze naar de tempel om zich te reinigen. Niet om naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die ze van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterker hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te komen, te naderen, koning der koningen. O moeder van het woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Salve Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen.
4: pour faire périr.
1: En elles sont top. Nam het kind en zijn moeder s'nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harten aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij...

0: sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart van Maria. De pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden zij hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: Mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: Hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis. Trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we.
0: Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Mais délivre-nous du mal.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus offrit aux

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie,
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen, want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus. Eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die hem het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is.
1: Qui a vécu tout cela avec lui?
2: Prions.
0: Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden, troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden, troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel, troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe.
3: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
0: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Délivre-nous du mal.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de vijfde smart van Maria, de maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
2: Voor een andere meditatie.
0: Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië, in haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan aan het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon Jezus stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie,
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. De overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij, die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwigheid. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
2: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zevende smart van Maria. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, ja, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beprovingen van het leven bemoedigt de hoop van de Maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen. Voor de kerk in al de beprovingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beprovingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beprovingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie,
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Marie, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Marie, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden. Smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, nous venons de méditer.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België, we hebben zojuist gemediteerd over de rozenkrans van de zeven smarten die de moeder van het woord, die in Kibeo verscheen, ons in 1982 heeft voorgelezen door de zinster Marie-Claire Mukankango. De moeder van het woord leidt nog steeds onder het gebrek aan geloof en berouw dat de mensen van vandaag kenmerkt. Ze is bedroefd over zoveel mensen die zich afkeren van het goede en zich vermaken met het kwade. Ze leidt omdat mensen voortdurend Gods geboden overtreden. Dank je wel dat je met ons de rozenkrans van de zeven smarten mediteert die in 1982 aan de zinster Marie-Claire werd toevertrouwd. Het doel van deze rozenkrans is ons te helpen mediteren over de passie van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Bedankt om samen te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans hebben gebeden en overwogen de smarten van Maria. Welkom bij Radio Maria.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: Beste vrienden, hartelijk welkom in het vervolg van de grote missiereis van pater schutist Jozef de Wolf naar het verre China. Hij vertrok dus op 13 september 1903 vanuit Brugge naar het Chinese Mongolië met de trein. Met zijn medebroeders kwamen ze 5 dagen later toe op vrijdag 18 september in de namiddag in de hoofdstad Moskou. De dag daarna vingen ze aan met het opdragen van de heilige mis in 2 katholieke kerken in de stad. En hij schreef: "Het maakte aan ons een eigenaardige en weldoende indruk. Wij die reeds sedert enige dagen geen altaar meer hadden gezien om ons Here te mogen opdragen. Het deed ons deugd aan het herte nog eens ons lieve Heer te mogen opdragen." En alzo vervolgt een verslag van hun bezoek aan deze grote stad van meer dan 100 jaar geleden, met zijn, en ik citeer, 40 kerken naar het schijnt, die dan elk een onderhorige kapel bezitten, en dat maakten 400 kerken haast al in Oosterse trant. En het bezoek begon aan het Kremlin, dat hij alzo omschreef. "Het vormt een stad omringd door een grote vierkante muur met hier en daar eigenaardige torens van alle slag. Toudste en schoonste van al dat er te zien is."

In de verte zagen we reeds de torens van de Kremlin of Kreml, en na 15 minuten stappen kwamen we onder een soort van poort. Van weerskanten liep verder een oude muur, met in de verte hoektorens erop. Het eerste wat we tegenkwamen was nog eens een kapel, maar die rijker scheen te zijn dan de andere. Voorbijgangers maakten 3 kruisen en anderen gingen er binnen. Gauw, zeg ik, we gaan erachter. Wachten achter de deur zat een pope, orthodoxe priester, mooi gekleed met volle zwarte baard, te vezelen met een heer. Rondom waren de muren behangen met geschilderde beelden en koperen platen. Een Madonna, die we hier overal zagen, was hetzelfde beeld dat wij bezitten met het opschrift Maria de Perpetus Socorsu van de gedurige bijstand van de Paters Redemptoristen. Maar ik heb er niet op gelet of het sandaaltje aan de voet van het kindeke Jezus los hangt, zoals bij ons.

Daarna beschrijft de pater een ander beeld, Sint Nicolaas of Basilius, of wie ook. Het is in koper uitgedogen. Aan het aangezicht, handen en voeten zijn er holten waarachter een aangezicht, handen en voeten op doek geschilderd hangen. Het is zulk een hand of voet dat de mensen komen kussen en telkens hetzelfde te doen bij een volgend beeld. Dan slaan ze enige kruisen, soms een gebed, en zijn er dan van deuren. Hier en daar brandt een eeuwig olielichtje of een keersken voor een belangrijk beeld.

Verder in den Kreml waren het weer al winkels en straten zoals er buiten. Welhaast waren we aan de grote gebouwen met een grote markt waarrond misschien 1000 kanonnen lagen, grote en kleine, sommige opeengehoopt. De grootste was wel 6 meter lang, met van binnen 1 meter diameter, wielen van 2 meter hoog en alles samen 3,5 meter hoog. Daarnaast lag een minder grote kanon van 1684 met de tekst Johannes Zacharias Neubert Fecit me Warsowie. En pater Jozef beschrijft alzo ook nog een enorme grote klok die daar lag op een stenen grondvest. En hij beschrijft verder wat ze allemaal zien. We zagen nu al de grote gebouwen, paleizen of gerechtsgebouwen, groot, zwaar en massief. Verder een standbeeld van een keizer en dus ook verschillende kerken. Een ervan is de begraafplaats van oude vorsten. Onder de gewelven lagen een 20-tal zerken in ijzer met de gekende kruisen. Bij de eerste beuk lag, bij een altaar, onder glas, het kleed en de reliquieën van de oudste Romanov-zoon van de keizer die onlangs werd vermoord. Dat vertelde ons een heer die wat Duits sprak. En het volk kwam die reliquieën kussen. Een andere kerk was deze van de kroning van de tsaars in vroegere tijden. Er lag een ijzeren vloer met dikke platen van een 70 centimeter. De gelovigen kussen de grond en hier en daar een beeld, drinken wijwater, maken kruisen enzovoort. Hier hangen de allerprachtigste vendels in geslepen koper met emaille en vonkelstenen in. Er staat ook een troon opzij voor de tsaar.

We zijn daarna wat verder gegaan, langs de stadsmuur, waarachter een stroom of rivier loopt. We kwamen voorbij een oude toren of drie, nog een poort, twee deuren, en we waren aan de kerk van Sint Salvators. De nieuwste, maar de schoonste en rijkste kerk van de stad. En dan volgt de beschrijving. Van buiten, boven de drie of vier poorten, zijn er prachtige grote stenen beelden en uitgekapte taferelen allemaal in mensengrootte. Zoals een bisschoppelijke ontvangst, de 12 apostelen enzovoort. Dat is nergens anders te zien. Van binnen, al van mozaïek van vloer en overal muurschilderingen, koperen vendels, beelden enzovoort enzovoort. Maar de pater relativeert. De indruk die je hier en elders voelt, is dat de rijkdom, al goud en zilver, maar wat bazaarachtig, weinig verheffend tot God. Je krijgt er geen gedachte, geen besef van de godsdienst zelf. Het wekt dus niet op tot godsvrucht. Het is het volk verbluffen, maar eigenlijk onwetend laten. Het enige dat op God zou doen denken in al die kerken, is overal afgesloten met muren en deuren, namelijk het Allerheiligste, het koor en altaar. En de pater probeerde om toch achter die muren en deuren te geraken. En het lukte, luister maar verder. We waren benieuwd om dat toch eens te zien. En een van de officiële bedienden liet ons toch binnen, door een ijzeren hekken. Ons gedrieën, een pope en een Russische student uit Kiev die studeerde voor architect en die enige woorden Duits kon spreken. En hij kwam stille achter ons binnen gebeend met zijn jonge madame. We doorliepen enige donkere gangen en kwamen aan de koordeur, een effen vloer met enige marmeren pilaren erop. En een altaar, achter planken of doeken. Dat was alles. We merkten dat de vrouw van de studenten niet binnenkwam in het heiligste der heiligen. Nu, we hadden genoeg gezien en onze maag begon te kraaien. We daalden de Kremlin af en keken naar het prachtig zicht van de grote stad die voor onze voeten lag. Al die torens en koepels en veelvoudige kleuren, veel vergulde schitterende bolle daken tussen witte huizen, weinig geboomte. En dan was het tijd om de pakken te maken en zich klaar te maken voor het vertrek van de trein nog dezelfde avond.

en 's avonds in volle draf naar de andere spoorhallen van Moskou gereden. De Belgische consul, meneer Van Scherpenzeel, was uit zijn buitengoed afgekomen. Er werden schikkingen getroffen voor de bank, de slaapwagons enzovoort. Hij kwam ons nog eens vaarwel zeggen in het station. Het was 10:40 in de avond. We bedankten hem. Hij raadde ons aan seffens te draadmaren, zo er iets haperde. We vonden onze wagon van tweede klasse. En ik was weer blij in ons gewoon logement te mogen slapen. Ik sliep veel rapper en vaster in die schommelwiegen als op de vaste grond. Er is niets te kort. Men krijgt er lakens die 2 maal in de week verschoond worden, hoofdkussens, dekkingen enzovoort. Alles is ten beste ingericht. Geen wonder, hier zijn 2 maatschappijen die tegen elkaar op wedijveren. De Wederlandse maatschappij der slaapwagens en deze van de Russische staat. Het scheelt weinig of niet in geriefelijkheid en welgeschiktheid. De bedienden zijn overal heel beleefd.

En dan volgt in de brief nog een beschrijving van de stoomwagen van over meer dan 100 jaar. Onze stoomwagen sleept 6 wagons. 1 voor de keuken, een restaurantwagon en 4 voor de reizigers. 1 van eerste klas, 1 van half eerste en half tweede en 2 wagons van tweede klasse, elk met 20 plaatsen. Buiten de verwachtingen waren bijna alle plaatsen bezet, dus iets van een 80 man. De stoomwagen, locomotief, loopt op 8 of 10 raders, wielen, en heeft 2 en soms 4 pistons. En een van de paters heeft zelf de wagon afgemeten. Een onzer heeft de moeite gegeven onze wagon af te meten. Hij is 18 meter lang, 3 meter breed. Ieder kamertje, kabintje is 2 meter 12 centimeter lang en 2 meter en 15 centimeter breed. Dus een vierkant bakske. Langsheen de kabintjes loopt een gang van 80 centimeter breed. Ons bed of de zak is 70 centimeter breed. Ons kabintje kunnen we afsluiten. Binnen hebben we elektrisch licht en 2 elektrische bellen. 1 voor het buffet en 1 voor de dienstman van onze wagon. Er zijn ook 2 netten voor de reispakken. Ook een klein tafeltje, dat ook een trapleerke is. Een spuug- en assenbak. En aan ieder bedhoofd nog een koperen assenbak voor deze die in hun bed willen smoren. En de pater schrijft verder. Op het einde van de wagon is nog een kotje voor de dienstman van de wagon. Er ligt een boek naast de stoomketel van de verwarmbuizen. Aan de 2 uiteinden een afdelingske voor de bornaya of vertrek met ernaast een lavabo. Hij bedoelt dus het toilet. Dan heeft de pater het over de restaurantwagon. Daar bevonden zich 24 plaatsen. Er waren stoelen of canapés, een piano, boekenrek, elektrische bellen. Wat is er nog dat laat te mankieren, stelde zich de vraag. Toch was er iets dat ons in de beginne geweldig tegenstak. Soms een half uur wachten, vooraleer we binnen konden in het restaurant. Dan, als je binnen waart, een half uur wachten, vooraleer we een tas thee of een glas bier kregen. Nog een half uur eer dat de soep opkwam. En dan tussen ieder gerecht een 10 minuten rustpauze. Als je daar na 2 uren uitgeraakte, mocht je van geluk spreken. En dat waren nochtans maaltijden op voorhand besproken, of liever, het was de table d'hôte opgeschreven op hun dagelijkse spijsblaadje. We maakten er toch seffens een reden van om een of ander boek mee te nemen of een trekske te smoren. Maar de paters trokken er ook een les uit. En al zo lees ik. Het was alleszins een goede les voor geduld. Iets wat in China verschrikkelijk goed te pas komt voor een Europeaan.

Beste vrienden, dat was het weer voor vandaag. Dus diezelfde dag, zaterdag 19 september 1903, 's avonds laat, vertrokken onze paters vanuit Moskou met de Trans-Siberische stoomtrein verder naar het oosten.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 35. En wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. U kan alle voorbije uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kunt ze daar dus herbeluisteren. Wij gebruiken de Willy Bort-vertaling uit 1995. En vandaag lezen wij Exodus hoofdstukken 13 en 14, Leviticus hoofdstuk 10 en Psalm 53. Beste luisteraars, gisteren hebben wij gelezen hoe het volk van Israël eindelijk vertrokken is uit Egypte. Vandaag lezen wij hoe de legers van de farao hen achtervolgen. Maar laten wij eerst bidden, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

13 en 14, Leviticus hoofdstuk 10 en Psalm 53. Exodus hoofdstuk 13. Wet op de eerstgeborenen. De Heer sprak tot Mozes en Aaron als volgt. Wijd alle eerstgeborenen aan mij. Alles wat bij de Israëlieten de moederschoot opent, mens of dier, behoort mij toe. Mozes sprak tot het volk. Blijf deze dag gedenken. De dag waarop u vertrokken bent uit Egypte, het slavenhuis. Want met krachtige hand heeft de Heer u weggeleid. Gezuurd brood mag dan niet gegeten worden. Vandaag, op deze dag van de maand Abib, trekt u weg. Als de Heer u weggebracht heeft naar het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Giwieten en Jebusieten, een land dat overvloeit van melk en honing, het land dat hij u geven zal, zoals hij aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, dan moet u steeds in deze maand deze plechtigheid blijven vieren. 7 dagen lang moet u ongezuurd brood eten. En op de 7e dag is het feest voor de Heer. Ongezuurd brood moet u eten, 7 dagen lang. Iets dat gezuurd is, mag bij u niet gevonden worden, in heel uw gebied. Op die dag moet u uw kinderen deze uitleg geven. Dit feest dient om te gedenken wat de Heer voor mij gedaan heeft toen ik wegtrok uit Egypte. Het moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, zodat de wet van de Heer altijd op uw lippen is. Want met sterke hand heeft hij u weggeleid uit Egypte. U moet dit voorschrift ieder jaar op de vastgestelde tijd onderhouden. Als de Heer u geleid heeft naar het land van de Kanaanieten, dat hij u en uw vaderen onder ede beloofd heeft, en u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat de moederschoot opent afstaan aan de Heer. Elke mannelijke eerstgeborene van het vee behoort toe aan de Heer. Elk eerstgeboren jong van een ezel moet u vrijkopen met een lam. Wilt u het niet vrijkopen, dan moet u het de nek breken. Iedere mannelijke eerstgeborene van uw kinderen moet u vrijkopen. Als uw kind u later vraagt wat dit betekent, dan moet u antwoorden. Met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Toen de farao hardnekkig weigerde ons te laten gaan, heeft de Heer alle eerstgeborenen van Egypte gedood, zowel de eerstgeborenen van de mensen als die van het vee. Daarom offer ik elk mannelijk dier dat de moederschoot opent aan de Heer. En koop ik elke eerstgeboren zoon vrij. Dit moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen. Want met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte. Redding bij de Rietzee. Toen de farao het volk had laten vertrekken, liet God hen niet door het gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter was. Want als het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het spijt kunnen krijgen en teruggaan naar Egypte. God liet het volk dus de omweg door de Rietzeewoestijn maken. Geheel uitgerust voor de strijd trokken de Israëlieten weg uit Egypte. Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Deze had de Israëlieten immers bezworen dat te doen, toen hij zei: als de Heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee. De Israëlieten vertrokken uit Sukkot,
en sloegen hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, 's nachts in een vuurzuil om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week overdag de wolkkolom en 's nachts de vuurzuil van de spits van het volk. Hoofdstuk 14. De Heer sprak tot Mozes. Zeg de Israëlieten dat zij omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee. Voor Baal-Sefon moet u aan de zee uw kamp opslaan. Dan zal de farao denken: de Israëlieten zijn de weg kwijtgeraakt en nu zijn ze door de woestijn ingesloten. En ik zal de farao weer al starrig maken, zodat hij hen gaat achtervolgen. Ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben. De Israëlieten volgden dit bevel op. Toen aan de koning van Egypte gemeld werd dat het volk gevlucht was, veranderden de farao en zijn hovelingen van gedachten en riepen ze uit: hoe hebben wij de Israëlieten uit onze dienst laten gaan? Hij liet dus zijn strijdwagen inspannen en nam zijn manschappen met zich mee. 600 van de beste wagens en alle voertuigen van Egypte, elk met 3 man bezet. Want de Heer had de farao, de koning van Egypte, weer al starrig gemaakt, zodat hij de Israëlieten, die onder de machtige bescherming van de Heer vertrokken waren, ging achtervolgen. Met alle paarden en wagens van de farao, met zijn wagenmenners en zijn legermacht, zetten de Egyptenaren de achtervolging in. Zij haalden de Israëlieten in terwijl zij gelegerd waren aan zee, bij Pi-Hachirot, voor Baal-Sefon. Toen de farao naderde, zagen de Israëlieten ineens dat de Egyptenaren hen achterna gekomen waren. Hevige angst baakte zich van hen meester, en zij riepen luid tot de Heer. En tegen Mozes zeiden ze: waren er in Egypte geen graven, dat u ons naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Wat hebt u ons aangedaan door ons weg te voeren uit Egypte? Hebben wij u in Egypte al niet gewaarschuwd? Bemoei u niet met ons. Laat ons maar in dienst blijven van de Egyptenaren. Het is beter om hen te dienen dan te sterven in de woestijn. Mozes antwoordde het volk: vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog. Daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes: wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger van de Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op.
Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten in te staan. De wolk bleef donker, zodat het die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heer liet die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de ochtendwaken richtte de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheef lopen, zodat zij slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: "Laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen, tegen ons." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Strek uw hand uit over de zee. Dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners." Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. En omdat de Egyptenaren er tegenin vluchtten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water dat terugvloeide overspoelde de wagens en de wagenmenners. Heel de strijdmacht van de farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Er bleef er niet één gespaard. De Israëlieten trokken over de droge bodem van de zee, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar. Leviticus hoofdstuk 10. Dood van Nadab en Abihu. Nadab en Abihu, zonen van Aaron, namen hun wierookschaal, deden er vuur in en legden er wierook op. Zij brachten een vuur voor de Heer dat niet beantwoordde aan zijn voorschriften. Toen ging er van de Heer een vuur uit dat hen verteerde. Zo vonden zij voor de Heer de dood. En Mozes zei tegen Aaron: "Dit bedoelde de Heer toen hij zei: degenen die tot mij naderen, ervaren mijn verhevenheid. En van mijn heerlijkheid is heel het volk getuige." Aaron werd er stil van. Toen riep Mozes Misael en Elsafaan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei: "Kom hier, draag uw broeders het heiligdom uit, buiten het kamp." Zij kwamen en droegen hen, in hun tunieken gewikkeld, buiten het kamp, zoals Mozes had opgedragen. Voorschriften en rechten. Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar: "Laat uw hoofdhaar niet loshangen en scheur uw kleren niet. Anders sterft u en barst Gods toorn los tegen heel de gemeenschap.
Laat uw broeders, het hele huis van Israël, treuren over het vuur dat de Heer heeft ontstoken. Verlaat de ingang van de tent van samenkomst niet. Dat zou uw dood zijn. Want op u rust nog de zalfolie van de Heer. Zij deden wat Mozes gezegd had. Voorschriften voor de priesters. De Heer sprak tot Aaron. Wanneer u of uw zonen naar de tent van samenkomst gaan, mag u geen wijn of sterke drank drinken, anders sterft u. Dat is een blijvend voorschrift door al uw generaties heen. Want het is uw taak om onderscheid te maken tussen heilig en profaan, tussen onrein en rein. En de Israëlieten te onderrichten in alle wetten die de Heer hun door Mozes verkondigd heeft. Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron die nog in leven waren: wat er na het opdragen van de offergave aan de Heer van het meeloffer over is, mag u zonder zuurdeeg bij het altaar opeten. Het is hoogheilig. U moet het op een heilige plaats eten. U en uw zonen hebben recht op dit deel van de offergave voor de Heer. Zo is het mij bevolen. Maar het borststuk dat u als gewijd deel apart hebt genomen en de schenkel die is afgestaan, mag u, uw zonen zowel als uw dochters, eten op elke reine plaats. Want dit deel van de slachtoffers van de Israëlieten komt u en uw familie rechtens toe. De schenkel die wordt afgestaan en het borststuk dat als gewijd deel apart wordt genomen, moet u tegelijk met het vet dat geofferd wordt aanbrengen, om ze voor de Heer als gewijd deel af te zonderen. Dan komen ze krachtens een blijvend recht aan u en uw zonen toe. Zo heeft de Heer het bevolen. Eleazar en Itamar. Toen Mozes naar de bok van het zondeoffer vroeg, ontdekte hij dat die al verbrand was. Woedend vroeg hij aan Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron die nog in leven waren: waarom hebt u het zondeoffer niet op een heilige plaats gegeten? Het was toch hoogheilig, en de Heer had het aan u gegeven om de schuld van de gemeenschap weg te nemen, door staande voor de Heer voor haar de verzoeningsrieten te voltrekken. Het bloed van het offerdier is niet binnen het heiligdom gebracht. U had het daar moeten eten, zoals ik bevolen heb. Aaron zei tegen Mozes: mijn zonen hebben vandaag al een zondeoffer en een brandoffer opgedragen. En u weet wat mij is overkomen. Had ik dan vandaag dat zondeoffer moeten eten? Zou de Heer dat hebben goedgekeurd? Toen Mozes dat gehoord had, vond hij het goed. Psalm 53. Een goed mens vind je niet meer. Voor de leider van de muzikanten, in smartelijke omstandigheden, een kunstig lied op naam van David. De dwaas zegt bij zichzelf: er bestaat geen God. Zij doen slechte, schandelijke dingen. Een goed mens vind je niet meer. God ziet neer vanuit de hemel. Hij speurt de mensen af. Of er ergens een wijze is. Iemand die zoekt naar God. Maar iedereen zit op een dwaalspoor. Het is één verdorven bende. Een goed mens vind je niet meer. Niet één.
Beseffen die boosdoeners dat dan niet? Zij verteren mijn volk alsof het hun brood is, en nooit roepen zij de Heer aan. Ineens worden zij geslagen met schrik, met een schrik die zij vroeger niet kenden. God verspreidt het gebeente van je belagers. Je kunt hen beschamen, omdat God hen verwierp. Mocht er uit Sion redding dagen voor Israël, laat Jacob weer blij zijn en Israël juichen, als God het tij voor zijn volk doet keren.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 35 en we hebben zo net Exodus hoofdstukken 13 en 14, Leviticus hoofdstuk 10 en Psalm 53 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Dit volk van God, bevrijd uit het grote Egypte, wordt geleid als door de Rode Zee, zodat het in het doopsel zijn vijanden kan vernietigen. Want door het sacrament, als het ware van de Rode Zee, dat wil zeggen, door het doopsel gewijd met het bloed van Christus, worden de achtervolgende Egyptenaren, de zonden, weggespoeld. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons de Bijbel te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 36. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 15 en 16, Leviticus hoofdstuk 11 en Psalm 71. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Laten we vandaag in deze uitzending de Heer loven en prijzen met muziek. En we starten meteen met een lied van de Immanuel-gemeenschap. Zij zingen: U wil ik bezingen, mijn God.

En laten we bij het begin van deze uitzending ook de Heilige Geest aanroepen. Kom, o Heilige Geest. En dat doen we met een lied dat u zeer goed kent. Geest van God, adem van leven. We gaan luisteren naar een Duitsstalige versie gezongen door een priester en een pater. Priester Andreas Schatzel en pater Manuel Sandesch.

En het volgende loflied dat hier klaarstaat, beste luisteraars, komt van Remco Hackert. Het is eigenlijk zijn versie van het bekende lied Breng dank aan de eeuwige.

En we gaan verder met deze uitzending waar we de Heer prijzen en loven, beste luisteraars, met een bekende lied, My G to Save. Deze wat rustige versie wordt gezongen door Genevieve Linkomski.

En dan gaan we de Franstalige kant op, beste luisteraars. We gaan een loflied beluisteren, meezingen als het lukt, van de katholieke muziekgroep Glorious. Louez l'Éternel. Prijs de Heer. Prijs de Heer vanuit de hemel. Prijs hem in de hoogte, al zijn engelen. Prijst hem. Prijs hem gans het universum. Zij die op de Heer vertrouwen, zijn als de bergen van Sion. Ze wankelen niet, ze staan voor altijd vast. De bergen omringen Jeruzalem zoals de Heer zijn volk omringt. Prijs, prijs, prijs de Heer. Een vrolijk loflied van de groep Glorious. Louez l'Éternel.

Louez l'Éternel van de groep Glorious. Het volgende lied dat hier klaarstaat wordt gezongen door de groep Lef. Zij brengen een Nederlandstalige versie van het lied Herder van mijn hart.

En we gaan over naar een iets rustiger loflied, gezongen door Battle Music en Jen Johnson. Zij zingen Goodness of God, goedheid van God. Ik hou van u, Heer, want uw genade faalt mij nooit, zingen ze. Al mijn dagen ben ik in uw handen gehouden. Vanaf het moment dat ik wakker word, tot ik mijn hoofd neerleg. O, ik zal blijven zingen over de goedheid van God. Want mijn hele leven bent u trouw geweest en mijn hele leven bent u zo, zo goed geweest. Met elke ademtocht die ik kan nemen, o, ik zal zingen over de goedheid van God. Beste luisteraars, Goodness of God van Jen Johnson en Battle Music.

Beste luisteraars, het volgende lied dat hier klaarstaat is de officiële hymne voor het jubeljaar van de hoop. En ik stel voor dat we luisteren naar onze eigen versie, de Vlaamse versie van deze prachtige hymne, Pelgrims van Hoop, Vlam van Liefde.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog luisteren naar een laatste lied. Er is vrede in uw naam, van de groep Sela. Volgende week zijn we er weer terug en dan gaan we luisteren naar nieuwe muziek hier op Radio Maria. Tot dan!

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt vandaag op deze maandag. Maandag de 5e oktober. Morgen is het zover. Morgen gaan we met z'n allen op bedevaart naar Banneux. Met 10 bussen van over heel Vlaanderen vertrekken we 's morgens vroeg voor een hele bedevaartsdag samen in Banneux. Indien u graag nog wenst mee te komen, met de bus is dat niet meer mogelijk natuurlijk, maar u kan zelf tot in Banneux geraken, sluit dan gewoon aan bij Radio Maria daar ter plaatse. Het volledig programma kan u terugvinden op onze website radiomaria.be. Wat ik al mee kan geven is dat er morgen om 9 uur geen eucharistieviering is, want uiteraard is iedereen op de bus aan het rijden richting Banneux. De eucharistieviering zal om 11 uur live uitgezonden worden vanuit Banneux. Vandaag in deze uitzending gaat u kunnen luisteren naar een tweede reportage over het Praise Weekend in Oost-Duinkerke begin juli. En we gaan ook stilstaan bij een bijzondere verjaardag, de 800ste verjaardag van het sterven van de heilige Franciscus van Assisi. Daar gaan we zeker ook bij stilstaan. Maar we starten met muziek, met een lied tot de Heilige Geest, een Duitsstalige versie van Adem in ons Heilige Geest, gezongen door priester Andreas Schatzel en pater Manuel.

Beste luisteraars, dit jaar 2026 is een jubeljaar voor alle Franciscanen. Want de heilige Franciscus van Assisi is gestorven op 3 oktober 1226, 800 jaar geleden dus, beste luisteraars. En vorige zaterdag 3 oktober hebben we dat kunnen herdenken. Maar wie was eigenlijk de heilige Franciscus van Assisi? Wel, Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 geboren in Assisi, in de Italiaanse streek Umbrië. Zijn vader was een rijke textielkoopman. En Francesco groeide op in Weelde en droomde van een toekomst als ridder. In 1201 nam hij deel aan een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd krijgsgevangene en verbleef een jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden in een kerker. Zijn vader kocht hem vrij en Francesco keerde ziek en depressief naar Assisi terug. En het was rond 1205 dat Francesco zijn eerste mystieke ervaring had. In 1206 kreeg hij in het vervallen kerkje van San Damiano zijn beslissende visioen. Daarin hoorde Francesco dat Christus vanaf het kruisbeeld tot hem sprak. Herstel mijn kerk. Herbouw mijn kerk. En Francesco vatte dit letterlijk op en begon het kerkje van San Damiano te restaureren. Niet wetende dat hij de grondlegger zou worden van een van de belangrijkste vernieuwingsbewegingen die de kerk ooit gekend heeft. En na zijn ervaring in San Damiano werd hij overweldigd door zowel vreugde als verdriet. Vreugde omdat Christus hem had geroepen. En verdriet omdat hij zo lang als zondaar door het leven was gegaan. Francesco besloot zich daarom van zijn erfrecht te ontdoen, wat inhield dat hij van zijn vader verwijderd raakte. Hij begon een leven van radicale armoede, boetvaardigheid en zelfopofferende naastenliefde. En Franciscus van Assisi verkondigde naar het woord van de apostel Paulus de blijde boodschap, te pas en te onpas. In Assisi zelf leidde dat aanvankelijk tot hoongelach, spot en agressie. Daar kende men hem immers als een rijke luiszoontje. Toch kreeg hij al snel volgelingen. En Franciscus stichtte de orde der minderbroeders en schreef daartoe een nieuwe religieuze regel. Met zijn stadsgenoot Clara stichtte hij ook een orde van slotzusters, de Clarissa. En hij stichtte dan ook nog de derde orde, een gemeenschap van leken gelovigen die het armoede-ideaal in de wereld nastreefden. Tot de bekendste heilige volgelingen van Franciscus horen uiteraard Antonius van Padua en de heilige Bonaventura. En tot aan zijn dood bleef Franciscus voor het evangelie strijden. Hij ondervond daarbij wel veel weerstand, ook binnen zijn eigen orde. Tijdens een geestelijke crisis ontving hij in Laverna op wonderbaarlijke wijze de stigmata, de 5 wondetekenen van Christus. Franciscus stierf in 1226, 800 jaar geleden dus, in Portiuncula, omringd door zijn medebroeders. Reeds 2 jaar later werd Franciscus heilig verklaard. En het lichaam van deze grote heilige wordt vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Assisi.

Deze zomer ging de redactie van Radio Maria op stap. We gingen naar het zomerkamp Praise One in Jesus in Oostduinkerken. Voor het eerst in de geschiedenis van België organiseerde de Franstalige Charismatische Vernieuwing en het Nederlandstalige KCV samen een zomerkamp voor klein en groot. De naam Praise zei alles. Bidden, loven, dansen. 4 dagen om samen te bidden, te loven en een nieuwe bladzijde van de vernieuwing in België te schrijven. Een zomerkamp voor jong en oud en Radio Maria was erbij.

0: Heer, dank u wel dat wij hier deze morgen mogen samen zijn. Na voor sommigen misschien een goede nacht, anderen misschien een minder goede nacht, omdat het een bed is dat we niet gewoon zijn.
1: Merci Seigneur qu'on puisse être ensemble ce matin. Peut-être nous avons bien dormi, peut-être pas.
0: Maar we hebben zoveel zin in, Heer, vandaag.
1: On a vraiment envie de vivre cette journée aujourd'hui.
0: En we mogen hier weer in eenheid samen zijn, one in Jesus.
1: Et nous sommes ici en unité, un en Jésus.
0: Dank u, Heer, voor alle zegeningen die we vandaag opnieuw van u zullen mogen ontvangen.
1: Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que nous allons recevoir aujourd'hui.
0: En we willen u loven en prijzen en uw naam groot maken.
1: Nous voulons te louer, t'adorer et élever ton nom.
2: En ja, beste luisteraars, we zijn nog steeds in Oost-Duinkerke en we hebben ondertussen, die wandelden hier even buiten, hier heel dichtbij, wordt er biecht gehoord momenteel. De jongeren zijn in de zaal voor de Eucharistie, er is een onderricht bezig in de grote zaal. Enfin, er is hier van alles te doen en ik loop Lies Vos tegen het lijf. Lies, ja, we zijn ondertussen enkele dagen verder hè, in het hele gebeuren hier.
3: Even wachten.
2: Dat hoort er ook allemaal bij. Hier in de Hoge Duin, waar we samengekomen zijn, wat is jouw ervaring tot nu toe?
4: Wel, Kevin, ik ben heel, heel aangenaam verrast. Ik ben heel vreugdevol. Het is super om met de mensen als broeders en zusters eigenlijk van Franstalig België, Nederlandstalig België. Er is een hele fijne sfeer en ik voel me heel vreugdevol. Ondanks het feit dat het voor mij ook heel druk is. In de organisatie. En ik heb al 2 nachten heel weinig geslapen. Maar ik voel me echt zo gezegend dat de vreugde overheerst.
2: Ondanks het slaaptekort ziet er nog altijd even fris uit, hoor. Dus geen zorgen. Ja, het is voor de eerste keer weer dat dit kan doorgaan. Waarom is het nu zo belangrijk voor de charismatische, katholieke charismatische vernieuwing om te kunnen samenkomen?
4: Ja, dus in de Bijbel staat er ook dat wij samen het lichaam van Christus vormen. Hè? En dus we hebben elkaar allemaal nodig. En ik heb nu heel erg het gevoel dat we ongelooflijk gesteund worden door onze Franstalige broers en zussen. Die echt mijn hart wordt warm als ik eraan denk. Die echt voor ons gebeden hebben vandaag ook. Dus er is vandaag gebeden voor alle bisdommen. Hè? En er zijn zo hele mooie woorden van kennis gekomen en profetieën die zo heel bemoedigend zijn. Dus ik heb echt het idee dat de Heer wil dat we samenkomen om elkaar te versterken.
2: Mm-hmm. Ja, want dat was ook het thema eigenlijk, hè? Om samen te komen in eenheid. Die eenheid, ik zei het al eerder in het interview met Pater Mark ook. Soms hebben we de neiging om te denken dat gaat over de ander altijd. Hè. Wij beleven wel die eenheid, maar toch is het belangrijk om ook die eenheid binnen de kerk te beleven. Ziet u ook in de toekomst de mogelijkheid om dit opnieuw te herhalen, om er opnieuw een traditie van te maken, om ook met Noord en Zuid, zeg maar, samen te komen?
4: Ja, ik heb zelf het gevoel dat het nog maar het begin is. Hè? Want nu, 2/3 van de mensen die hier zijn Franstalig. Hè? Voor ons, Vlamingen, is het nog wat nieuw. Maar we zien zoveel enthousiasme ook bij de jeugd eigenlijk, hè, van 0 tot 25. Hè. Ik denk dat als dat bekend wordt, dat het heel aantrekkelijk gaat zijn. Dus ja, het is zeker de bedoeling dat het zich herhaalt.
2: Ik ga het moeten beamen, want ik ben daarnet even gaan piepen in de zaal waar de Eucharistie nu doorgaat voor de jeugd. Ik zei het ook tegen mijn collega Marianne, ja, iedere jongere zou dit eigenlijk moeten ontdekken. Deze lofprijzing met de djembe erbij. Mensen van alle mogelijke afkomst en achtergrond die samenkomen rond onze Heer Jezus Christus. Zich geroepen voelen om broeders en zusters te zijn, om dat ook uit te drukken. Wat zijn zo de geluiden die je zelf al hebt opgevangen van de deelnemers?
4: Ja, eigenlijk hele positieve ervaringen. Dus de vreugde die ik zelf voel, heb ik ook gehoord bij andere mensen. Hè. En dat is een vrucht van de Heilige Geest. Hè. Vreugde is daar waar de Heilige Geest is. Dat gaat niet over een oppervlakkige blijheid, hè, maar echt zo'n diepe vreugde en ook een verbondenheid. Dus dat mensen, ook al verstaan we elkaar niet altijd zo goed, want mijn Frans is eerlijk gezegd bedroevend, hè, maar je merkt dat dat geen een drempel is. Hè. Dus dat er echt, ja, dat het de talen overstijgt. Hè? Ja, dus.
2: We zijn nu op zondag aangekomen in de namiddag. Wat staat er nu nog op het programma?
4: Ja, zo meteen gaat er een atelier, een creatief atelier doorgaan. Maar dat is niet zomaar bricoler, hè, zo knutselen. Maar het is echt de bedoeling om biddend te schilderen. Er zijn eigenlijk kruisjes, dus die onbeschilderd zijn en wij gaan die beschilderen. En dat is ook de bedoeling om het achteraf weg te geven. Hè? Dus voilà. Een beetje zoals iconen, natuurlijk niet te vergelijken daarmee, maar op een biddende manier schilderen. Hè? Dus echt u laten inspireren door de Heilige Geest. Dus dat is één ding dat op het programma staat. Dus de vriendschappelijke wandeling is al gestart. Die zijn al de duinen in vertrokken. En dan is er nog een workshop die zal doorgaan rond een belangrijk thema ook, waar mijn moeder ook veel over weet, namelijk ook wat het is om als kind van de Heer aan zijn hand te lopen en te blijven lopen in een wereld vol gevaren ook, laat ons zeggen. Hè. Dus eigenlijk gaat het ook een stukje over de gevaren van het occulte. Om dat te herkennen, omdat er veel verwarring is in de wereld. Hè. Omdat mensen zeggen, ja, dat is toch allemaal hetzelfde. En daarover gaat Aniek zo meteen ook nog een workshop geven.
2: Ja. En dan om 16:30 is er de heilige mis hier die zal gecelebreerd worden. Daar gaan wij natuurlijk ook helemaal live bij zijn. Ja, Lies, dank u wel voor de uitnodiging dat we hier hebben mogen zijn. En er zijn ongetwijfeld momenten waarop we elkaar nog zullen treffen.
4: Zeker en vast. Bedankt om te komen, Kevin, om het goede nieuws te verspreiden.
2: Dat doen we altijd graag. Nog een fijne dag, hoor.
4: Dank u wel.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, ondertussen zitten wij hier samen met Charis Collective. Ik ga zelf vragen aan deze mensen om dat uit te leggen, maar eerst en vooral om zichzelf eventjes voor te stellen. Laten we bij jou beginnen.
1: Ik ben Wannes, 28 jaar, leerkracht als beroep. En daarnaast speel ik veel muziek. Eerst bij Cross That Bridge, een katholieke lofprijzingsband. En daarnaast dus ook musical director, muzikaal leider voor Charis Collective.
2: Ik ben Christine. Ik ben ook deel van Cross That Bridge, normaal gezien, samen met Wannes. Ik ben leadzangeres bij Charis Collective. En ik was vroeger leerkracht, maar nu ben ik fulltime mama van 4 kinderen. Dat is ongeveer het belangrijkste.
3: Ja, ik ben Jean-François. Alors, eerst mag ik zeggen dat ik ben Franszalig. Ik doe mijn best in het Nederlands. En ik ben de bassist van de groep.
4: Ik ben Geert, ik ben 45. In mijn zoektocht om mijn talenten in dienst te stellen heb ik verschillende groepen ondersteund. En zo ben ik bij Cross That Bridge terechtgekomen. En dus via Cross That Bridge ook met Wannes en Christine ben ik dan in het collectief verzeild geraakt.
0: En wat is uw taak? Wat is uw,
4: Ik doe de klank voor de band.
0: Ja, dus, vrij belangrijk hè?
5: Ik ben Stef, ik ben student, ik ben 20 jaar oud. En in Antwerpen heb ik via contact gemaakt met Charis Collective. En ik speel als drummer mee voor de tweede keer in de band.
0: Ja, kan iemand van jullie uitleggen, wat is dan Charis Collective? De luisteraars van Radio Maria hebben ooit al gehoord dat Charis een beetje de koepel is, zeg maar, van alle charismatische groeperingen in de katholieke kerk. Maar wat is dan Charis Collective?
1: Ik denk 2 jaar geleden kwam onze verantwoordelijke met het idee van we komen vaak samen met Vlamingen en Walen en we vinden nooit een groep om dat op te luisteren. Hè. We moeten mensen leiden in gebed, in lofprijzing, maar het is altijd goed voor de Vlamingen en niet voor de Walen of omgekeerd. En dus zijn wilde idee was, laten we nu eens een repertoire maken met de best of lofprijzingsnummers uit heel België. Vlaanderen, Wallonië, uit de verschillende gemeenschappen. Je hebt dan nog typische worship, of je hebt dan Emmanuel-gemeenschap, of je hebt echt de klassiekere charismatische milieus, waar al 50 jaar die heel specifieke liederen worden gezongen. En dus we zijn met een paar muzikanten samengekomen. We hadden eerst nagedacht, we hebben een stuk of 400 nummers in een lijst gezet van ja, dit zou mogelijk daarbij kunnen horen. En dan zijn we samengekomen en hebben er 40 uitgeselecteerd. Dus 40 best of lofprijzingsnummers in het Nederlands, in het Frans. En we hebben specifiek ook gekeken naar nummers die meertalig gezongen konden worden. Dus zowel Engels als Frans als Nederlands of 2 van de 3 talen. We zijn dan samengekomen om die nummers uit te kiezen. We zijn dan beginnen repeteren met ook een specifieke groep. Hè. Dus eigenlijk een samenraapsel van muzikanten uit verschillende muziekgroepen die al bestaan en die al samen zingen en spelen. En zo is Charis Collective eigenlijk ontstaan. Eerst hadden we Charis Band als naam en dan dachten we, ja, eigenlijk moeten we evolueren op vlak van beschikbaarheid om dit soort gelegenheden, bij dit soort gelegenheden eigenlijk muzikale opluistering te doen. Onze specialiteit is dus om in meerdere talen mensen te kunnen leiden in gebed en heel specifiek ook te letten op de gevoeligheid van elke persoon die in zo'n gebedsbijeenkomst aanwezig is, zodat iedereen zich op een of andere manier thuis voelt en tegelijkertijd uitgedaagd wordt om nieuwe liederen te zingen, te leren kennen en deel te nemen.
0: Ja, en jullie zijn hier met 5 rond de tafel, maar die Charis Collective is eigenlijk juist groter. Hè? Je vertelde het nog voordat we ons gesprek begonnen, dat het eigenlijk een beetje een variabele groep is met een kern die eigenlijk hetzelfde blijft.
2: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met een kerngroep van, hoeveel waren we? Van een achttal muzikanten en zangers. We zagen dan, bij sommige gelegenheden werden we uitgenodigd. Ja, en de helft was niet vrij. Dus dan moesten we elke keer zeggen van ja, we kunnen dat dan niet doen, want we zijn maar met de helft van de band. Dus dachten we, laten we er een collectief van maken. Laten we een grotere groep samenstellen, zodanig dat als de een niet vrij is, dan bijvoorbeeld bij de drummer, als de ene drummer niet vrij is, hebben we nog een andere die we eventueel kunnen uitnodigen om dan ook mee te spelen.

0: Jullie zijn allemaal muzikanten. Wat is voor jullie, ik ga het dan elk van jullie vragen, hoe belangrijk is muziek voor het gebedsleven, voor het geloofsleven?
1: Voor mij persoonlijk is het een best wel belangrijk onderdeel in mijn gebedsleven, omdat het, het laat me de emoties en de connectie met God heel goed voelen. En ieder nummer heeft een beetje zijn eigen draai of zijn eigen emotionele inkijk tijdens het gebed op een ander onderwerp bijvoorbeeld. Of het nou verdrietig is of juist weer heel blij en uitbundig. En die variatie en dat onderdeel van het hele geheel als ik muziek maak met iedereen, dat is echt voor mij heel belangrijk.
0: Als je muziek zou weghalen uit je gebedsleven, zou het dan moeilijker zijn?
1: Anders. Ik zou andere manieren meer moeten onderzoeken, denk ik.
0: Geert, muziek, gebedsleven, wat zeg jij?
2: Tweedelig, hè. Ik denk het persoonlijk gebed voor mij is zonder muziek. Dus, ga je in je achterkamer, hoe gaat de tekst, hè? In stilte. Maar in groep heb ik al meerdere keren met verschillende bands die ik gedaan heb echt geraakt geweest gewoon door de energie en door de verbondenheid met de mensen. En dat zijn onvergetelijke momenten geweest. Dus, ja.
0: Dus kan je zeggen dat het ook dan muziek een heel belangrijk deel is? Uiteraard ja. Gebed in stilte, maar muzikaal gebed?
2: Ja, toch wel. Ja.
0: Ja. Het mag in Frans, als dat makkelijker is.
3: Ja?
0: Ja, ik ga proberen vertalen, dus niet te snel, hè.
3: Oké. Pour moi, la musique, c'est ma vie. Ça, c'est voilà. Je l'ai dans le sang, dans la peau. Le Seigneur fait aussi, est aussi celui qui me fait vivre. Et enfin, je le loue. La meilleure prière que je puisse faire au Seigneur, c'est de lui donner de la musique.
0: Dus hij vertelt dat muziek zijn leven is, dat het echt in zijn bloed is en dat hij de Heer het beste kan loven door te zingen, door lofprijzing.
3: Alors, dans le Charis collectif ici, nous sommes tous musiciens, bons musiciens, on peut le dire. Et nous avons tous une vie de foi profonde, ancrée dans le Seigneur. Et nous sommes tous, à notre manière, ouverts à ce que l'Esprit veut nous donner, veut nous montrer. Et je constate que quand nous jouons ensemble, on n'est plus seul à jouer. Il y a vraiment une dynamique, moi je le ressens comme ça, l'Esprit Saint vient nous habiter et ça donne une autre dimension à notre musique.
0: En hij vertelt dus dat Charis Collectief een groep is dus, hè, van muzikanten, goede muzikanten mag gezegd worden, die elk van hen een diep gebedsleven in Christus hebben en allen ook echt openstaat voor de Heilige Geest. En echt als ze samen spelen kan hij zelf zien dat de dynamiek van de Heilige Geest echt onder hen is. Important.
4: Ja, ik ben zangeres, geen muzikant eigenlijk. Ik speel geen muziekinstrument. Maar zingen is voor mij altijd heel belangrijk geweest, van als ik heel klein was. Ik zong vroeger ook nog wel wereldse muziek. Misschien ook wel een moment gehad dat ik de kans had om in de wereldse muziek verder te gaan. Ook in de klassieke muziek, klassieke zang. Maar ik heb dat altijd afgewezen, omdat ik altijd zo het gevoel had, nee, dat is niet verbonden met God. En voor mij was het echt belangrijk om die combinatie te hebben, geloof en het talent van het zingen eigenlijk te gaan combineren. En op een bepaald moment in mijn leven is wel lofprijzing een belangrijke rol gaan spelen. Ik heb me daar heel erg toe aangetrokken gevoeld. En heel veel gezongen in de kerk en zo. En ja, dat was dan eigenlijk voor mij de perfecte combinatie. Achteraf gezien, ja. Ik zou het niet kunnen missen. Gebed en lofprijzing gaan echt wel samen voor mij.

0: Ik denk dat muziek voor mij hetgeen is dat mij tussen de krachtige spirituele momenten laat overleven. Dus je gaat zondags naar de kerk en daar zing je dan. Oké, muziek is daar een belangrijke rol, dat is iets anders. Maar doorheen de week luister ik heel veel muziek die mij eigenlijk het gebed van de zondag of het gebed van de gebedsmomenten samen herinneren. Als ik onderweg ben naar werk, als ik dit aan het doen ben, als ik aan het werk ben of zo. Dat is zo'n constant, ja, een herinnering van Gods aanwezigheid, Gods goedheid in mijn leven. En daarnaast zou ik zeggen dat muziek een enorme kracht tot eenheid heeft. Specifiek op dit weekend, waar we juist willen bidden en werken aan de eenheid in België, denk ik is muziek, heeft muziek een enorm belangrijke plaats. Ik heb muzikale opvoeding gestudeerd als leerkracht. Ik heb daarbij ook in een koor gezeten en daarmee gezien op alle vlakken, ook zonder het geloof, hoe muziek eigenlijk de kracht heeft om mensen samen te brengen, om echt een gevoel van eenheid te brengen, ook doorheen musical bijvoorbeeld, kun je dat zien als je met 100 personen op een podium staat en samen iets superkrachtig brengt dat niemand alleen had kunnen doen. En als je daar dan ook nog eens het geloofsaspect gaat aan toevoegen en echt dat gaat doen vanuit een idee van we zijn hier niet alleen eenheid in geluid aan het maken, maar ook eenheid van geloof. Hè. We zijn samen broers en zussen van éénzelfde vader en we hebben één Heer Jezus Christus. Ja, dan wordt het ongelooflijk krachtig. Dus die rol is heel belangrijk in samenkomsten. En daarbij komt dan ook dat lofprijzingsmuziek in het bijzonder ook de kracht heeft om eenheid onder christenen heel sterk te bevorderen, want lofprijzingsmuziek is iets wat je in de katholieke kerk kan vinden, wat je ook heel veel vindt in evangelische middens, pinksterkerken. En ja, die liederen die circuleren en dus als we samen zo'n lied kunnen zingen, dan zijn we eigenlijk samen aan het bidden. Dus het is een van de middelen die we kunnen gebruiken om echt eenheid onder christenen te bevorderen en ook ja, eenheid onder landstalen, eenheid onder generaties. Iedereen kent hetzelfde lied, maar misschien in een andere taal. En als we dan diezelfde melodie in die verschillende talen zingen, ja, dan kom je ook tot een soort van gezamenlijk gebed, wat heel mooi en krachtig is.
1: Ja, voelt een beetje als thuiskomen dan, hè?
0: Ja, exact.
1: Ja, er is een... zeg maar.
2: Wat mij ook wel opvalt bij christelijke muziek, en zeker bij lofprijzingsmuziek, is dat de Heilige Geest daar heel krachtig door kan werken. We voelen soms wel aan getuigenissen of mensen die achteraf komen zeggen hoe zwaar ze aangeraakt zijn door de geest, door wat er eigenlijk gezongen en gebeden wordt. Het is niet alleen maar muziek maken en zingen, maar het is echt bidden. En dat maakt wel een enorm verschil. Ja.
1: Er is een heilige, ik weet niet meer wie dat het was, maar aan hem wordt deze zin toegeschreven. Zingen is twee keer bidden. Akkoord, Augustinus.
3: Met samen muziek spelen is 3 of 4 keer bidden.
1: Per muzikant, dan kan
3: als
1: het zelfs...
3: Als wij bidden met elkaar, maar als wij zingen, zal de andere mensen die ons luisteren, gaan in haar... En bidden ook.
1: Ja.
3: Het is prachtig.
1: Jullie zijn akkoord met de heilige Augustinus dan.

0: Een andere vraag dat ik mee wil afsluiten en aan ieder van jullie. Is er één lied specifiek die jullie ergens geraakt heeft of jullie terug tot geloof heeft gebracht of een lied dat voor jullie een belangrijke betekenis heeft? Mag allemaal verschillend zijn, hoor.
1: Maar het doet mij denken aan Une Seule Église van Antidote. Dat is een, ik denk, Canadese groep. En zij doen heel veel rond eenheid van christenen. En in corona hebben ze dat lied, dat eigenlijk al jaren in de kast lag, en ik denk op een van hun oude cd's stond, nog eens bovengehaald en met allemaal verschillende kerken dat ingezongen. Zo, in corona hebben ze verschillende van die filmpjes gezien waar dan muzikanten samen gingen spelen en plots samen gingen zingen. En dan zag je zo elke kerk erbij vermeld staan. En wel, ze hebben dat gedaan met dit lied. En ja, het refrein is heel krachtig. Het gaat over on a un seul sauveur, une seule église, un seul père. Ja, dus één enige, of één kerk. We hebben één heer, één vader. We zijn allemaal broeders en zusters. En een van de zinnen die erin voorkomt is: au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Aan de voet van het kruis wordt verbroken wat ons verdeelt. Ik vind dat een heel krachtig lied. We hebben het nu dit weekend ook voor de eerste keer als Charis Collective gezongen. Omdat het echt bij die thema hoort.
2: Dat is een heel moeilijke vraag om één lied eruit te kiezen.
0: Dat begrijp ik.
2: Ik zou daar twee antwoorden willen op geven. Eerst en vooral, we schrijven samen ook zelf muziek. Dus dat is ook wel iets wat dikwijls vuurwerk geeft, moet ik zeggen, op het moment dat de Heilige Geest inspireert tot het schrijven van een lied. Dus dat is het eerste antwoord. En als ik een lied zou moeten kiezen dat voor mij wel veel betekenis heeft of mij heel diep raakt, dan is het zit nog niet in ons repertoire van Charis Collective, maar het kan er misschien wel bij komen, is The Heart of Worship. Waarbij echt je uitzingt wat dat de betekenis is van lofprijzing. Waarbij het eigenlijk over God gaat. Waarbij het om Hem gaat. En waarbij dat wij eigenlijk, wat dat we ook doen, dat is allemaal niet belangrijk. Of dat nu goed klinkt, of dat nu niet goed klinkt. Of dat het luid is, of dat het vals is. Dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat eigenlijk over God die we centraal plaatsen. Dus ik vind dat een heel mooi lied dat naar de kern van de zaak gaat.
0: Een klassieker, kunnen we zeggen.
2: Ja.
3: Ja, voor mij, ik zou zeggen Abba Père van Collectief Sauveur. C'est une chanson qui pour moi me rejoint profondément dans ma vie et de ce que j'ai pu vivre et comme difficulté et comme joie aussi. Je me retrouve vraiment dans cette chanson, et ce qui est fabuleux, c'est d'entendre dans le texte de cette chanson la présence de Dieu dans nos vies, et surtout il est là, et bien avant qu'on ait vécu ce que nous vivons, il est là et il n'attend qu'une chose, c'est que nous puissions recevoir son amour et que nous puissions aimer à notre tour. Et c'est, voilà, c'est le fond de, vraiment le profond de ma foi chrétienne.
0: Et le lied dat votre prénom, pardon?
3: Jean-François.
0: Jean-François. Het lied dat Jean-François zelf zou aanraden is Abba Père. Het is een lied dat hem persoonlijk raakt in zijn persoonlijk leven, van waar veel vreugde was, maar ook moeilijkheden, moeilijkere momenten. En in de tekst kan je echt de aanwezigheid van Jezus voelen. Dat zingen ze ook echt. De aanwezigheid van Jezus in ons leven. Hij is er altijd geweest. Ook nog voor de moeilijke momenten, tijdens de moeilijke momenten daarna. En hij zal ons altijd nabij zijn. On a chanté ce chant hier, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Geert?
4: Voor mij is het een nummer van het GPS-trio uit Brussel, wat ik sinds 2011 mee volg. We hebben vele wakens samen gedaan. En op een van die wakens zong Philippe de Zanger en tekstschrijver van de groep Je voudrais faire mémoire. Nee, dus het gaat over Petrus, die vertelt wat hij allemaal gezien heeft. En dan in het refrein zingt D'avoir vu ce que j'ai vu, vous aussi vous aurez cru. Als je zou gezien hebben wat ik gezien heb, je zou ook geloven. En dat horen van een man die heel veel zelf in de miserie heeft gezeten en veel heeft meegemaakt, dat heeft mij toen geraakt. Het raakt me nog steeds heel hard. We hebben het toevallig opgenomen 2 maanden geleden, dus het gaat binnenkort ook op cd staan.
0: Meer informatie maar binnenkort, beste luisteraars.
4: Van mensen die door alles heen toch een onverwoestbaar geloof hebben. Dat is...
0: Sterk.

0: Ik vind één nummer kiezen erg lastig. Maar als ik op dit moment één zou moeten kiezen, zou ik het nummer kiezen Trading My Sorrows van Women of Faith zou kiezen. Eigenlijk om een aantal redenen. Ik denk één reden, voornaamste reden is dat het eigenlijk in verschillende momenten eigenlijk in de afgelopen jaren aan veel positieve gebeurtenissen gelinkt is. Eigenlijk vanaf echt aan het begin dat ik muziek ging maken in de kerk tot nu eigenlijk. Dat is best wel bijzonder. Op ieder moment dat het nummer voorbij komt, dan gebeurt er iets positiefs of iets bijzonders. Of het nou connectie is met de mensen in de band of met alle mensen in de gemeenschap. Ik vind het altijd een erg gaaf nummer. Wat gave dingen met zich meebrengt.
1: Dank jullie wel. Veel muzikale tips voor onze luisteraars. Allemaal verschillende liederen. Top. Heel veel succes nog dit weekend. Jullie geven vanavond nog een concert, heb ik gehoord. De zaal zal vol zitten, denk ik.
2: Vermoed van wel.
1: En misschien dat als de deuren open zijn, mensen van buitenaf ook nog aansluiten.
2: Ja, iedereen is in ieder geval welkom vanavond. Het is een open avond, dus toegang is gratis.
1: Dat is altijd goed. Dank jullie wel.

En u hoorde, beste luisteraars, een reportage vanuit het zomerkamp Praise One in Jesus, één in Christus. Een zomerkamp van de Franstalige en de Nederlandstalige katholieke charismatische vernieuwing die deze zomer heeft plaatsgevonden. Alles kan u herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Het komt uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, vers 10. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze maandag in de 27e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 703. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1022. Op 1024 daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal. Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aard omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt, en niet in zonnevuur verdort. Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt. Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht tot Hij zich om ons bekommert. Tot U sla ik mijn ogen op, tot U die woont in de hemel. Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester. Zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres. Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert. Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen. Die dronkenman spot, dat verwaande geschimp, wij hebben een afschuw ervan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht tot Hij zich om ons bekommert. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen. Was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden, dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de gloed van hun woede. Dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd. Dan waren wij reddeloos ondergegaan, in schuimende waterkolken. De Heer, zij geloofd, Hij gaf ons niet prijs, ontrukte de prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht, ontsnapt aan het net van de jagers. Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft behiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Spreekt geen kwaad van elkander. Wie van zijn naaste kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet, overtreedt de wet en werpt zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht heeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer. Tegen u heb ik misdaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot de lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen. Christus wil alle mensen tot het heil brengen, bidden wij daarom met aandrang tot Hem. Heer, trek alle mensen tot U. Geprezen zijt Gij, Heer. Gij hebt ons verlost door Uw kostbaar bloed uit de slavernij van de zonde. Schenk ons de vreugde en de vrijheid die beloofd zijn aan de kinderen Gods. Heer, trek alle mensen tot U. Wees onze bisschop Luc en alle herders van de kerk nabij. Geef dat zij met vreugde en toewijding hun ambt vervullen. Heer, trek alle mensen tot U. Help allen die naar de waarheid zoeken. Laat hen volharden in hun streven en bereiken wat zij verlangen. Heer, trek alle mensen tot U. Toon U een vader van weduwen en wezen en van allen die alleen staan, dat zij Uw nabijheid ervaren en zich nog meer op U verlaten. Heer, trek alle mensen tot U. Leid allen die uit deze wereld zijn heengegaan binnen in de heilige stad, waar Gij alles in allen zult zijn met de Vader en de Heilige Geest. Heer, trek alle mensen tot U. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, Gij zijt het licht dat nooit ondergaat. Wij bidden U in dit avonduur, verlicht onze duisternis en vergeef genadig het kwaad dat wij bedreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Wij zijn nog steeds bezig met een verslaggeving rond de apostolische reis van paus Leo XIV aan Frankrijk. U weet, u heeft veel van die momenten live kunnen meevolgen, maar er zijn ook een aantal ontmoetingen met belangrijke toespraken geweest waar dat niet live werd uitgezonden en dat we toch heel graag aan u willen meegeven. Een laatste keer waren we aangekomen aan het moment waarop de paus in de tweede dag van de apostolische reis, die hij doorbracht in Lourdes, voordat hij de heilige mis zou celebreren, een toespraak gaf tot de bisschoppen van Frankrijk en de Nationale Bisschoppenconferentie. We hadden daar een eerste deel van kunnen beluisteren. En de paus die ging, verwijzend naar de grote gaven die de kerk in Frankrijk heeft gekregen van Jezus Christus, verder. En hij zei: daarom voegde paus Franciscus met de blik op de toekomst aan zijn reeds geciteerde woorden toe: mogen de wedergeboorte van deze bewonderenswaardige kathedraal Notre-Dame de Paris een profetisch teken zijn van de vernieuwing van de kerk in Frankrijk. Ook ik geloof dat de tijd rijp is, waarin veel van onze tijdgenoten verlangen de hoopvolle boodschap van het evangelie te horen weer klinken en het licht van de verrezen Christus voor hun ogen te zien stralen. De boodschap van vrede, die haar bron vindt in Jezus, wordt des te meer verwacht nu men in Frankrijk, zoals elders in het Westen, een verontrustende polarisatie vaststelt. Een achteruitgang van broederschap, hartelijkheid, kwaliteit van het samenleven en een toename van geweld, ongelijkheid en armoede. Tegenover zulke uitdagingen volgen ontgoocheling en desoriëntatie op de leugenachtige beloften van een wereld waarin God afwezig zou zijn, verbannen naar het privéleven, waarin de hulp van zijn genade als nutteloos zou worden beschouwd voor de opbouw van de samenleving. Jezus heeft zijn leerlingen echter duidelijk gewaarschuwd: zonder mij kunt gij niets. Vooral de jeugd koestert grote verlangens, bezorgd om de wereld die haar wordt nagelaten, begaan met de toekomst, is zij bereid moedig en edelmoedig te werken aan al wat mooi, waar en goed is. Toon ze de weg van het evangelie, de enige zekere richting, ook al is die veel eisend, die op deze Franse bodem al zoveel vrucht heeft gedragen. Gisteren in Parijs hebben we gesproken over het bemoedigende teken van het catechumenaat, dat vooral jongvolwassenen aanspreekt. Dit is een genade en een vreugde voor heel het volk van God. Het is belangrijk dat u zorg draagt voor de begeleiding van deze genade, en in bijzonder door onthaal in levende gemeenschappen die de naaste liefde beoefenen en solidariteit beleven, en door een degelijk, leerstellig onderricht, geworteld in het woord van God, dat hen in staat stelt bezwaren en twijfels het hoofd te bieden. om deze vernieuwing van de hoop tot stand te brengen in een nieuw missionair elan in Frankrijk, waarnaar ik vurig verlang, is er maar één routekaart. Altijd dezelfde. Jezus Christus doen kennen en beminnen. Authentiek. Met passie. Telkens en telkens weer. In de huidige context staat u voor enkele grote uitdagingen. Die van de opvoeding is van het grootste belang. Het is zeer lovenswaardig dat uw vergaderingen zich in dit onderwerp verdiepen. Opvoeding is een bijzonder omvangrijke zending die vele levensdomeinen raakt. Ik wil maar enkel het katholiek onderwijs vermelden, waarvan het eigen karakter de laatste tijd ter discussie wordt gesteld. Het is verheugend dat katholieke onderwijsinstellingen ruim openstaan voor wie ons geloof niet deelt. Dit edelmoedige onthaal, met respect voor ieders gewetensvrijheid, belooft een grote vruchtbaarheid voor allen, voor de samenleving en voor de kerk zelf. Toch mag het katholieke onderwijs op geen enkele manier afzien van zijn opvoedingsproject. Een project dat gecentreerd is op Christus en dat de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon beoogt in al haar dimensies. Geestelijk, cultureel, intellectueel, moreel en sociaal. Niemand hoeft zich dus te verbazen over de kansen die binnen elke katholieke instelling worden geboden om Jezus Christus te ontmoeten en zijn woord te horen. Nog minder zou een leerling in zijn klas gemarginaliseerd mogen worden enkel omdat hij in Jezus gelooft. De voorbije jaren hebt u vastberaden de pijnlijke plaag aangepakt van misbruik van minderjarigen door leden van de klerus of in kerkelijke context. U hebt moedige maatregelen genomen om daarop te antwoorden, door te luisteren, de waarheid te zoeken en door gerechtigheid, vergeving, herstel en een vastberaden inzet voor een cultuur van preventie en bescherming tegen deze misdaden. En ik dank u voor wat u hebt gedaan. En ik weet dat sommige momenten zeer moeilijk zijn geweest voor uw bisschoppenconferentie. Het is goed de ingeslagen weg verder te volgen en daarbij de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen. Tegelijk heeft uw klerus nood aan steun en bemoediging. En ik weet dat deze het onderwerp is, het voorwerp van uw vaderlijke zorg. Opdat priesterroepingen zouden ontstaan, moet de priester verwacht, ontvangen en bemind worden. En moet zijn identiteit, gelijkvormig aan Christus, helder zijn en goed begrepen worden binnen het volk van God, tot vreugde van het evangelie en in dienst van zijn zending. Het ligt mij ook na aan het hart de droevige terugval te vermelden van roepingen tot het godgewijde leven, in het bijzonder het contemplatieve leven. Met pijn heb ik vernomen dat oude en prestigieuze kloostergemeenschappen, die in de geschiedenis een grote uitstraling hebben gehad, recent zijn gesloten of binnenkort zullen sluiten. Je leven inzetten in de navolging van Jezus op zulke smalle weg veronderstelt naast het werk van de genade een bijzondere edelmoedigheid, een stevige geloofsverankering, een volgehouden innerlijk leven en een bevoorrechte nabijheid tot Hem. En zulke voorwaarden vindt men meestal in christelijke gezinnen, die de grootste aandacht en de grootste steun verdienen. De verdieping en verankering van het geloofsleven binnen de gezinnen is zeker een sleutel om heel wat crisissen op te lossen die de kerk en onze samenlevingen doormaken. Het is immers in het gezin dat men leert samenleven respect voor de ander opbrengen, aanvaarding van verscheidenheid, wederzijdse steun, edelmoedigheid, de belangeloosheid van de zelfgave en de geest van opoffering. En misschien is dat wel de grootste uitdaging. Dat Jezus ten volle leeft in de katholieke gezinnen van Frankrijk en hen verlicht met zijn aanwezigheid. Bij deze uitdagingen komt nog een andere, die enige bezorgdheid voor de toekomst kan wekken. Die van de eenheid. Sta mij in dit verband toe eraan te herinneren hoe wezenlijk het is dat de leerlingen van Jezus elkaar vinden in de liefde, zoals Hij aan zijn Vader heeft gevraagd, dat zij één zijn opdat de wereld gelooft dat Gij mij gezonden hebt. De kerk in Frankrijk is een kleine kudde die haar krachten moet bundelen voor de zending. Ideologische verdeeldheid zou haar getuigenis ijdel maken. Er zijn in de geschiedenis van de kerk altijd spanningen geweest. Maar juist wanneer die zich voordoen, kunnen wij het geschenk van de eenheid nog beter waarderen. En die eenheid is geen vlakke eenvormigheid, maar maakt het mogelijk dat elke authentiek katholieke gevoeligheid vanzelf samenkomt in een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis. Door gehoorzaamheid aan de wettige herders en in het bijzonder aan de opvolger van Petrus. Het blijvende en zichtbare beginsel en fundament van de eenheid van geloof en gemeenschap, zo staat er in Lumen Gentium, nummer 18. Het gaat om een dynamische eenheid die zich voedt met de traditie van de kerk, van de kerkvaders tot het Tweede Vaticaans Concilie, en met het postconciliaire leergezag. Bovendien verrijkt ze zich in de wederzijdse dialoog, vertrekkend vanuit het geloof, in een synodale stijl die we de laatste tijd trachten te verdiepen. Dierbare broeders, de kerk in Frankrijk is kostbaar in het hart van de paus. Hoe graag zou ik u de gevoelens van enthousiasme en hoop overbrengen die mij vervullen wanneer ik aan u denk. Het volk van God dat in Frankrijk is, daar ben ik zeker van, rijk aan levende, broederlijke en voor de wereld openstaande gemeenschappen. Rijk aan een vurige jeugd die zich in talrijke initiatieven inzet. Rijk ook aan een erfgoed dat het draagt, maar ook verplicht. Zal met vuur zijn zending verder zetten om Jezus Christus te verkondigen en te doen beminnen, opdat de wereld leven zou hebben. Pour que le monde ait la vie. Terwijl ik uw vergadering, uw diocesane gemeenschappen en uw land toevertrouw aan de moederlijke bescherming van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, geef ik u met vreugde de apostolische zegen. Ik dank u. Het laatste deeltje dus van de toespraak van Paus Leo XIV tot de Bisschoppenconferentie van Frankrijk. Een bemoediging voor de Franse kerk, maar de paus gaat ook de moeilijkheden waarmee de kerk wordt geconfronteerd in Frankrijk niet uit de weg. Sommige dingen zullen we zeker herkennen. Het is natuurlijk ook een van onze buurlanden. In die zin mogen we zeker ook de woorden van de paus tot de onze maken. Christus, Christus, Christus. Daarover gaat het. Zijn wij gecentreerd op Jezus Christus? Is ons leven, is ons onderwijs, is ons onderzoek, is onze pastoraal gericht op Jezus? En om Jezus te leren kennen. De vragen die de paus ook in deze toespraak tot de Franse Bisschoppenconferentie heeft gericht. Om 11:00 was er de heilige mis, die werd opgedragen in het heiligdom in Lourdes, gevolgd door het bidden van het Angelus. Ook dat kon u helemaal live volgen op Radio Maria. Om 15:30 was er een ontmoeting met de medewerkers en de zieken die worden ontvangen door de Accueil Notre-Dame in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dat ging samen met een prachtige muzikale renditie, een actrice, jonge actrice, die de heilige Bernadette Soubirous heeft gespeeld en speelt in de gelijknamige musical die gemaakt is rond het verhaal van dus de verschijningen van Onze Lieve Vrouw aan de heilige Bernadette Soubirous sinds 11 februari 1858 en dat 18 keer na elkaar. We gaan luisteren naar de indruk hiervan en vervolgens naar de woorden van Paus Leo XIV.
3: Quand tu t'en iras, je voudrais nous laisser la tendresse.

0: Chers frères et sœurs, chers amis malades, c'est une grande joie pour moi de passer ce temps.
1: Dierbare broeders en zusters, dierbare zieke vrienden. Er is een grote vreugde voor mij om deze tijd met u door te brengen hier in Lourdes, waar al meer dan 150 jaar pelgrims uit de hele wereld hun lijden, lichamelijk, psychisch of geestelijk, via Maria aan Jezus komen toevertrouwen. Hier wordt kwetsbaarheid niet verborgen, ze wordt de plaats van een heilige ontmoeting. Dit jaar neemt het thema van het heiligdom de begroeting van de engel Gabriel aan Maria over. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Het belicht de wonderbare uitwisseling tussen twee blikken, die van de boodschapper van de Heer en die van Maria. In deze ontmoeting van aangezicht tot aangezicht stellen de nederigheid en de edelmoedigheid van een jong meisje God in staat zijn heilswerk te volbrengen. Maria houdt de Heer niet voor zichzelf, maar schenkt hem aan de wereld door tot ieder van ons te zeggen: de Heer is met u. Deze waarheid is het fundament van onze waardigheid als persoon. En hier kijkt Maria naar ieder van ons als naar een uniek persoon. Zoals de heilige Bernadette getuigt over de verschijning aan de grot. Die moederlijke blik herinnert ons eraan dat niemand onzichtbaar is in de ogen van God. Nu sommige samenlevingen de neiging hebben hun blik af te wenden en de ogen te sluiten voor de waardigheid van het menselijke leven, is het dringend nodig in onszelf en in anderen een contemplatieve blik te koesteren. Het is de blik van wie het leven in zijn diepte ziet en er de dimensies van onverschuldigheid, schoonheid en roeping tot de vrijheid en verantwoordelijkheid invat. Het is de blik van wie er niet op aanspraak maakt zich meester te maken van de werkelijkheid, maar haar aanvaardt als een geschenk en in alle dingen de weerspiegeling van de schepper ontdekt en in iedere persoon zijn levend beeld. Deze blik staat open om in het gelaat van iedere persoon een uitnodiging te zien tot ontmoeting, dialoog en solidariteit. Pour que le monde ait la vie. Omdat de wereld leven zou hebben. In de dialoog van de Annunciatie, terwijl de Heer zijn blik op haar richt, ontdekt Maria dat zij de uitverkorene van God is. Maar in het hart van deze ontmoeting ontdekt ieder van ons dat hij of zij persoonlijk geroepen is en ten diepste bestemd voor de liefde van God, die bron van leven is. De menselijke persoon is waardig door het eenvoudige feit dat hij bestaat en de eeuwigheid als bestemming heeft. Zijn waardigheid wordt niet gemeten en staat niet ter discussie. Ik weet dat voor sommigen onder u door bepaalde aandoeningen en soms vreselijke pijn de horizon donker, onzeker en uitzichtloos kan lijken. Maar geen enkele menselijke wet mag u de zekerheid van uw waardigheid doen verliezen. Integendeel, het is juist in naam van deze onvervreembare waardigheid van de menselijke persoon dat de verleiding om de dood toe te dienen onder het mom van valse barmhartigheid resoluut moet worden afgewezen. Het is onmogelijk het toedienen van de dood als normaal te beschouwen. Wat wettelijk is, is niet noodzakelijk moreel. Heer in Lourdes, stad van de zieken en van de hoop, roep ik de hele gemeenschap van zorgverleners op zich de diepe zin van hun roeping te herinneren. Waken over de lijdende persoon, hem niet uitschakelen. Ja, dierbare vrienden, wees gepassioneerde dienaars van het leven. Niemand heeft ooit het recht om op basis van laboratoriumalgoritmen te beslissen over het leven van een embryo of van een oudere persoon. Nooit zal de geneeskunde de dienares kunnen worden van de geprogrammeerde dood.
0: In
1: die zin nodig ik u enerzijds uit om onvermoeibaar de structuren voor palliatieve zorg en onderzoek verder uit te bouwen. Anderzijds om de zieken met tederheid te begeleiden, zoals hier in Lourdes, waar artsen, verpleegkundigen, brancardiers, aalmoeseniers, pastorale ziekenteams en zoveel anderen hun roeping uitoefenen in dienst van de waardigheid van de menselijke persoon, opdat de wereld leven zou hebben. Door de lichamen te verzorgen, verbindt u ook de wonden van de zielen. Aan u, dierbare leden van de hospitaliteit, maar ook aan u, gezondheidswerkers die zich wijden aan de dienst van uw broeders en zusters, betuig ik mijn diepe dankbaarheid. Dierbare zieke broeders en zusters, ik wil u zeggen, u bent geen last. U bent het kloppende hart van onze mensheid en een kostbare schat voor de kerk. Ik draag de beproevingen die u doormaakt mee in mijn gebed. Mijn gedachten gaan ook uit naar allen die hier niet aanwezig kunnen zijn en die vanuit hun huis of hun ziekenhuiskamer met onze ontmoeting verbonden zijn. Ik vertrouw u allen toe aan de moederlijke liefde van de moeder van de Heer en vraag haar om voor u de vertroosting van haar zoon Jezus te verkrijgen. Mogen God u zegenen en beschermen. De prachtige toespraak van Paus Leo XIV... tot de verzorgenden, en u hoorde het, het is een grote verzameling aan mensen die zich inzetten voor de zieken, in het bijzonder in het heiligdom van Lourdes, en ook de zieken zelf, de schat van de kerk, in het hart van de paus en van de kerk zelf. Te weten dat wanneer wij de armen en de zieken verzorgen, wij als het ware het lichaam van Christus aanraken, het aangezicht van Christus kunnen ontdekken in de zieke mens, in de arme mens. Laten wij in het bijzonder bidden voor alle mensen die getroffen zijn door armoede of ziekte. Ongetwijfeld velen van u die ook luisteren naar Radio Maria. We gaan samen het Angelus bidden en komen daarna heel graag bij u terug en gaan verder met onze bespreking van de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Frankrijk.
2: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: usi digne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder met de bespreking van de apostolische reis van Paus Leo XIV in Frankrijk, na de ontmoeting dus met de Franse bisschoppen, de heilige mis en de ontmoeting met de zieken. Volgde nog om 16:45 een private ontmoeting tussen de paus en de contemplatieve zusters, karmelitessen, in het monasterium van Lourdes. En waren ook hele mooie beelden dat we daarvan hebben gezien. De ontmoeting zelf was helemaal privé. Maar ja, we hoorden al de verwijzing naar de pijn die de paus in het hart ervaart wanneer hij hoort dat contemplatieve roepingen heel sterk achteruit gaan. Belangrijke religieuze gemeenschappen, abdijen, kloosters die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de kerk moeten sluiten, zullen sluiten in de nabije toekomst. En dus op deze wijze wilde hij ook tijdens zijn reis bijzondere aandacht besteden aan deze prachtige roeping van deze zusters die niets anders doen dan bidden voor u en voor mij, voor ons allemaal, voor de hele wereld. Om 9:00 kon u dan ook helemaal live meevolgen op Radio Maria de Heilige Rozenkrans en de prachtige kaarsjes processie waar Lourdes voor gekend is en waar de Heilige Vader dus zelf die processie is meegegaan. Daar heeft de Heilige Vader ook hele mooie woorden gesproken over de Heilige Maagd Maria. Kan u allemaal terugvinden ook op onze website. Op maandag 28 september is de paus dan vertrokken vanuit Tarbes, Lourdes, Pyrénées naar Metz, aangekomen om 8:40. En om 10:00 volgde dan al een interreligieuze ontmoeting in het conferentiecentrum Robert Schumann. En dat is natuurlijk een van de stichtende geesten van het concept van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog het idee van een samenwerking te hebben tussen volkeren, tussen landen, in een langdurige en duurzame vrede. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven daar aan degenen die samenkwamen voor deze interreligieuze ontmoeting. Dit deeltje van de apostolische reis was duidelijk met de blik gericht op Europa.
5: Chers frères et sœurs, chers amis, représentants
1: Dierbare broeders en zusters, dierbare vrienden, vertegenwoordigers van de verschillende religieuze tradities. Met diepe vreugde, maar ook met een levendig besef van spirituele verantwoordelijkheid sta ik vandaag onder u, hier in Metz, een stad van grenzen en doorgangen, in het congrescentrum dat de naam draagt van Robert Schuman, een van de grondleggers van de Europese Unie. Deze man van geloof en overtuiging wist oude breuklijnen om te vormen tot bruggen van hoop voor heel Europa. En hij werd een ware ambassadeur van eenheid in verscheidenheid. Naar zijn voorbeeld is het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als religieuze vrouwen en mannen om te getuigen dat het over grenzen heen altijd mogelijk is om elkaar te ontmoeten, vriendschap te sluiten en vrede op te bouwen. Dialoog doet niets af aan onze identiteit, maar drukt haar uit met eenvoud en waarheid, doordat hij ons openstelt voor het anders zijn van de ander. Zoals mijn voorganger Paus Franciscus zei, de dialoog tussen mensen van verschillende godsdiensten komt niet tot stand door louter diplomatie, beleefdheid of tolerantie. Het gaat erom vriendschap en vrede tot stand te brengen. Voor hem beschouwde de heilige paus Johannes Paulus II de dialoog als een wezenlijke eis van de natuur van de mens zelf. Volgens Paul Ricoeur is hij de weg waarlangs wij het anders zijn erkennen als een belofte en niet als een bedreiging. Een kunst van de ontmoeting waaraan onze wereld grote nood heeft, het tegendeel van agressie en geweld. Want de naam van God inroepen om geweld of onderdrukking te rechtvaardigen is een ontheiliging van die naam. Niets wat de menselijke waardigheid misvormt kan zich beroepen op een authentieke goddelijke inspiratie. Het religieuze spreken moet voortdurend oproepen om harten en woorden te ontwapenen. Dat doet een rechtstreeks beroep op de verantwoordelijkheid van ieder van ons, als hoeders van onze respectieve tradities. En bovendien, als de vruchtbaarheid van de religieuze tradities zich in de eerste plaats toont in hun dienst aan vrede en broederschap, dan komt ze evenzeer tot uiting in hun vermogen om het leven te beschermen, te begeleiden en te dienen. De grootheid van een beschaving wordt niet gemeten aan haar materiële successen, maar aan de manier waarop zij de menselijke persoon omringt, beschermt en verheft. De godsdiensten zijn hoeders van het leven. Zij bevestigen de heilige waarde ervan. Hun vruchtbaarheid blijkt uit hun liefdevolle aanwezigheid bij de meest kwetsbare, meest breekbare mensen. Het leven, dienen, betekent het omringen met zorg, aanwezigheid en tederheid, vooral in de beproeving, tot het einde. Voor ons die openstaan voor de transcendentie bestaat de opdracht erin stevige eikpunten te bieden, in het bijzonder aan jongeren, om een gemeenschap op te bouwen die de waardigheid van iedere menselijke persoon respecteert en tot haar recht laat komen. Dierbare vrienden, de kerk beschouwt allen die oprecht zoeken naar waarheid, goedheid en schoonheid als reisgenoten. En ik dank u nogmaals voor uw nabijheid en uw aanwezigheid. Mogen de oneindige goedheid van God en zijn wijsheid ons begeleiden en ons leren steeds meer te leven als zijn kinderen en als broeders en zusters voor elkaar. Mogen wij, daar waar wij leven, vredestichters zijn en getuigen van een hoop die in onze wereld blijft groeien. Moge God u zegenen.
2: Témoin d'une espérance qui ne cesse de grandir dans notre monde. Que Dieu vous bénisse.
1: De woorden van Paus Leo XIV op de interreligieuze ontmoeting die plaatsvond. Het ging ook samen met muziek, met momenten van het tonen van kunst als uitdrukking voor de verschillende religieuze tradities die daar waren vertegenwoordigd. In het Robert Schumann Conferentiecentrum dus. Robert Schumann die zelf onderweg is naar zaligverklaring. De paus heeft die gelegenheid ook gebruikt later om 11:00. Dan was er nog een belangrijke samenkomst in het Centre des Congrès Robert Schumann, dus hetzelfde congrescentrum. Rencontre aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité. Een ontmoeting, de wortels van Europa voor de vrede en de eenheid. Nu, dit gaat over een lange toespraak die we in een volgende aflevering zeker helemaal gaan laten horen. Het is ongeveer een 20-tal minuten. En dan zullen wij ook kunnen terugblikken op de generale audiëntie die zal plaatsvinden. Binnenkort, de vorige generale audiëntie, daar zullen we niet op terugkomen, eenvoudigweg omdat het eigenlijk een terugblik was van Paus Leo XIV op alle schoonheid die we ondertussen hebben kunnen laten horen, waar u live kon indelen en dat u ook op deze wijze helemaal hebt kunnen ontvangen. Volgende aflevering dus beëindigen wij de verslaggeving rond de apostolische reis van Paus Leo XIV in Frankrijk. En dat gaan we doen door middel van die lange toespraak, gericht ook opnieuw aan Europa. En aan de wijze waarop Europa vandaag de dag verder zou kunnen moeten gaan om eenheid te vinden in verscheidenheid. Wat ook, zoals de paus zelf al aangaf in de interreligieuze ontmoeting, de droom was van Robert Schumann om bruggen te bouwen en broederlijkheid en vrede te kunnen manifesteren. Daar gaan we het een volgende keer over hebben. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer. U heeft uiteraard nog de Vaticaanse hymne van ons te goed. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.

0: Beste Leusterers, wir sind zusammen in der Studio um Rosenkranz zu bieten. Wurde intensis van Paus Leone, vertinde en auch wurde unsere persönliche intensis en auch vor alle unsere Weltdoners. In den Namen van de Vader, en de Sohn, en de Heilige Geist.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Himmel en Aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God zij almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergevenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vandaag wij bieden de blijde mysteries. De eerste mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vierde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vijfde blijde mysterie. Jezus in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van lichaam Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Heilige Arzangengel Michael,
3: bid voor ons.
0: Beste luisteraars, wij hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op de voorspraak van de Moeder Gods. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 10, versen 25 tot en met 37. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Jezus sprak tot hem: "Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest gij daar?" Hij gaf ten antwoord: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf." Jezus zei: "Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven." Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak de wetgeleerde tot Jezus: "En wie is dan mijn naaste?" Nu nam Jezus weer het woord en zei: "Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem, en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs en hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 tienlingen tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: 'Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.' Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is?" De wetgeleerde antwoordde: "Die hem barmhartigheid betoond heeft." En Jezus sprak: "Ga dan en doe gij even."

0: En we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Een belangrijke vraag, een vraag die ons elke dag zou moeten bezighouden. Want ons leven hier op aarde heeft maar één doel. En dat is God ontdekken om bij Hem te zijn voor de eeuwigheid. En Jezus zegt aan degene die die vraag stelt: wat leest je in de wet? Wat leest je in de Heilige Schrift? De wetgeleerde geeft een antwoord vanuit de Heilige Schrift. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. En Jezus zal dit verantwoorden met een verhaal, want hij zegt aan de wetgeleerde dat hij gelijk heeft. Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven. Wat moeten we doen dus om het eeuwig leven te verwerven? God op de eerste plaats zetten en hem echt beminnen. Niet alleen een beminnen met het gevoel, maar met al uw krachten, met uw verstand ook. Jezus vraagt van ons om God op de eerste plaats te zetten en te doen wat hij van ons vraagt, hoe moeilijk dat ook mogen zijn. En daarna, vanuit die liefde voor God, ook met de naasten barmhartigheid te betonen. En dat is dan ook het verhaal dat Jezus vertelt. Een verhaal van goede barmhartigheid. De barmhartige Samaritaan die wel medelijden krijgt, die de wonden zal verzorgen met olie en wijn. Zie daar een referentie naar de sacramenten. De wijn van de Eucharistie, de olie van het doopsel en ook van het vormsel, de olie van de ziekenzalving. De wonden die verzorgd worden met medelijden door met alles wat God ons heeft gegeven tot bij de kleinen en de armen te gaan. En als we zo handelen, vanuit de liefde voor God op de eerste plaats, en dus handelen zoals die barmhartige Samaritaan, dan zijn we op weg naar leven, eeuwig leven. Maar sommigen zullen vandaag misschien zeggen dat die man die gevallen was in de handen van rovers, dat hij misschien zelfs geen wonden had. Die man, en dat is misschien een detail, was op weg van Jeruzalem naar Jericho. Jezus, daarentegen, in het evangelie, zo staat er, neemt altijd de weg van Jericho naar Jeruzalem. De omgekeerde weg. De man die gevallen was in de handen van rovers,

gaan naar het eeuwige en naar het ware leven. Dat is in elk geval, zoals Paulus het zei in de eerste lezing, het evangelie zoals we het ontvangen hebben. En het evangelie dat we hebben ontvangen moet dan ook zo beleefd worden. Maar vandaag, zoals in de tijd van Paulus, dus eigenlijk in alle tijden na de openbaring door Jezus Christus, zijn er mensen die een ander evangelie verkondigen, die proberen zaken te veranderen van het geloof. Paulus is heel hard, iets dat we vandaag misschien niet meer zouden doen. En misschien goed ook. Maar hij zegt, degene die afwijkt van wat wij u hebben verkondigd, hij zij vervloekt. Degene die een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Harde woorden die ons moeten doen beseffen dat we terug moeten gaan naar de essentie van het evangelie. Terug moeten gaan naar de verkondiging van Jezus Christus, zoals vandaag in het evangelie, door de nadruk te leggen op God in de eerste plaats liefhebben met alle krachten, met heel uw hart, met al uw verstand. En zo de naasten bij te staan met medelijden om ze terug op de juiste weg te brengen. Een weg naar Jeruzalem. Een weg naar leven. Een weg naar het eeuwige leven. Amen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Lucas, het 9e hoofdstuk. Toen de tijd naderde dat Jezus zou worden weggenomen, koos hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel. Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilde men hem niet ontvangen, omdat hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen? Maar hij keerde zich om en wees hen terecht. Toen gingen ze naar een ander dorp. Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen hem: Ik wil u volgen, waar u ook naartoe gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben hun hol, de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg me. Die zei hem: Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. Maar hij zei hem: Laat de doden hun doden begraven. U moet het koninkrijk van God gaan verkondigen. Weer een ander zei: Ik wil u volgen, Heer, maar sta mij toe eerst thuis afscheid te nemen. Tegen hem zei Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God. Dit is het woord van God.

Beste zussen en broers, dit hoofdstuk in het evangelie van Lucas situeert zich tussen de roeping van de apostelen en die van de 72 leerlingen. De evangelist beschrijft de weg van Jezus als een lange weg naar Jeruzalem. Jezus verspreidde zijn evangelie door anderen te roepen om hem te helpen bij dit werk. Onderweg ondervond hij ook weerstand, zoals gebeurde in een Samaritaans dorp, waar de dorpelingen hem niet wilden ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Zijn leerlingen Jacobus en Johannes werden woedend en wilden dat het dorp vernield werd. Maar Jezus wees hen streng terecht. Jezus is niet zoals de krijgsheren die alles of veroveren of vernielen. Hij trok verder met zijn leerlingen naar een ander dorp. De weg van Jezus naar Jeruzalem is lang, niet enkel van afstand, maar het is ook een lange spirituele weg. Die weg was georiënteerd op zijn lijden, dood en verrijzenis. We hoorden, hij ging vastberaden op weg naar Jeruzalem. Een duidelijke beslissing. Diegenen die Jezus willen volgen, moeten zich met deze beslissing meten. Wat wordt aan hen gevraagd? Iemand zei onderweg tegen de Heer, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. En Jezus antwoordde, de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter ruste leggen. Hij had zijn huis, zijn woonplaats, achtergelaten, om een rondreizende te worden, een arme, zonder huis of verblijf. Hij wou het Rijk Gods verkondigen aan de mensen die verstrooid waren, zoals schapen zonder herder. Niet blijven hangen bij zijn eigen afkomst en gewoontes, maar onderweg zijn, dat is de manier om leerling van de Heer te zijn. De apostelen zijn hem daarin gevolgd, door het evangelie in de wereld te verspreiden. Zoals de velen ook na hem in de navolgende eeuwen die vertrokken zijn om zijn woord te verkondigen onder de vele volkeren in heel de wereld. Jezus vroeg aan een andere om hem te volgen en zei tegen hem, Heer, sta mij, en die zei tegen hem, Heer, sta mij toe eerst mijn vader te begraven. We denken, een begrijpelijke vraag en ook volgens het gebod om vader en moeder te eren. Maar Jezus reageert verrassend. Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. De voorrang van het koninkrijk van God. Het is dringend om ook vandaag het evangelie van het leven te verkondigen, zodat de keten van de dood doorbroken kan worden. En de derde die Jezus wil volgen vraagt om eerst afscheid te nemen van zijn huisgenoten. Maar Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Jezus volgen betekent onze plannen opzij te leggen en de vastberaden beslissing van de meester te volgen. Deze woorden zijn verontwaardigend voor de mensen van onze tijd, die gewoon zijn om elke beslissing uit te stellen, want ze zou definitief kunnen zijn. Vandaag moeten altijd alle opties open blijven. Maar door niet te kiezen, leeft men niet. Want leven betekent keuzes maken. Want die keuzes bouwen ons leven op. Anders riskeren wij dat anderen keuzes maken over ons leven
in onze plaats. Soms zonder dat we het opmerken. Wij kiezen voor wat ons wordt aangeboden aan trends, gelukbeloftes, wat in de smaak valt en ook het conformisme. Maar wij zijn gevraagd om een vrije, maar bewuste beslissing te nemen uit liefde. Om de genade, de liefde die we van God ontvangen hebben, te beantwoorden. Paus Leo zei in Parijs tegen de jongeren: wie Jezus volgt op de weg van nederige en belangeloze dienstbaarheid, wordt bevrijd uit de beklemming en vindt nieuwe geestdrift. Hij ervaart vreugde en innerlijke vrede. Geen vluchtige of louter persoonlijke gevoelens, maar een vreugde en vrede die geworteld zijn in de zekerheid van het geloof, waarvan wij samen als kerk getuigen. Zussen en broers, gisteren hebben we de heilige Franciscus van Assisi herdacht. Hij liet als jongeman alles achter. Zijn aardse vader, zijn rijkdom, zijn droom van roem als ridder. Hij gaf zelf zijn kleren terug om vastberaden de weg van zijn Heer Jezus te volgen. Hij volgde de Heer tot in het lijden en de dood, trouw aan de woorden van het evangelie, nederig in een leven voor zijn broers, voor de armen en zieken. Hij vertrouwde enkel op de liefde van God. Zijn stigmata herinnerden ons eraan hoezeer hij leek op zijn meester. Leerlingen van Jezus zijn laat ons toe om de vreugde van het geven te ervaren. Getuigen van deze vreugde hebben de mensen van vandaag nodig. Laten we zijn blijde boodschap verkondigen.

0: Laten we
1: aan het einde gekomen van dit live gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan de drempel van de Sint-Walburgakerk die wij vorige keer mochten bezoeken,

keer met de geschiedenis van de Sint-Walburgakerk eigenlijk een beetje op het spoor gekomen waren van de impact van de beeldenstorm, die ook zeker Oudenaarden heeft getroffen. En daar moeten we toch even blijven bij stilstaan, want dat is een term die je misschien wel al eens gehoord hebt, of wel in een of andere geschiedenisles uit een ver of minder ver verleden wel is ter sprake gekomen. Maar het heeft wel deel uitgemaakt van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, zeer zeker ook de religieuze geschiedenis. Het is eigenlijk een soort van opstand die is uitgebroken in het Westkwartier. En vandaar is deze snel uitgebreid door Vlaanderen en Holland om zich uiteindelijk tot in Groningen te manifesteren. En dus deze beeldenstorm is dus die opstand van de protestanten, de Calvinisten, met grote haat tegen de katholieke kerk, omwille van het feit dat de katholieken heiligen vereren. Verder ook was er heel wat schoonheid te vinden in de kerkgebouwen van de katholieke kerk en waren er zeker ook een aantal mistoestanden die in die tijd hebben plaatsgevonden. Dat alles samen was blijkbaar de reden genoeg om de wapens op te nemen als het ware en de schoonheid van onze kerkgebouwen te vernietigen en een spoor van vernielzucht door onze streken te trekken. En dat had toch wel een grote impact. Hè? We hoorden daarnet al 10 augustus 1566 in Steenvoorde begint de beeldenstorm. Maar de eerste opstanden zouden al plaatsvinden tijdens de regering van Karel V. Jacob de Buizere, hij is een belangrijke aanstoker van de beeldenstorm. Hij was een Ieperse Augustijner monnik die in 1560 zijn klooster verliet en zich tot de hervorming bekende. Vanwege de vervolging in de Spaanse Nederlanden zal hij eind november 1560 te Nieuwpoort inschepen met bestemming Londen. Door ongunstige weersomstandigheden legde zijn schip onverwacht aan in Duinkerke en diende hij te overnachten in een herberg aan wal. Twee meereizende geloofsgenoten werden er gevat, maar de Buizere kon ontkomen naar Londen, waar hij zijn overtuiging verder zou verkondigen. Het zal u niet verbazen, maar op 24 augustus 1561 zou de voormalige Augustijner monnik trouwen met Catalina de Raad en in september verhuizen naar Sandwich, waar koningin Elisabeth I een Vlaamse vluchtelingenkerk had geautoriseerd. De voormalige monnik behoorde er tot de radicale vleugel van de consistorie die de inquisitie met geweld wilde bestrijden. In de roerige zomer van 1566 zal hij preken in zijn geboortestreek. Op zaterdag 10 augustus, tijdens de processie voor het feest van de heilige Laurentius, was hij dus samen met die Sebastiaan Matte en een gewapend gevolg in Steenvoorde. Na een opzwepende preek van Matte gingen de toehoorders onder leiding van de Buizere over tot beeldenbraak in de Sint-Laurentiuskapel van het Karmelietenklooster, het begin van de beeldenstorm die zich bliksemsnel over de Lage Landen zou verspreiden. De volgende twee dagen prikt hij verder op de markt van Kassel. Hij was ook in Belle voor de bestorming en de, wat hij noemde, zuivering van het Sint-Antoniusklooster op 13 augustus. En hij hield niet op. Hij preekte de haat verder in Hazebroek, Honschoten en Mezen, telkens geld inzamelend voor de evangelische militie, zoals dat heette, van Jan de Nys. Na de nederlagen van de Calvinistische milities bij Lannoy verliet hij met de andere predikanten het Westkwartier om naar het Antwerpse te trekken. En in het voorjaar van 1567 stond hij in relatie met Hendrik van Brederode om een veldtocht te organiseren. Dat liep in maart uit op een nieuwe nederlaag bij Oosterweel. Via Amsterdam zal hij

vluchten terug naar Sandwich, waar hij uiteindelijk in juni 1572 zal sterven. Heel deze situatie zal uiteindelijk leiden tot de, en daar heeft u al eens over gehoord, de 80-jarige oorlog en strijd tussen de Habsburgers en de Orangisten, met Fransen in steun, die eindigt met de onafhankelijkheid van de 7 verenigde provinciën. En het is dus in het kader daarvan dat die hertog van Alva naar de Nederlanden komt en Margaretha van Parma als landvoogdes zal dwingen af te treden. En het is uiteindelijk de opstand van de prins van Oranje, de graaf van Nassau-Dillenburg, Willem de Zwijger, tegen de politiek van Philips II, die uiteindelijk zou uitmonden in dus die fameuze 80-jarige oorlog. En Oudenaarde werd dus ook zeker slachtoffer. En dat heeft toch ook wel een stukje te maken met die tapijtweverij waar we de schoonheid van hebben kunnen bewonderen. Want het is wel zo dat uiteindelijk dat protestantisme, dat lutheranisme en het calvinisme Oudenaarde en Gent zou bereiken en aanhang zou vinden onder de werkende klasse in de tapijtweverij. Waaronder Jacob Blommaert en Pieter Bakereel. Oudenaarde wordt op die manier het toneel van heftige beeldenstorm die zou uitmonden in de moord op 15 priesters te Gorkum in juni 1572 en in Oudenaarde 4 priesters die hier werden vermoord. En dus die portretten kunnen we ook nog bewonderen in de Sint-Walburgakerk. Maar u kan zich natuurlijk voorstellen dat de katholieken zich niet zomaar lieten doen. Het is na 1550 dus dat de hervorming ook in Oudenaarde begint door te breken. Er wordt toch gezocht naar een soort van equilibrium tussen die partijen en er worden verschillende toegevingen gedaan, ook aan de protestanten. Ze krijgen een eigen tempel op een toegewezen plaats, de Einddries hier in Oudenaarde. Maar het is niet voldoende. De bosgeuzen ondernemen strooptochten en plunderen kerken. Uiteindelijk zou het dus leiden tot grote geweldplegingen. Met onder meer de bezetting ook van de kastelen van Bourgondië en van Pamelen. Priesters worden gevangen gezet, edellieden worden gevangen gezet. En op 9 september 1572 moeten alle kerken en kapellen in Oudenaarde het ontgelden. Alles wordt geplunderd. En ze gaan daarbij heel ver, want bij de inname van de stad worden de zusters, die dus in het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werkzaam waren, beroofd van het geld dat bestemd was voor de verzorging van de zieken en de armen. En zij gaan vluchten en vinden uiteindelijk onderdak in het Sionklooster te Kortrijk. Nu, dat zou niet zo heel lang duren, want in oktober 1572 zijn ze terug in Oudenaarde. Helaas was het de voorbode van veel ergere omstandigheden. Vanaf de periode 1577 tot 1578 lopen de spanningen tussen de katholieken en de gereformeerden zeer hoog op. Door het voortdurende oorlogsgewoel vlucht de bevolking van het platteland naar de stad. Maar voor de zusters brengt dit een gevoelige daling van de pachtinkomsten mee. En tegelijkertijd neemt het aantal zieken en het aantal mensen die hun toevlucht zoeken tot het hospitaal ook toe. De prijs van de tarwe gaat eveneens de hoogte in. En in 1578 worden de biddende ordes uit de stad gewezen. De zusters in het hospitaal vrezen voor hen hetzelfde scenario. De overste, zuster Margaretha Cabellieu, en een deel van de zusters zullen uitwijken naar Doornik, waar zij logies zullen vinden naast het daar gevestigde Onze Lieve Vrouw Hospitaal. Enkele zusters echter blijven in Oudenaarde om de zieken te verzorgen, tot 1580. En dan worden de laatste zusters ook gedwongen te vertrekken. Uiteindelijk zou de zeer moeilijke situatie, ellendige toestand van aangroei van zieken, weinig of geen medicatie, tot een einde komen wanneer
de fameuze Alexander Farnese, u weet wel, de zoon van Margaretha van Parma, Oudenaarde zal innemen, waarbij een katholiek stadsbestuur wordt geïnstalleerd en de religieuzen van de verschillende orden kunnen terugkeren naar de stad. Ja, u ziet het, een hele woelige periode in de geschiedenis van onze streken, de geschiedenis van Oudenaarde, door die perikelen tussen katholieken en gereformeerden. En perikelen is nog zacht uitgedrukt. De beeldenstorm is zo een klein beetje geplaatst, maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de stad. Wel, laten wij voor de eenheid onder de christenen ook bidden. Het is belangrijk om dit mee te nemen in onze eigen gebedsintenties. Gaan we daarvoor naar het Begijnhof, hier niet zo ver vandaan. Dat is onze volgende halte in onze pelgrimstocht.

Zo, we staan hier aan een, ja, mogen we toch wel zeggen, opvallende barokke toegangspoort met een beeld van de heilige Rochus. En dat is een bekende pestheilige natuurlijk. Hierachter ligt het goed verscholen Begijnhof van Oudenaarde. Maar een bezoekje aan dit Begijnhof blijft echt de moeite waard. Oorspronkelijk was het zo dat de Begijnen achter de Sint-Walburgakerk verbleven, waar we daarnet waren. Maar in de 15e eeuw kregen zij een onderkomen op deze plaats. Tijdens de tweede fase van de beeldenstorm, die plaatsvond van 20 tot en met 27 augustus 1566, werd de 16e eeuwse kapel door de beeldenstormers vernield, maar later in zijn oorspronkelijke glorie heropgebouwd. Het oudste gebouw dateert uit 1500 en dat was het woonhuis van de rector, de heer van de Velde, die door de geuzen in de Schelde werd geworpen en verdronk. We moeten het ons voorstellen dat vroeger het Begijnhof eigenlijk volledig door water was omringd. De meeste kleine witte woningjes werden heropgebouwd in de 19e en de 20e eeuw. Er zijn er nog enkele die dateren uit de 17e eeuw. Het laatste Begijntje van Oudenaarde overleed in 1960. Vandaag de dag is er een bewoning van eigenlijk meestal bejaarde dames die alleenstaand zijn, om toch de traditie van, ja, het Begijnenleven, dat hier zo tot ontwikkeling is gekomen, om dat te respecteren. En steeds vanuit een christelijke instelling. We gaan hier de ingangspoort binnen en we komen dan, ja, in een stukje, ja, overdekte poort, zeg maar, waar je ook wat meer informatie nog kan terugvinden over de geschiedenis van het Begijnhof, maar ook over de Begijnhofkapel. Deze werd ten dele ingebouwd, is gelegen ten noorden van deze poort en kijkt uit op het gekasseide binnenplein. In 1516 werd ze gebouwd en ingewijd. Maar we weten dus dat van die oude kapel weinig is overgebleven en dus zullen wij kunnen binnengaan in een neogotische kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw, op de plaats van de oudere kapel. Ideale plaats dus om opnieuw een gebedsmoment te houden. En zo zijn we ondertussen binnengewandeld in het Begijnhof, niet zo heel ver van de kerk vandaan. En hier staat aan de ingang van de kapel: aan ieder die voorbij komt, goeiedag, welkom in dit huis. Hier is een stoel voor wie moe is, hier is hoop voor wie verdwaald is, hier is liefde voor wie vol wrok is, hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis, hier ben je verwacht zoals je bent. Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht, uren, dagen, maanden, jaren misschien. Sta even stil, bewonder de schoonheid van deze kapel, adem in het verleden van dit huis je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, word even stil, want in de stilte hoor je de echo van Gods woord. Ga even zitten, hol ook hier jezelf niet voorbij. Vouw je handen, open je hart, bid. En als je dat niet kan, als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, ga dan naar je eigen huis met de groet, vrede en alle goeds. En hier aan de ingang staat een heel mooi beeld van de heilige Jozef met het kindje Jezus. De heilige maagd Maria is hier ook aanwezig. Uitgebeeld in een beeld waar ook zij het kind draagt. En een tal van noveenkaarsen die hier branden. We gaan even binnenkijken in de kapel.

Hier wordt ook nog altijd de Eucharistie opgedragen. Dus Jezus is hier aanwezig in het allerheiligste sacrament van het altaar. Waar we even neerknielen. En centraal ook een heel mooi beeld van onze lieve vrouw, koningin. Waar gevraagd wordt voor de voorspraak van de heilige maagd Maria. En we hebben daar nog in deze tocht weinig gelegenheid toe gehad. Maar op deze plaats die duidelijk de heilige maagd Maria als grote voorspreekster naar voren brengt, willen we ruimte maken om ook te bidden tot onze lieve vrouw. Zij is de koningin van de hemel, de koningin van ons hart, de koningin van de vrede. En we hebben allemaal nood aan vrede. De ware vrede die enkel van Christus komen kan. En daarom willen we hier heel eenvoudig een weesgegroet uitspreken. Onze lieve vrouw staat hier afgebeeld terwijl ze bovenop de wereldbol staat, met de maan onder haar voeten. Een beeld uit de Apocalyps. We weten dat onze lieve vrouw op het einde der tijden bij ons zal zijn, zoals ze altijd bij ons is geweest. Vragen wij voor de wereld vrede, voor vrede in de harten van alle mensen. In het bijzonder zij die hier komen bidden en halt houden in deze mooie kapel in dit Begijnhof in Oudenaarde. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ook hier weer, te midden van de stad, het Begijnleven. Hoeveel vrouwen hebben hier ook hun leven niet gegeven aan Christus? Zijn ons voorafgegaan op de weg naar heiligheid, op de weg naar het eeuwige leven. De weg die wij ook samen gaan als pelgrims onderweg. Al uw intenties, dierbare luisteraars, nemen we mee op onze tocht. Op weg naar onze lieve vrouw van Kerselare. En naar dat miraculeuze beeldje waar zoveel duizenden in de loop der eeuwen op bedevaart zijn gegaan. En we nemen u zeer graag mee.

0: heeft gegund.
1: Ondertussen zijn we dus de Schelde overgestoken en staan we aan de kerk van Pamelen. Helaas is de kerk niet open en werken hier in de buurt hebben het verhinderd om ook opnames te doen, zeg maar, in de nabijheid van de kerk. Neem daar ook nog eens bij dat het ondertussen een goede stortbui hier is beginnen gieten. Wel, maak u geen zorgen, we staan ondertussen droog en we kunnen toch iets vernemen over de geschiedenis van deze kerk. Het is rond 1100 dat langs de rechteroever van de Schelde dus de heer van Pamelen het middeleeuwse stadje Pamelen zal oprichten. En dat wordt dan, zoals u dat al weet, in 1543 zeg maar opgeslorpt door Oudenaarde. Amper vier eeuwen zelfstandig bestuur lieten echter mooie sporen na, met de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk als hoogtepunt. De eerste kerk van Pamelen werd in de 13e eeuw vervangen door de huidige, die in meer dan één opzicht op kunsthistorisch vlak echt een grote waarde heeft. Door de relatief korte bouwperiode van deze kerk, van 1234 tot 1265, vormt het gebouw ook stilistisch een mooi voorbeeld van de Scheldegotiek, dat men van bouwpartij tot bouwpartij kan zien evolueren. Merkwaardig is dat hier een bouwopschrift bewaard werd, wat eerder zeldzaam is in onze streken. De plaat, waarvan het origineel verborgen is onder een bronzen kopie, vermeldt als jaartal 1234 en de naam van meester Arnulf van Binche. Daardoor is meteen de koorpartij van de kerk gedateerd. Tot een volgende fase behoort het transept en de benedenkerk sloot dan de bouw af. Het geheel is gebouwd in doornikse steen en wijst duidelijk op, ja, toch wel een kerkbouw waar de nodige middelen voorhanden waren om dit soort gebouw neer te zetten. Wat betreft de opbouw van de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk vallen drie belangrijke kenmerken op. Een eerste is een dubbele overlangse galerij of een doorgang, die aangelegd is in de dikte van de langsmuren. Oorspronkelijk kon men in elk van deze gangen rond heel het gebouw gaan. Dit systeem, zeg maar, van dubbele doorgangen is een van de hoofdkenmerken van de Scheldegotiek en van de Noord-Franse gotiek in het algemeen. Het tweede belangrijke kenmerk is het gotische systeem van verticale indeling. Nochtans blijven de krachtlijnen in de kerk van Pamelen nadrukkelijk horizontaal, typisch voor de traditioneel gerichte Schelde-architectuur in de Romaanse tijd. Wat ook absoluut uniek is, dat is dat deze kerk haar volledig authentiek dakgebinte uit de 13e eeuw heeft bewaard. Een echt indrukwekkende constructie, een woud van balken, zeg maar, hier in het dak. Ook de mooie brandglasramen mogen niet ontbreken als u de kerk zou bezoeken. De meeste zijn pas in de jaren 1930 vervaardigd trouwens, door onder andere glazenier Ladon. Stuk voor stuk meesterwerken die de geest van de 13e eeuwse gotiek weergeven. Verder zijn er twee grafmonumenten te vinden, praalgraven in de zijbeuken, beiden dus van baronnen van Pamelen. Wat ook zeker de moeite is om hier even te bekijken, dat is dat de kerk in het koor werd gerestaureerd door August van Asche. En het hoogaltaar heeft een verguld zandstenen retabel met een beeldje van de apostelen. Op het fijn gesiseleerd tabernakel staat een indrukwekkend ciborium dat de vorm heeft van een torenspits. En verder kunnen we hier ook enkele mooie schilderijen terugvinden. Een drieluik met de schepping in 1609, wat gemaakt werd als een altaarstuk van het hoofdaltaar, vandaag in de Zuiderkapel van Onze Lieve Vrouw van de Scapulier terug te vinden. Het doopsel van de heilige Augustinus door de heilige Ambrosius van Milaan uit 1653. En de kruisvinding door de heilige keizerin Helena, geschilderd door Simon de Pape in 1672. Afkomstig uit het penitentenklooster. Ook is er een vroeg 16e eeuwse kopie van de Madonna met de vis van Raphaël, de heilige Ignatius van Loyola naar Rubens en de heilige Stanislas de Costa, beide uit de 17e eeuw, afkomstig van het Jezuïtenklooster. Verder valt hier ook een bijzondere grisaille te bewonderen uit de 17e eeuw. De heilige Simon Stock ontvangt het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Voor liefhebbers van beeldhouwwerk, er wordt hier een houten polychroom beeld van Onze Lieve Vrouw ter water of ter wallen, vermoedelijk uit de 16e eeuw bewaard en afkomstig van het eind 19e eeuw gesloopte kapelletje ten Walle aan de Louise Mariekaai vandaag. Er zijn diverse houten beelden uit de 17e en de 18e eeuw. Dus zeker eens de moeite om ook de kerk hier te komen bezoeken. Ja, de Sint-Walburgakerk, dat was makkelijk. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamele is te bezoeken van Onze Lieve Heer Hemelvaart tot en met september op zaterdag en zondag van 2 tot 17:30. Zo weet u dat als u hier de indrukwekkende kerk eens wil komen bezoeken. Helaas, we hebben het moeten baseren op de beelden die we hebben gezien. Nu, niet getreurd, we hebben al de schoonheid van de Sint-Walburgakerk in levende lijven mogen bewonderen. Dus dat was al zeker een bijdrage voor de kunstliefhebbers die met ons meegaan. Zo, dierbare medepelgrims, trek uw schoenen maar stevig aan. Wij gaan nog een klein eindje wandelen, het is gelukkig niet al te ver, naar de abdij van Maagdedalen. En dat is onze laatste halte, alvorens wij koers zetten naar Onze Lieve Vrouw van Kerseraden. Alvorens wij onze finale route zullen inzetten in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. En ik kijk hier even op de kaart waar we momenteel aan de abdij van Maagdedalen staan. Is het een goede 2,5 kilometer wandelen alvorens we bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren zullen aankomen. Een goede 40-tal minuten stappen, zoiets. Maar zoals ik al zei, we staan dus aan de abdij van Maagdedalen. En het is zo dat Arnulf de Vierde, die de baron was van Pamele, die schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde. En we hebben dus ondertussen de rivier overgestoken. Voor de bouw van een nieuwe Cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Eertijds was het een van de belangrijkste vrouwenabdijen van Vlaanderen. De eerste abdij werd gesticht in Vloesbergen of Flobec in de 13e eeuw en was dus eigendom van het huis Pamele. Arnulf de Vierde, de baron van Pamele, die schonk in 1233 de gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham, Pamele, aan de abdij van Maagdendalen, voor de bouw dus van een nieuwe abdij. In dezelfde periode liet hij eveneens de Onze Lieve Vrouwenkerk van Pamele bouwen, die we daarnet hebben bezocht. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Belangrijke bouwcampagnes van deze voormalige abdij vonden plaats onder de abdissen Katelijne van Marke in 1416 tot 1423, Anne Geraerts in 1624 en Cornelia Armare in 1650. Tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684 werden vernielingen aangericht door brand. De abdij zelf werd herbouwd onder abdis Cecilia Remy en Eleonora der Kinderen, nog tot het midden van de 18e eeuw. In 1745 werd onder de Franse bezetting opnieuw een deel van de abdij vernield. Ze werd zelfs opgeheven in september 1796 en in 1797 als nationaal goed verkocht, zoals het lot was van vele abdijen in onze streken. In 1826 werd het goed overgemaakt aan de staat en van 1830 tot 1966 werd het in gebruik genomen als militaire kazerne. Vanaf 1829 werd het eigendom van de stad Oudenaarde en vanaf 1835 kregen ze er ook de kerk bij, tot 1873. Tussen 1835 en 1841 werden diverse dienstgebouwen opgericht, onder meer woningen van één bouwlaag aan het poortgebouw, nu politiekantoren en de inmiddels gesloopte, wat men noemde de manège, op de plaats van het huidige administratief centrum. Later nog een garage voor vrachtwagens. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, het abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard. Nu, vandaag de dag schiet dus van die grote abdij weinig over. Vroeger was het een volledig ommuurd complex met kenmerkende plattegrond. Ten noorden een kerkgebouw, want uit het noorden kwam het kwaad. Dus het kerkgebouw werd in het noorden gebouwd. Ten zuiden ervan een kloosterpand, waaromheen de voornaamste lokalen. De kapittelzaal, het refertorium, de keukens en de bibliotheek. En dan ten oosten een poortgebouw met gastenkwartier. Later werd ten noorden van de kerk nog een brouwerij gebouwd en een neerhof. En ten zuidoosten van het kloosterpand een infirmerie. In de 17e eeuw werd het geheel aangevuld met een imposant abdissenhuis met gastenverblijf ten oosten van de kerk. En die kerk is toch wel bijzonder, want ze is volledig gebouwd volgens het concept van de Cistercienserorde met invloeden van de Scheldegotiek in de 13e eeuw. Er werd gebruik gemaakt van Doornikse breuksteen en baksteen. Er zijn nog sporen terug te vinden trouwens van de oudste kerk, gebouwd voor 1250, van Doornikse kalksteen in het koor, de oostelijke en noordelijke gevel van de noordtranseptarm en de aanzet van de noordelijke zijbeuk. Daar vindt men dus de oudste bouwfase, zeg maar, van deze kerk terug. En vandaag de dag is het dus het huis van de kunstopleiding. Ondertussen, dierbare luisteraars, roept de weg ons opnieuw om aan te zetten. We gaan richting Onze Lieve Vrouw van Kerselare, in de voetsporen van de pelgrims van eeuwen geleden die ons voorafgegaan zijn op diezelfde bedeweg.

En zo zijn we aangekomen aan onze uiteindelijke locatie. De kapel van onze lieve vrouw van Kerselare. De kapel vandaag is helemaal opgetrokken uit een soort van bruut beton. Passend in de stijl van het brutalisme. Over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, zegt men. Maar de liefhebber van de moderne architectuur zal hier zeker zijn gading vinden. De reden waarom wij naar hier gekomen zijn vooral is omwille van het beeldje van onze lieve vrouw van Kerselare. En het is zo dat de legende vertelt dat in 1452 een Mariabeeldje dat voorheen toebehoorde aan de pastoor van Volkegem na zijn dood hier opgehangen werd aan een kerselaar. Het werd toen in een klein kapelletje geplaatst en het eerste mirakel dat men heeft genoteerd, heeft geconstateerd, vond plaats in 1455. Op 2 juli van dat jaar wordt er dus een eerste heilige mis gelezen. Het miraculeuze beeldje dat we hier kunnen aanschouwen is een laat gotisch polychroom beeldje van de Mechelse Sint-Lucas-gilde. De eerste steenlegging van de oudste kapel, resorterend onder de abdij van Eename, bisdom Kamerijk, op de plaats van de kerselaar, vond plaats op 10 juli 1457. De inwijding op 3 mei 1460. Van toen af begon ook de traditie om in de meimaand elke dag een heilige mis op te dragen. De talrijke mirakelen die worden toegeschreven aan onze lieve vrouw van Kerselare werden opgetekend in een mirakelenboek. De kapel werd vergroot in 1570 in opdracht van Jacob van Joigny, de baron van Pamele, vermoedelijk als gevolg van een gelofte door zijn vader Joos, nadat hij in Egypte door een krokodil aangevallen werd. En jawel, we zijn om naar onze lieve vrouw van Kerselare te komen ook door een stukje van Oudenaarde gewandeld dat Egypte heet, verwijzend dus naar het voorval van de baron. Deze krokodil die werd uiteindelijk overmeesterd en de gebalsemde krokodil werd later als votiefbeeld in de kapel opgehangen. Er hangt trouwens ook hier dus een krokodil aan de muur en ook onder het beeldje vindt men een beeld van een krokodil verwijzend naar deze geschiedenis. In 1804 en 1860 werd het beeld vervangen door een houten geschilderde krokodil van beeldhouwer van Biesbroek. Rond 1614 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de kapel na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen. In 1619 werden 2 altaren ingewijd. En belangrijke werken werden ook uitgevoerd in 1679. In 1763 zal zilversmid Van den Hende uit Oudenaarde een zilverschrijn maken voor het gotisch miraculeus beeldje uit de 15e eeuw. En met dit reliekschrijn wordt nu nog na de heilige mis gezegend, ook hier. Na de Franse Revolutie werd de kapel in 1796 verkocht aan een particulier. En in 1831 kwam ze in het bezit van de kerkfabriek van Pamele. De deken van Oudenaarde en de pastoors van Edelare en Volkegem werden benoemd als toezichters van de rekeningen. In de loop van de 19e eeuw werd de kapel voorzien van nieuw meubilair, onder andere een communiebank, een altaar, een biechtstoel, een orgel. In 1887 nog liet de pastoor van Edelare, eerwaarde heer Jozef Verheijden, de bouwvallig geworden kapel restaureren, onder leiding van de Gentse architect August van Asche. En in 1902 kwam er nog een nieuwe preekstoel. Op initiatief van de pastoor van Edelare, eerwaarde heer Lordeaux, en burgemeester Jozef Tienpont,
werd op Hemelvaartsdag 1953 een autowijding georganiseerd. En deze van Kerselare is de grootste van het land. Op 21 februari 1961 werd de kapel door een uitslaande brand totaal vernield. Enkel het befaamde beeldje in zijn reliek kon worden gered. De kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Pamelen en pastoor Heye van Pamelen beslisten een nieuwe kapel te bouwen in vervanging van de afgebrande en schreven daarbij een internationale wedstrijd uit. Uiteindelijk werd dus deze betonnen kapel gekozen als de mogelijkheid om die de oorspronkelijke kapel te vervangen. Momenteel zijn ze volop bezig met de restauratie en preservering van het gebouw, omdat er ondertussen betonrot is vastgesteld. Het is een voorbeeld van wat men noemt brutalisme in de kerkelijke bouwkunst. Men kan hier ook een lange en een korte omgang doen, waarbij verschillende kapelletjes van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën in rotstaferelen kan gebeden worden rond de kapel en de mysteries van de rozenkrans in de lange omgang van 3 kilometer. En dus bij deze plaats, waar eeuwenlang vele pelgrims naartoe gekomen zijn met hun intenties, naderen ook wij tot Onze Lieve Vrouw van Kerselare en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van onze mooie pelgrimstocht door Oudenaarde in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselaar. We eindigen dus hier onze tocht vlakbij dit bijzondere, miraculeuze beeldje en hebben zo onze intenties ook bij Onze Lieve Vrouw kunnen neerleggen en vertrouwen wij verder op haar voorspraak. Dat is de uitnodiging om mee te gaan op onze volgende pelgrimstocht. Wie weet waar het ons zal heen brengen en wat God voor ons op de weg in petto heeft. We ontdekken het een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat. Van harte dank voor uw meewandelen. Tot bij Onze Lieve Vrouw van Kerselaar en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin. Gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw zoon.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het tweede deel van het boek. Wanneer je Anne-Gabrielle zag, dan zag je God al. Dit is een gezegde van priester Arnold bij de uitvaart van Anne-Gabrielle, 27 juli 2010. 11e hoofdstuk. Recidief. Ik weet dan wel dat de laatste chemokuur achter de rug is, maar het lukt me niet om tot mezelf te zeggen dat het nu klaar is. Diep van binnen ben ik ongerust, maar toch niet in staat om de reden van mijn ongerustheid duidelijk aan te wijzen. Voor 4 januari zijn een MRI en een PET-scan gepland. Deze keer kan ik me er niet aan onttrekken. Alexander, die gewoonlijk met Anne-Gabrielle meegaat, is zojuist naar zee vertrokken. Hij heeft me de instructies gegeven om hem een bericht te sturen als er iets abnormaals aan de hand is, maar hem niet te berichten als alles goed gaat, wat naar zijn mening waarschijnlijk was. Op genoemde dag komen we dus via het Souterrain Latimon binnen, waar de MRI moet plaatsvinden, waarvoor we zoals gewoonlijk om 7 uur 's ochtends een afspraak hebben. De PET-scan is gepland in het begin van de middag. We zijn al om 4:30 opgestaan voor de bloedafname en zijn om 6:00 precies uit Toulon vertrokken. Ik heb weer moeite gedaan om op tijd te zijn, alhoewel de ondervinding me had geleerd dat we weinig kans maken om voor 9:00 aan de beurt te zijn. Wachten is absoluut het dagelijkse lot van de zieke. Ik voel me wat ongerust, zonder echt te weten waarom. De reactie van de artsassistent in december heeft bij mij waarschuwingslampjes doen aangaan, toen ze, ondanks de goede uitslag, doorging met het stellen van verontrustende vragen en besloot: in elk geval is er voor begin januari een PET-scan gepland. Dan zullen we wel verder zien. Die ochtend vraag ik me nog steeds af wat precies verder zien. Dat wat maakt me op dit moment nu juist ongerust. Zoals ik al vreesde, zijn we pas aan de beurt om 9:00, ook al zijn we om 7:00 aangekomen. Na een uitputtend heen en weer geloop tussen verschillende afdelingen om de nodige etiketten te verzamelen die voor elke behandeling in het ziekenhuis onmisbaar zijn. Nadat de infuusnaald geplaatst is, wat een beproeving is, wordt Anne-Gabrielle weer op een soort beweegbare brancard geplaatst, die geleidelijk aan vooruit schuift in een grote cilinder, onder het oorverdovende boem-boem, wat betekent dat de machine aan het werk is. Terwijl ik aan het bidden ben, zie ik op de beeldschermen dat beelden zich vormen. Ik kijk er scherp naar, probeer er iets in te ontdekken wat ik als een teken van verbetering kan opvatten. Je ziet heel duidelijk de tekenen van de bestraling die een lange verticale lijn door het scheenbeen vormen. De arts gaat steeds heen en weer met zijn beelden, zodat het op een lichtend kruis lijkt. Een beetje dom aarzel ik om daarin een teken te zien dat ze genezen is. Maar een stemmetje fluistert me in: misschien betekent dat kruis ook dat je dochter door deze ziekte heilig wordt. Ik onderdruk die gedachte onmiddellijk. We hebben gevraagd om een wonderlijke genezing. Begin dan niet je gedachten op hol te laten slaan.
Op dat moment zie ik in de heiligheid niets anders dan de doorgang door de dood. En voor mij is het alles allerbelangrijkste dat mijn kind in leven blijft. De MRI loopt een einde en we wachten op de resultaten, maar de laborante komt niet. Ik laat haar halen. Ze vragen me of ik haar werkelijk wil spreken. Ik dring aan. Na een uur komt ze eindelijk. Het onderzoek is normaal. De tumor heeft zich niet in de weken delen verspreid. Ja, maar in het bot zit hij daar nog steeds. En hoe dan? Ze is er zichtbaar niet op voorbereid dat ik details vraag. Ze ontwijkt mijn vraag. Dat weet ik niet. Het hoofd van de afdeling moet daarvoor de beelden nog analyseren. Maar het gaat goed. Het gaat goed. Meer vraag ik ook niet. Voordat we de trap opgaan, stel ik Anne-Gabriël voor om naar de kapel te gaan om te bedanken. Het is een oecumenische gebedsruimte. We zoeken naar het tabernakel om te kunnen neerknielen in de werkelijke tegenwoordigheid. Het bevindt zich helemaal achter in het vertrek, weggestopt in een hoek, zodat het als het ware niet stoort. Arme Jezus, we knielen voor hem neer en beginnen een tientje van de rozenkrans te bidden. Ik zou mijn last op zijn hart willen leggen, de vrees tot rust brengen die me in haar greep heeft. Maar ik heb de indruk dat ik me op een vijandige plaats bevind. Het lijkt mezelf dat een boze geest zijn haat naar ons uitroept. Anne-Gabriël is er ook door beangstigd, zonder objectieve reden. We maken haastig ons tientje af en gaan snel weg van die onrustbarende plek. Ik vraag me uiteindelijk af of er wel een geconsacreerde hostie in de tabernakel aanwezig is, want in zijn aanwezigheid is er immers niets dan vrede. Als we weer op de vijfde etage komen, heerst er een feeststemming. De afdeling viert drie koningen. Er staat een voorstelling op stapel over het verhaal, gevolgd door een gratis maaltijd. Op het menu staan pizza en taart. Maar Anne-Gabriël moet absoluut nuchter zijn tot de PET-scan, die om 14 uur gepland is. Ze kijkt naar haar kameraadjes die aan het smullen zijn, zonder iets te zeggen of te klagen. De verpleegkundigen beloven iets van het feestmaal voor haar te bewaren. Eindelijk komt de tijd van de PET-scan. In de wachtkamer zit Anne-Gabriël de verhalen van Comtesse du Séjour te lezen die ze heeft meegebracht en ik probeer me op de Poetica van Aristoteles te concentreren. Ze vraagt me regelmatig of we al aan de beurt zijn, maar het wachten duurt maar voort, waardoor de ongerustheid stijgt. Eindelijk roept een verpleegkundige ons. Ze zet ons in een hokje. Anne-Gabriël moet een injectie krijgen met een radioactieve vloeistof voor de uitvoering van de PET-scan. Maar net als ze geprikt is, overvalt haar een heftige angst. Ik probeer haar tot reden te brengen. Maar liefje toch, het is toch niet de eerste keer dat je een PET-scan krijgt. Je bent er toch aan gewend. Je weet dat het geen pijn doet. Maak je niet ongerust, kalmeer nu maar. Maar ze is onmogelijk te kalmeren. Haar hart zit in een pijnlijke bankschroef. Ze wordt bleek. De verpleegkundige, die ongerust is, laat het hoofd van de afdeling komen, die voorschrijft dat ze een kalmerend middel krijgt toegediend. Ze legt me uit dat de stof die voor de PET-scan gebruikt wordt, soms de reactie veroorzaakt.
om te voorkomen dat de stof die is ingespoten zich in de spieren verspreidt, moet ze een uur lang bewegingsloos blijven liggen. Als die termijn verstreken is, begint het onderzoek eindelijk. Ik zie geen kans om het beeld dat ik op het scherm zie te ontcijferen. De arts die tussen beiden is gekomen bij de angstaanval leidt het onderzoek vanuit een hokje achteraan. Hij draagt een badge waarop staat Maître de Conférence. Na een flink half uur is het klaar. Ik verwacht dat ze me de uitkomst zullen komen meedelen, maar niemand dient zich aan.

Na een uur wachten neem ik toch maar het initiatief en vraag de verpleegkundigen of het mogelijk is dat ik een verslag van de PET-scan krijg. Ze aarzelen. Dan verdwijnt er een in de kamer ernaast. Door het raam zie ik haar overleggen met de arts, die tenslotte naar me toe komt. Ik ga hem tegemoet, opdat Anne-Gabriël niet bij het gesprek is. Maar dat is een overbodige voorzorgsmaatregel, want hij weigert kort en goed om me iets te zeggen. Mevrouw, u moet teruggaan naar de vijfde verdieping. Ja, maar kunt u me de eerste conclusies van het onderzoek geven? Dat is onmogelijk. We moeten de beelden met elkaar vergelijken. We zullen ze naar de vijfde verdieping sturen. Hoezo, de beelden vergelijken? Het is toch een PET-scan, nietwaar? Dan kun je toch zeggen of de ziekte actief is of niet? U hoeft de beelden niet te vergelijken om een antwoord te geven. De andere keren kregen we dat meteen. Nee, dat is onmogelijk. Ik kan u niet zeggen. Maar waarom? Betekent dat de ziekte is teruggekomen? Zeg het me alstublieft. Laat me zo niet staan. Ga nu maar naar boven, mevrouw. Tot ziens. Geërgerd ga ik weer naar de vijfde etage. De verpleegkundigen hebben zoals beloofd voor Anne-Gabriël een blad met pizza en taart klaargezet in de speelkamer. Er is geen kamer vrij. Ze glimlacht als ze het ziet, maar ze heeft geen honger. Het enige wat ze belangrijk vindt is naar huis gaan. Ik haal haar toch over om te proeven van wat ze voor haar bewaard hebben. In afwachting van de taxi. Als zij daarmee bezig is, verdwijn ik om de dienstdoende arts op te zoeken. Op de dagbehandeling. Dr. F. De PET-scan is niet zo goed gegaan. Het was een hele beproeving. Hebt u de uitkomst al? Waarom hebben ze ons die niet meteen gegeven, zoals gewoonlijk? Hij ontwijkt mijn vraag. Ik weet het niet. Misschien heeft alleen een laborant het onderzoek uitgevoerd en moet de arts de beelden nog zien. Een laborant die op zijn witte jas een badge had met daarop hoofddocent? Dat ontkent hij niet. Hij dringt dan aan. Wanneer hebt u de uitkomst? Binnenkort. Normaal zou het vanavond zijn. In ieder geval krijgt u ze na de stafbespreking van dinsdag. Dinsdag? Maar nu is het donderdag. Denkt u dat ik zo lang kan wachten? Hoor eens, u maakt me ongerust. Kunt u me vanavond, als u de resultaten hebt, niet opbellen? Jawel, als u daarop staat. Al discussiërend zijn we bij de speelzaal aangekomen, waar Anne-Gabriël braaf zit te wachten. De arts gaat naar binnen en terwijl hij net doet alsof hij mijn aanwezigheid helemaal vergeten is, gaat hij aan de praat met haar en laat me duidelijk links liggen. Als ik een onschuldige opmerking over de taart maak, dan betrekt hij zijn patiëntje erbij. Wat maakt het ons uit wat zij daarvan denkt? Op die toon gaat hij wel 10 minuten door. Zijn grapjes, die steeds flauwer worden, vinden geen enkele respons bij mijn dochter, die zich beperkt tot een wat gegeneerde lach. De komst van de taxi bevrijdt ons van zoveel stommiteit. In de auto vraagt Anne-Gabriël me: Mama, waarom denken grote mensen altijd dat ze de ouders belachelijk moeten maken om de kinderen aan het lachen te krijgen? Denken ze nu echt dat ze dat leuk vinden? Ja, ik denk het wel.
Nou, dan hebben ze ongelijk. Ik vind het niet fijn als ze u voor het gek zetten. Thuisgekomen ga ik bij de telefoon zitten. Opspringend bij elke keer dat hij gaat. En dat gebeurt vaak. Allerlei bekenden die weten dat er die dag een belangrijk onderzoek is geweest, willen zeker weten dat het goed gaat. Ik zeg eenvoudig dat we nog op de uitkomst wachten. Om 21 uur, als we nog niets gehoord hebben, bel ik het ziekenhuis. Ik word naar de volgende ochtend verwezen. Nu neemt de ongerustheid blijvend bezit van me. We hebben immers geleerd dat stilzwijgen bij artsen nooit een goed teken is. De volgende ochtend vroeg bel ik weer. En dan weer 4 uur later. Zo volgt uitstel op uitstel. En uiteindelijk laat een kinderarts me zeggen dat ze me de uitkomst pas kunnen vertellen na de stafbespreking van dinsdag. Wat ik ook zeg, hij blijft onverbiddelijk. Nu weet ik dus zeker dat er een probleem is. Mijn angst wordt er nog groter door. Ik vraag ondanks alles dat ze me dinsdagochtend waarschuwen voordat we vertrekken naar Latimon en niet in de aanwezigheid van mijn dochter, wanneer de ziekte weer is opgelaaid. Ze beloven dat ze me zullen bellen als dat het geval is. Het lukt Alexander, die met zijn onderzeeër dicht bij de kust boven water is gekomen, om mij met zijn mobiele telefoon te bereiken. Hij zegt hoe opgelucht hij is dat de uitkomsten goed zijn. Ik help hem uit zijn droom. Dat je niets gehoord hebt, wil nog niet zeggen dat de uitslagen goed zijn. Maar wij hebben ze ook nog niet gekregen. En terwijl ik alle aanwijzingen bij elkaar zoek die me al sinds donderdag door het hoofd gaan, vertel ik hem hoe ongerust ik ben. Hij probeert me gerust te stellen. Maar ik voel best dat hij zich ook ongerust maakt. Hij vraagt me opnieuw om hem te laten waarschuwen als er iets nieuws bekend is. Tegelijkertijd legt Marie-Gabrielle, een vriendin van wie de vader hoofd van de afdeling nucleaire geneeskunde is geweest, uit, zonder de mogelijkheid van een recidief tegen te spreken, dat er andere mogelijke oorzaken zijn van een ontsteking. De bestraling is er één van. Ja, dat moet het wel zijn. In een soort instinct tot zelfbehoud ga ik voorbij aan het feit dat de bestraling al 5 maanden tevoren is gestart. Ik besluit niet meer over die PET-scan na te denken om het weekend op prettige wijze door te komen, alleen met de kinderen. Anne-Gabrielle lijkt niet ongerust te zijn. Ze heeft er vertrouwen in. Ik hoop dat de goede God haar heeft verhoord en dat hij haar definitief genezen heeft.

Dan komt eindelijk de dinsdag, de officiële dag van de uitslagen. Die gesprekken, na de stafbespreking, zijn in het behandelparcours van het kind een belasterend ritueel. De patiëntjes van wie de dossiers tijdens de ochtend besproken zijn, worden allemaal opgeroepen, zonder precieze afspraaktijd, zodat de eerste aangekomene het eerst aan de beurt is. Je kunt dus uren wachten in de grote open, tochtige hal die als wachtkamer dient. De werkwijze van het ziekenhuis is dat de patiënt geheel bij zijn genezingsproces betrokken wordt. En dus ben ik speciaal met Anne Gabriel voor dit gesprek gekomen. Ik zou haar die vermoeienis graag bespaard hebben. Maar ze is voor mij ook de mogelijkheid om de reis naar La Timon per taxi te maken. Zonder kind geen transportbewijs. Als we in de wachtkamer gaan zitten, is de dame voor ons net aan de beurt. Ik voel me vreemd kalm, verrast dat ik niet angstig ben. Ik weet dat mijn familie en zoveel anderen voor ons bidden, en dat helpt me. Ik vraag God om me zijn kracht te geven, maar ik heb vertrouwen. Zoals haar gewoonte is, zit Anne Gabriel braaf naast me. Ik kijk naar haar terwijl ze in stilte zit te lezen en volg haar fijne trekken en haar rechte houding. Ze is de laatste maanden flink gegroeid. Ik vind dat ze er goed uitziet, ondanks haar hoofdband en haar gezichtje zonder wenkbrauwen. Dan kijk ik de wachtkamer rond om de tijd te verdrijven. Ik word getroffen door het doodsbange gezicht van een vrouw. Er ligt zoveel angst in haar blik dat het me pijn doet. Alles in haar houding laat zien dat ze vecht tegen haar innerlijke angst. Ze is alleen. Als ze mij op haar beurt aankijkt, glimlach ik tegen haar en bied haar aan om voor mij te gaan. Ze bedankt me uitbundig. Ik ben verbaasd over mijn eigen reactie. Nog meer lange minuten toevoegen aan die lange wachttijd, dat past niet bij mij. De genade moet wel in mij wonen. Ik voel een soort bovennatuurlijke, onbegrijpelijke vrede. Ik dank de goede God voor zijn kracht. Een vrouw spreekt me aan. Het is een knappe Noord-Afrikaanse met een glimlach, vergezeld van een meisje van ongeveer 15 jaar, dat botkanker heeft. Nadat ze me de ziektegeschiedenis heeft verteld, zegt ze dat ze goede hoop hebben en vraagt dan: en u? Ik ontwijk de vraag. Ik zeg haar niet dat wij geen hoop hebben, maar om een wonder vragen. Ik probeer haar antwoord te geven, echter zonder Anne Gabriel te kwetsen, die het vreselijk vindt als er over haar ziekte gepraat wordt. Heel gauw echter worden we onderbroken doordat de dame die ik heb laten gaan naar buiten komt. Ze straalt. Het is te zien dat er goed nieuws is. Ik ben blij voor haar en sta op. Kom, Anne Gabriel, wij zijn aan de beurt. Als we bij de geopende deur komen, komt een van de artsen tussen beiden. Anne Gabriel, jij kunt misschien beter even naar de speelkamer gaan. Verrast kijkt ze me vragend aan, maar gehoorzaamt meteen. Ik begrijp het. Ze laten de kinderen nooit naar buiten gaan, behalve als ze heel slecht nieuws brengen. Op dat moment weet ik dat wat ik vreesde werkelijkheid geworden is. Ze heeft een recidief. Een recidief. Ik weet wat dat betekent. De man die voor me staat
is dezelfde die, toen hij voorspelde dat ze zou recidiveren, het nodig gevonden had om me te verduidelijken: als het zover is, dan hebben wij u niet veel meer te bieden. Dezelfde die me had aangekondigd: over 5 jaar zal uw dochter aan haar ziekte overleden zijn. Ze is dus definitief ter dood veroordeeld. Er is geen wonder gebeurd. Als ik eenmaal binnen ben, sta ik voor een bureautje waarachter 2 van de 5 artsen van de afdeling zitten. Er liggen verschillende dossiers open voor hen. Ik heb het gevoel dat ik in de positie ben van een kandidaat die, na het belangrijkste examen van zijn leven, zich gereed houdt om de uitkomst van het overleg te vernemen. Ik bid tot onze lieve vrouw om me kracht te geven. Nadat hij me gevraagd heeft om te gaan zitten, neemt dokter A. ten slotte het woord, heel langzaam. De uitkomsten van de PET-scan zijn ongunstig. Uw dochter heeft een recidief. De uitzaaiingen in het bekken en het sacrum zijn weer actief geworden en de oorspronkelijke tumor ook, ondanks de bestraling. De toon waarop hij dat zegt geeft aan dat het hem verbaast. Ik stel daarop de enige vraag die nu nog van belang is: zal ze thuis kunnen

ze gaan proberen. Volgende week een CT-scan van het hele lichaam om hen te helpen een beslissing te nemen over de beste behandeling om nog een tweede remissie te bewerkstelligen. Ze bevestigen dat er met zekerheid geen sprake meer kan zijn van uitzicht op genezing en stellen voor dat we meedoen aan een onderzoek met loting betreffende de behandeling en zo verder. We moeten dat in de komende dagen beslissen, maar de toestemming van beide ouders is onmisbaar en Alexander is op zee. Ik luister maar half naar hen en vraag me al af hoe ik dit nieuws aan Anne Gabriel ga vertellen. Ik denk, ik wacht tot Alexander thuis is en dan zeggen we het haar samen, terwijl we haar omgeven met al onze liefde. Maar de arts besluit al, ga nu uw dochter maar halen. We gaan het haar vertellen. Alweer? Nee, deze keer niet. Ik stribbelde tegen. Hoor eens, ik heb net een grote schok te verwerken gekregen. Ik zou graag de tijd hebben daarvan te herstellen voordat ik het haar vertel. En bovendien vertel ik het haar liever thuis. Maar ze weigeren onverbiddelijk. Uw dochter begrijpt heel goed dat u huilt omdat u slecht nieuws hebt gekregen. Wij willen het haar vertellen. Gaat haar nu halen. Ik ben uitgeput door alle ongerustheid van de afgelopen tijd en voel me plotseling erg alleen zonder Alexander en durf me niet te verzetten. Ik durf het vooral niet. Toch zou ik het moeten doen. Ik ga dus de kamer uit om mijn dochtertje te halen. Ze ontvangt me met een glimlach vol vertrouwen. Mam, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ik werp nauwelijks een blik op haar werkje. Mijn liefje, de doktoren willen je spreken. Ze staat op met een vragende blik en gaat met me mee naar de gang. Onder het lopen vraagt ze me zonder angst. Waarom willen ze me spreken? Ze willen je iets zeggen. Dan staat ze opeens stil, kijkt me stralend aan en roept verrukt uit. Mama, is er niets meer te zien? Die gelukkige blik vol vertrouwen. Ze is ervan overtuigd dat ik haar geluk kon brengen. Het is me te veel. Ik kan haar niet langer om de tuin leiden. Het is tragisch. Ik wil niet dat ze een dergelijke schok van de kant van de artsen krijgt. Dan haal ik haar uit haar droom. Jawel, mijn liefje. Je hebt een recidief. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Vandaag gaan we een terugblik doen. We hebben reeds een terugblik gedaan op de eerste 4,5 jaar van het leven van Theresia. Die terugblik toen eindigde bij het overlijden van haar moeder, Zélie Martin, op 28 augustus 1877. En sindsdien hebben we het leven van Theresia zien evolueren in moeilijkere periodes. Na het overlijden van haar moeder verhuizen ze naar Lisieux. Aldaar zal ze de Karmel leren kennen, waar ze later ook zal binnentreden. De moeilijkere periodes die Theresia dan heeft gekend in haar kinderjaren, haar jongere jeugdjaren, waren gekenmerkt door het afscheid. Afscheid van een moeder. Afscheid van een zus, die ze zelf zag als haar tweede moeder. Afscheid van een andere zus, die ze daarna zag als haar derde moeder. Enzovoort. Ze heeft het moeilijk gehad op school. Ze heeft ziekten gekend. En ook een zeer bijzondere ziekte, die ze zelf toeschrijft aan de duivel. En zo gaan we nu even die biografie gedetailleerder bekijken, vanaf het jaar 1877 tot 1886, waar we gearriveerd waren tijdens de laatste catechese. We bevinden ons dus in het jaar 1877. Op 15 november van dat jaar zullen de 5 dochters van Zélie en Louis Martin aankomen in Lisieux, in hun nieuwe huis, gevonden door de nonkel, het is te zeggen de broer van de overleden moeder. Op 30 november zal de vader, Louis, zelf ook aankomen in Lisieux. 2 weken later, omdat hij nog zijn zaak moest gaan verkopen in Alençon. Een hele goede zaak en hij moest nog heel veel regelen na het overlijden van zijn vrouw. We komen dan aan het jaar 1878. Om het even te schetsen in de geschiedenis van de wereld, in het jaar 1878 zal Paus Pius IX sterven, op 7 februari. 2 weken later, 20 februari, zal Paus Leo XIII verkozen worden. Het is die paus die Therese later zal ontmoeten. We zullen het daar zeker over hebben tijdens de volgende catecheses. Maar nu dus voor het jaar 1878. In dat jaar zullen Pauline en Marie, de 2 oudste zussen van Therese, de opvoeding op zich nemen. De opvoeding van Therese. En ze zullen haar ook de eerste lessen geven om te kunnen lezen, schrijven enzovoort. Het is voornamelijk Pauline die de tweede moeder zal worden van Therese. In 1878 kunnen we ook nog opmerken dat op 19 april er wordt gezegd dat Therese voor de eerste maal, zeg maar, een volledige homilie tijdens een kerkdienst zal begrijpen. En het is een homilie die gaat over het lijden van Christus. Op 17 juni, en dit tot 2 juli van dat jaar 1878, zal Therese bij haar tante en nonkel verblijven en daar wordt gezegd dat ze zeer vrolijk is en dat ze heel goed en vaak lacht. Een andere belangrijke gebeurtenis in dat jaar is op 8 augustus. Therese zal voor de eerste keer de zee zien. En dat is een ware ontdekking. Een ontdekking van de mooie natuur gegeven door de Schepper.
En zo gaan we vlug naar het volgende jaar, 1879. Therese is dan 6 jaar. Hier zal Therese zelfs beschrijven dat zij een keer kwaad is geworden tegenover Victoire. Victoire was de huishoudhulp die het gezin Martin in huis had genomen om te zorgen voor het eten en voor het huishouden. Victoire was goed en zal 7 jaar in dienst zijn en Therese had het daar soms wel eens moeilijk mee. In de zomer van 1879 wordt er gesproken over een bepaald visioen. Een profetisch visioen van de vader. Misschien herinnert u zich dat visioen dat we ooit hebben beschreven tijdens deze catechese reeks. Dat Therese op een bepaald moment iemand vreemds ziet in de tuin die met een hoed aan het wandelen is, maar vrij vlug. En zij ziet daarin haar eigen vader. Maar het was onmogelijk dat het haar eigen vader was, want haar eigen vader was op dat moment niet aanwezig. In dat visioen, dat zij later als profetisch aanschouwt, zal zij een les zien dat zij afscheid moet nemen van o zoveel. Dat heeft ze al van haar moeder moeten doen, later zal ze het ook moeten doen van haar zussen en ook van haar vader. Daarover later meer. Nog te vermelden is op 29 mei een eerste communie van een nichtje, Jeanne Guérin. Dat was de dochter van nonkel Isidore, de broer van de moeder van Therese. Op het einde van het jaar 1879, een belangrijk moment, namelijk de eerste biecht van Therese bij een priester van de parochie. Dit jaar zal het ook de eerste maal zijn dat Therese de kapel van de Karmel zal bezoeken. En zo komen we al aan het jaar 1880. Op 2 januari wordt Therese 7 jaar. In dat jaar wordt er gezegd dat Therese alleen en zelfstandig zal kunnen schrijven. Op 13 mei 1880 zal de eerste communie plaatsvinden van de zus Céline. Therese beschouwde dat bijna als haar eigen eerste communie. En het is vanaf die dag, 13 mei 1880, dat Therese zich ook volledig zal voorbereiden op haar eigen eerste communie. We hebben gezien dat haar voorbereiding zeer belangrijk was en zeer goed. Het zal ook lang duren. Op 4 juni van dat jaar 1880 zal de zus Céline ook gevormd worden. Nog te vermelden is dat zij in dat jaar voor het eerst eigenlijk enkele brieven schrijft en dat ze ook begint te lezen. En zo komen we al vlug aan het jaar 1881. Het jaar waarin ze 8 jaar wordt. Van dat jaar dateert er een foto. Een foto genomen samen met Céline, haar zus. Op 10 juni in 1881 zal zij een vogel krijgen. Therese hield van de dieren. Eigenlijk hield ze van de gehele natuur. Daarin zag ze altijd de schepping. De schepping aan ons gegeven, om ervoor te zorgen, om het er goed te hebben, maar vooral om God in dit leven en doorheen de schepping ook te ontdekken als een zorgzame vader. En het is de vader, Louis, die een vogel, een ekster, zal geven aan Therese, die zij zal verzorgen. Op 3 oktober 1881 is er dan een hele belangrijke stap in het leven van Therese. Ze gaat naar de abdij van Notre-Dame-du-Pré en daar zal ze voor het eerst school volgen. En we weten dat dat voor haar heel moeilijk was. Niet omwille van de lessen,
want ze heeft genoeg intelligentie, maar vooral het sociale contact ligt haar op dat moment zeer moeilijk. Het is dus op 3 oktober 1881 dat die moeilijke periode zal starten. Zo dadelijk gaan we verder met het jaar 1882.

Beste luisteraars, in deze catechese geven we een terugblik op de periode van 1877 tot 1886. En we zijn aangekomen in het leven van Therese aan het jaar 1882. Zij is dan 9 jaar. Op 16 februari van dat jaar gebeurt er iets bijzonders. Therese weet er nog niet veel van, maar Pauline zal op 16 februari beslissen om binnen te treden in de Karmel. Op 23 april is er van dat jaar een brief gericht aan haar zus Céline. 31 mei wordt Therese in dat jaar aangenomen als kind van de heilige engelen. Dit waren kleine kindergroepen in de parochie en op de school die moesten zorgen voor een iets devoter leven. En door de kinderen te laten aansluiten bij bepaalde groepen, ook eigenlijk soorten van gebedsgroepen, werd er aangestuurd om nog meer devoter te gaan leven. In de zomer van het jaar 1882 zal ze te horen krijgen dat haar zus Pauline zal vertrekken. Vertrekken naar de Karmel. Een hele moeilijke passage in het leven van Therese, omdat Pauline ooit had gezegd aan Therese dat ze zeker zou wachten met haar beslissing om ergens binnen te treden tot Therese zelf ook oud genoeg was om ook die beslissing te kunnen nemen. Pauline zal daar echter niet op wachten, wat ook logisch was, maar tegelijkertijd haar belofte was, zoals een belofte gedaan aan een kind, misschien niet altijd heel oprecht. Later zal ze daar spijt van hebben. Niet van haar keuze om binnen te treden in de Karmel op die leeftijd, maar wel dat ze die belofte had gemaakt. Therese zal daaronder te lijden hebben, omdat zij het volste vertrouwen had in haar tweede moeder, haar zus Pauline. Op 2 oktober van dat jaar 1882 zal ze binnengaan in haar tweede jaar op school. En op diezelfde dag zal Pauline in de Karmel officieel binnentreden. In die maand, door de contacten met haar zus in de Karmel en de hele korte bezoeken af en toe, zal Therese reeds zeggen dat ze zelf ook karmelites zou willen worden. De moederoverste van de Karmel in Lisieux zal op dat moment haar reeds een religieuze naam geven. Ze zal namelijk voorstellen dat ze Therese van het kind Jezus zal noemen. Het is dan ook die naam die zij later officieel zal aannemen wanneer ze binnentreedt in de Karmel van Lisieux. In de maand december van dat jaar zullen we zien dat de gezondheid van Therese afneemt. Ze wordt ziek. En zo komen we aan het jaar 1883. In dat jaar, 2 januari, wordt Therese 10 jaar. Het is in dat jaar, in de maand maart, dat Therese ziek zal worden van die mysterieuze ziekte. Het is bij de nonkel en de tante, waar ze logeert, dat de ziekte zal beginnen. Want de vader, Louis, was met de 3 oudsten naar Parijs gegaan tijdens de Goede Week om daar de diensten van de Goede Week te volgen. Maar ze zullen vroegtijdig terugkeren omwille van de ziekte van Therese. Op 6 april 1883 zal Therese ondanks haar ziekte toch haar zus in de Karmel kunnen gaan bezoeken op de dag dat zij haar inkleding heeft, wanneer zij wordt gekleed als zuster Karmelites. 6 april 1883.
Maar de dag erna vervalt ze volledig terug in haar ziekte. Vanaf dat moment is ze niet meer bij haar nonkel of tante, maar bij haar eigen huis. Het is ook op dat moment dat men een noveen zal bidden tot Onze Lieve Vrouw van de Overwinning, Notre Dame des Victoires. Een noveen die wordt gebeden in de Karmel en met als intentie dat Thérèse zou genezen. Op 13 mei, en het is op die dag Pinksteren, zal Thérèse genezen. Als de ziekte van Thérèse mysterieus was, dan is haar genezing misschien nog mysterieuzer. En het is weliswaar een echt mysterie. Want Thérèse zal genezen door de aanblik, door de glimlach van Onze Lieve Vrouw. Een glimlach die haar altijd zal bijblijven. Een glimlach die zij heeft gezien als een genade komende van de Heer. Namelijk Maria zal in een visioen zeg maar aan haar verschijnen. En het is voornamelijk die glimlach die haar zal bijblijven. Getuige is een van de zussen van Thérèse en zij zegt dat het wel 4 à 5 minuten geduurd heeft wanneer Thérèse in een soort van extase was en waarbij zij dus Onze Lieve Vrouw heeft gezien. Meer daarover weten we eigenlijk niet, want Thérèse wilde dat voor zich houden. Later zal ze zelfs beginnen twijfelen of het wel allemaal echt was, of ze dit niet verzonnen heeft, zo ook over haar ziekte. Was het allemaal niet verzonnen? Maar in elk geval, vanaf die 13e mei gaat het beter met Thérèse en is zij genezen. Laten we eigenlijk zeggen, ze is bevrijd. Bevrijd van die angsten en eigenlijk van de rouw die zij nooit volledig heeft beleefd na het overlijden van haar moeder en ook na het verlies van haar eigen zus aan de Karmel. In de maand mei van dat jaar 1883, na haar genezing, kunnen we ook zeggen dat ze grote pijnen heeft, omwille van die twijfels, maar ook omdat velen aandacht besteden aan dat visioen dat ze heeft gehad en dat ze graag voor haar had gehouden. Maar haar zus, die er getuige van was, heeft erover gesproken met anderen en zo is het allemaal heel rap gegaan en hebben de mensen vele vragen aan Thérèse gesteld, vragen waarop ze liever niet wilde antwoorden. Verder in dat jaar 1883 kunnen we vermelden dat zij op vakantie gaat in de zomer vanaf 20 augustus tot 30 september, een vakantie naar Alençon. En eigenlijk ook naar haar geboortehuis en het is daar dat zij aan het graf van haar moeder in dat jaar zal bidden. Op 1 oktober 1883 begint het nieuwe schooljaar. En vanaf dan, in dat schooljaar, zal haar voorbereiding op de eerste communie nog groter worden. Het wordt nu een effectieve voorbereiding op haar eerste communie waar ze zo lang naar heeft uitgekeken. En die eerste communie zal plaatsvinden in het jaar 1884. Maar daarover zo dadelijk meer.

In deze catechese hebben we het over Therese van Lisieux en we geven een gedetailleerde biografie van het jaar 1877 tot en met het jaar 1886. We waren gekomen aan 1884. Wanneer op het einde van het jaar 83 haar school begint, een nieuw schooljaar waar ze het altijd moeilijk mee heeft, zal ook haar effectieve voorbereiding op de eerste communie van start gaan. Ze is zich al langer aan het voorbereiden door haar liefde met de Heer te vergroten, maar nu is het effectief. Ze zal haar eerste communie mogen doen. In het jaar 1884, vanaf de maand februari, bij het begin van de vasten, ontvangt ze van haar zus Carmelites een eigenhandig gemaakt boekje om een eerste communie mee voor te bereiden. Aan de hand van dat boekje waar er gebeden in staan, waar er ook gevraagd wordt om goede werken te doen en om die te tellen, zal zij zich nog beter voorbereiden op die ontmoeting met de Heer in de communie. Op 2 april zal ze een examen moeten doen van de catechismusles en ze zal goed slagen. Van 4 tot 8 mei zal zij een retraite volgen op school. Een retraite die zal gepredikt worden door een priester die heel negatief klinkt. Het is te zeggen, de priester spreekt in de retraite meer over de dood, over het einde der tijden en over de duivel. Eigenlijk een beetje zwartgallig, maar tegelijkertijd zal Therese daar voor deze retraite minder moeite mee hebben. Nochtans zal zij veel meer het positieve uit het geloof halen. Hetgeen dat gelukkig maakt, hetgeen dat hoopvol maakt en niet hetgeen dat angstig maakt. Maar haar retraite voor de eerste communie en waar ze notas van zal nemen, wel vindt plaats in 1884 tussen 4 en 8 mei. Dan op 7 mei zal zij een generale biecht spreken en op 8 mei is het dan de grote dag, de dag der dagen, zo zal zij zeggen, de dag namelijk van haar eerste communie. Op 22 mei, en dan is het Onzeer Hemelvaart, zal Therese haar tweede communie hebben. De tweede maal dat ze ter communie mag gaan. Op 14 juni van dat jaar zal ze gevormd worden door de bisschop van Lisieux, Monseigneur Hugonin. Verder kunnen we nog vermelden, in dat jaar 1884, dat ze tijdens de vakantie, in de maand augustus, en namelijk op 8 augustus, een tekening zal maken van een boerderij. Een tekening die behouden is gebleven. Verder in dat jaar, op 6 oktober, zal het nieuwe schooljaar beginnen. En zo komen we aan 1885. Therese wordt 12 jaar. Vanaf 29 april in dat jaar hebben we geen enkele geschriften meer van Therese van op school. Ze zal namelijk vanaf die datum even van school gehouden worden, omdat Therese het te moeilijk heeft en ze heeft nog altijd een zwakke gezondheid. Tussen 17 en 21 mei 1885 zal ze wel nog met de school een voorbereidende retraite volgen op de hernieuwing van haar eerste communie. Het was de gewoonte om het jaar na de eerste communie ook een hernieuwing te doen van die eerste communie. We zouden het eigenlijk de plechtige communie kunnen noemen. Dit gaat niet gepaard met het vormsel, want ze was reeds gevormd, maar wel met het plechtig maken van de communie en van die eenheid met God.
Ook hier zal ze weer een retraite voor volgen. En die retraite, wederom, zal meer gaan over de duivel, over het kwade. Heel veel gesproken zal er worden over de zonde. En Therese zal ongelukkig worden hierdoor. Het zal een negatieve impact op haar hebben. Zij die met het geloof op een positieve manier omgaat. Niet dat wat er gezegd wordt verkeerd is, maar als men nooit spreekt over de vreugde van het geloof, over het geluk dat het ons brengt, dan is het misschien toch maar triestig. Zoals een heilige ooit zei, een heilige die triestig is, is toch maar een triestige heilige. Therese zal nooit triestig zijn. Zij zal gelukkig zijn. Gelukkig in haar geloof, gelukkig in haar leven, gelukkig ook in haar hoop op eeuwig leven. Op 21 mei 1885 zal ze dan die hernieuwing doen van een communie, de plechtige communie. In de maand juli van dat jaar zal Therese een hond krijgen. We hebben het reeds gezegd dat ze veel van dieren hield en van de gehele natuur. Ze zal een hond krijgen waarover ze moet waken. Op 22 augustus van dat jaar zal Louis Martin, de vader, vertrekken voor een lange reis doorheen Europa. Het zal niet gemakkelijk zijn voor Therese, die haar vader enorm zal missen. Ondertussen zal ze zelf in de maand september op vakantie gaan naar de zee. En op 5 oktober begint een nieuw schooljaar. We zien terug dat Therese haar notas neemt tijdens de lessen op school en Therese gaat dus dagelijks terug naar school, ook al blijft het voor haar moeilijk. En dan komen we aan het jaar 1886. Vanaf februari, en heel specifiek op 2 februari, zal ze heel veel te lijden hebben van hoofdpijnen. En het is vanaf die datum dat ze volledig van school zal wegblijven. Er wordt gezocht naar een oplossing en die oplossing wordt gevonden bij iemand die privélessen zal geven aan Therese. En dat is mevrouw Papineau. 2 keer per week zal Therese naar mevrouw Papineau gaan om daar les te volgen. En een iets oudere vrouw die haar zal helpen om in de wereld terecht te komen. Ook al weet Therese dat zij niet van de wereld is, ze zal de wereld beter leren kennen door de lessen en het leven van mevrouw Papineau. In de maand augustus 1886 zal Therese te weten komen dat Marie, de oudste zus, ook naar de Carmel zal vertrekken. En het is op 15 oktober dat Marie zal binnentreden in de Carmel. Ook dat is weer een afscheid voor Therese. Ondertussen is er ook nog een kleine episode die we moeten vermelden. Dat is dat de zus Léonie op 7 oktober zal binnentreden bij de Clarissen van Alençon. Maar daar zal ze enkele maanden later reeds weggaan en zal ze terug thuis wonen tot ze een echte roeping tot een ander kloosterleven zal ontdekken in haar hart. En wat moeten we nog vermelden van dit jaar 1886? En zo zullen we dit overzicht en deze gedetailleerde biografie eindigen. Wel, dat is dat op het eind van het jaar Therese volledig zal genezen. We hebben het hier niet over de fysiek, maar wel over de psyche. We hebben het ook over haar psychologie, haar hart. Therese had het moeilijk. Ze had veel scrupules. Ze weende heel gemakkelijk. Misschien zelfs te gemakkelijk. Wel, het is in dat jaar, 1886, op het einde, ze is nog net geen 14 jaar,
dat zij volwassen zal worden. En eigenlijk gebeurt dit op een mysterieuze manier. Zeer speciaal. Op 25 december, kerstmis van het jaar 1886. En dat moment is het moment dat Therese later zelf zal beschrijven als haar ware bekering. Het gaat over een heel kortstondig moment en we zullen het daar uitgebreid over hebben in een volgende catechese. Maar nu kunnen we reeds vermelden dat Therese in 1886 op het einde van het jaar zal genezen, zal volwassen worden. Ze zal weten dat de mensen van haar houden, dat God van haar houdt. Ze zal geen scrupules meer hebben. Ze zal niet meer zozeer geneigd zijn om voor alles zomaar te gaan wenen. Maar integendeel, ze zal gelukkig worden, zelfs in het lijden dat ze zal kennen. Eigenlijk is het de grote overgang naar volwassenheid dat Therese op dat moment zal kennen. En dus 1886, de nacht van kerstmis, 25 december, de ware bekering van Therese. En daar beëindigen we voor vandaag dit overzicht en deze gedetailleerde biografie tussen de jaren 1877 en 1886. Vanaf de volgende catechese zullen we het hebben over die grote bekering die Therese zal meemaken. Op een mysterieuze manier, zelfs mystieke manier, maar voor haar is het een ware ontdekking. Ze zal binnentreden in een volwassen leven zonder daardoor de gezonde kindsheid te verliezen. Want zij weet zich nog altijd geliefd als een kind van God. Ze weet zich geliefd. En zo, beste luisteraars, besluiten we deze catechese en bij de volgende hebben we het over deze ware bekering.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 42. Pilatus gelastte toen Jezus te geeselen. De soldaten vlochten een krans van dorens, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperrode mantel om de schouders. Daarna kwamen ze om de beurt naar hem toe en zeiden: "Gegroet, koning van de Joden," en ze gaven hem klappen in het gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei: "Luister, ik laat hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik hem volstrekt onschuldig acht." Jezus kwam dus naar buiten met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. "Hier is hij dan, de mens," zei Pilatus. Zodra ze hem zagen, begonnen de hoge priesters en hun dienaren te schreeuwen: "Kruisigen, kruisigen!" Waarop Pilatus zei: "Dan moet u hem zelf maar kruisigen. Ik acht hem onschuldig." De Joden antwoordden: "Wij houden ons aan de wet, die zegt dat hij ter dood gebracht moet worden, omdat hij zich voor zoon van God uitgeeft." Toen Pilatus dat hoorde, werd hij pas echt ongerust. Hij ging het praetorium weer binnen en stelde Jezus de vraag: "Waar komt u vandaan?" Maar Jezus gaf geen antwoord. "U spreekt niet tegen mij," zei Pilatus. "U weet toch dat ik de macht heb om u vrij te laten, maar ook de macht om u te laten kruisigen." Jezus antwoordde: "U zou over mij geen enkele macht hebben als u dit niet door de hemel vergund was. De zwaarste schuld ligt dan ook bij hem die mij aan u heeft overgeleverd." Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: "Als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in verzet tegen de keizer." Toen Pilatus hen zo hoorde spreken, liet hij Jezus naar buiten brengen en plaatsnemen op een verhoging, het zogeheten plaveisel, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Toen zei Pilatus tegen de Joden: "Hier is hij dan, uw koning." Maar ze schreeuwden: "Weg, weg met hem, aan het kruis met hem." "Zal ik dan uw koning kruisigen?" vroeg Pilatus. Maar de hoge priesters antwoordden: "We hebben geen koning, we hebben alleen de keizer." Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Ze namen Jezus dus over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten schedelveld, in het Hebreeuws Golgotha. Daar werd hij gekruisigd en met hem twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: "Jezus de Nazoreër, koning van de Joden." Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dicht bij de stad. En het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hoge priesters zeiden tegen Pilatus: "U moet niet schrijven 'koning van de Joden,' maar dat hij gezegd heeft: 'Ik ben de koning van de Joden.'" Pilatus antwoordde hun: "Wat ik geschreven heb, blijft geschreven." Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar er was ook nog de lijfrok, die was naadloos, van bovenaf uit één stuk geweven. Daarom zeiden ze tegen elkaar: "Die mogen we niet stuk scheuren. Laten we hem liever onder elkaar verloten." Zo moest het schriftwoord in vervulling gaan dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze gedobbeld. Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan. Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Clopas en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder en bij haar de leerling van wie hij hield. Toen zei hij tegen zijn moeder: vrouw, daar is nu je zoon. Vervolgens zei hij tegen de leerling: daar is je moeder. Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op. Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei hij, want de schrift moest ten volle in vervulling gaan: ik heb dorst. Er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij: het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf hij de geest. Omdat het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat er op Sabbat lijken aan het kruis zouden hangen, het was nog wel een heel bijzondere Sabbat, vroegen ze aan Pilatus of men hun de benen mocht breken en hen weghalen. Daarop kwamen de soldaten de benen breken, van zowel de eerste als de tweede die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al dood was, braken ze zijn benen niet. Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit en water. Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft. Zijn getuigenis is betrouwbaar en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u zult geloven. Want dit alles is geschied omdat het schriftwoord in vervulling moest gaan: geen been van hem zal worden verbrijzeld. Terwijl nog een ander schriftwoord zegt: ze zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. Hierna ging Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. En deze stond het toe. Jozef kwam dus het lichaam weghalen. Ook Nicodemus, die in der tijd 's nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en had een mengsel meegebracht van mirre en aloë, ongeveer 100 litras. Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Op de plaats waar hij gekruisigd was, lag een tuin, en in die tuin lag een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Omdat het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin neer.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 31. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. Ijlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald, zei ze, wisten we maar waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ijlings liepen de twee er samen naartoe. Maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen dokken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus na hem bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt niet bij de andere doeken lag. Hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de schrift zei, dat hij uit de doden moest opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneind van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken haar aan. Waarom huilt u zo? Ze antwoordde: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: waarom huilt u zo? Zoekt u iemand? In de mening dat het de tuinman was, zei ze: Heer, als u het bent die hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem laten halen. Jezus zei: Maria. Ze keerde zich nu naar hem toe en zei: Rabuni. Dat is Hebreeuws voor meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde hun wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op

Lot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Na deze groet toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Vrede, zei Jezus nogmaals. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Na deze woorden ademde hij over hen. Ontvang de Heilige Geest, zei hij. Als jullie iemand zijn zonde vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: we hebben de Heer gezien. Maar hij zei: ik wil zijn handen zien met de gaten van de spijkers erin. Ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet. 8 dagen later waren de leerlingen weer bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Vervolgens richtte hij zich tot Thomas. Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger en kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Hierop zei Thomas: mijn Heer, mijn God. Jezus zei: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen. Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die, welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 25. Daarna heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het meer van Tiberias. Dit geschiedde als volgt. Bij elkaar waren Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Dan gaan we mee, antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets. Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep hen toe, vrienden, hebben jullie soms iets te eten? Nee, riepen ze terug. Werp dan het net uit, rechts van de boot, zei hij. Daar zul je wel iets vinden. Ze wierpen het net uit en er zat zo'n massa vis in dat ze niet meer bij machten waren het op te halen. Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus, het is de Heer. Nauwelijks had Simon Petrus gehoord, het is de Heer, of hij schortte zijn kiel op, het enige wat hij aanhad, en sprong in het water. Terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen, ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een 200 el, en het net met de vissen achter zich aansleepte. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben. Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol grote vissen, 153 stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet. Daarna zei Jezus, kom nu en eet. Geen enkele leerling durfde hem te vragen, wie bent u? Ze wisten nu dat het de Heer was. Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit de doden. Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief, meer dan de anderen hier? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn kudde. Nogmaals vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, wees dan een herder voor mijn schapen. Nog een derde keer vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Het deed Petrus pijn dat hij hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u die alles weet, u beseft toch wel dat ik van u houd? Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, als jonge man deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde. Als je oud bent, zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen. En je zult een weg gaan die je zelf niet wilt. Hiermee kondigde hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei hij tegen hem, volg mij. Petrus keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar hem had toegekeerd en gevraagd had, wie is het Heer die u zal overleveren? Met een blik op hem vroeg Petrus, en hij dan, Heer? Jezus antwoordde, als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Volg me maar. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. In feite had Jezus niet gezegd, hij zal niet sterven, maar alleen, als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan?
Deze leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft neergeschreven. En we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft. Maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 26. Mijn eerste boek, Theophilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft hij 40 dagen lang herhaaldelijk bewezen dat hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen hij bij hen was, drukte hij hun op het hart: ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van mij hebben gehoord. Immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest binnen enkele dagen. Degenen die daar samengekomen waren, stelden hem toen de vraag: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Maar hij zei tegen hen: het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Na deze woorden werd hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan het gezicht. Terwijl hij zo heen ging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren. Die zeiden: Galileërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarna keerden ze van de zogeheten Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand, terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas van Jacobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders. Er was een groep bijeen van ongeveer 120 personen, en hij zei: Broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest bij monden van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden. Immers, hij werd tot onze kring gerekend en had deel aan onze taak. Hij kocht een stuk grond van het loon voor zijn misdaad, viel voorover en barstte open, zodat zijn ingewanden naar buiten puilden. Dit is bekend geworden bij alle inwoners van Jeruzalem, en daarom heet dat stuk grond in hun taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond. Want in het boek van de Psalmen staat geschreven: zijn landgoed moet worden tot een eenzaam oord, en niemand mag er wonen. En ook: iemand anders moet zijn ambt overnemen. Daarom moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes, tot de dag waarop hij van ons is weggenomen, van hen dus moet er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding. Ze stelden er twee voor: Jozef Barsabbas, bijgenaam Justus, en Matthias. Ze spraken dit gebed uit: Heer, u die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee u hebt uitgekozen, om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan. Daarop lieten ze hen loten en het lot viel op Matthias. En zo werd hij aan de 11 apostelen toegevoegd.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 47. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas, alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: maar dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en het Libische gebied bij Kyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld en in grote verlegenheid zei de een tegen de ander: wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: ze zitten vol wijn. Toen trad Petrus met de 11 naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe: Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten, luister aandachtig naar mijn woorden. Want deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is trouwens pas het derde uur van de dag. Maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, de jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Israëlieten, luister naar deze woorden. Jezus, de Nazoreër, is u van Gods wegen aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis is hij uitgeleverd en hebt u hem door de hand van wetteloze mensen aan het kruis geslagen en omgebracht. Maar God heeft hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën van de dood, want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. David zegt immers over hem: steeds hield ik mij de Heer voor ogen, want hij staat mij terzijde, opdat ik niet zou wankelen. Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong, ja, ook mijn lichaam zal op die verwachtingen huis bouwen, want u zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk en u zult uw heilige geen bederf laten zien. U hebt mij wegen ten leven gewezen en u zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid. Broeders, ik mag over de aartsvader David wel ronduit tegen u zeggen dat hij gestorven en begraven is. Tot op de dag van vandaag bevindt zijn graf zich bij ons. Omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij een van zijn nazaten zou laten zetelen op zijn troon, sprak hij met vooruitziende blik over de opstanding van de Messias, dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten en zijn lichaam geen bederf zou zien. God heeft deze Jezus laten opstaan, daarvan zijn wij allen de getuigen.
verhoogd aan Gods rechterhand, heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is immers niet ten hemel opgestegen. Zelf zegt hij juist: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen zij dit hoorden, kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, broeders? Petrus zei tegen hen: bekeer u. Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte geldt immers voor u en uw kinderen en voor allen ver weg die de Heer onze God erbij zal roepen. Met nog vele andere woorden getuigde hij en hij spoorde hen aan met de woorden: laat u redden uit dit ontaarde geslacht. Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. En op die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen aan. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Eens gingen Petrus en Johannes op de gebedstijd, het negende uur, naar de tempel. Nu was er een man, al vanaf de moederschoot verlamd, die elke dag daarheen werd gedragen en bij de tempelingang, die de Schone heet, werd neergezet om een aalmoes te vragen aan de mensen die de tempel ingingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus keek hem doordringend aan, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons eens aan." Hij hield het oog op hen gericht, in de veronderstelling iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In naam van Jezus Christus de Nazoreer, kom overeind en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hielp hem overeind. Meteen kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Met een sprong ging hij staan en hij liep en hij ging met hen de tempel binnen, lopend en springend en God prijzend. Al het volk zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de schone poort van de tempel zat voor een aalmoes, en ze werden verschrikt en verrukt door wat er met hem gebeurd was. Terwijl de man zich aan Petrus en Johannes vastklampte, dromde al het volk geschrokken bij hen samen in de zogeheten zuilengang van Salomo. Petrus zag dat en sprak daarop het volk toe: "Israëlieten, waarom verwondert u zich hierover en waarom staart u ons aan als hadden wij hem uit eigen kracht of vroomheid doen lopen? De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt, Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die hem wilde vrijlaten. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, daarvan zijn wij getuigen. Op grond van het vertrouwen in de naam Jezus Christus kwam er weerkracht in deze man hier, die u allen kent. Dat vertrouwen heeft hem, waar u allen bij was, weer helemaal gezond gemaakt. Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. Zo heeft God in vervulling laten gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Dan komen er van Gods wegen tijden van verademing en zendt hij de Messias, die hij u tevoren al had aangewezen. Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van oudsher heeft gesproken bij monden van zijn heilige profeten. Mozes zei immers: de Heer uw God zal uit uw midden een profeet voor u laten opstaan zoals ik. Luister naar hem in alles wat hij u zal zeggen. Ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. Vanaf Samuel en zijn opvolgers hebben alle profeten die gesproken hebben deze dagen aangekondigd. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gesloten, toen hij tegen Abraham zei: en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Voor u allereerst heeft God zijn knecht laten opstaan en hem gezonden om u te zegenen, als u zich allemaal afkeert van uw kwaad.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 37. Terwijl ze nog tot het volk spraken, kwamen de priesters, de tempelcommandant en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd omdat zij het volk onderricht gaven en met een beroep op Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze arresteerden hen en zetten hen gevangen tot de volgende ochtend. Het was immers al avond. Maar velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof en hun aantal steeg tot ongeveer 5000 man. De volgende dag kwamen hun leiders, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen, evenals Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle anderen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Ze lieten hen voorkomen en vroegen: door wat voor kracht of naam hebt u dit gedaan? Daarop werd Petrus vervuld van de Heilige Geest en zei tegen hen: leiders van het volk en oudsten, als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding, dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten. Door de naam van Jezus Christus de Nazoreer, die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden, staat hij hier gezond voor u. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden. Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden. Toen ze zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en ze bedachten dat het ongeletterde, eenvoudige mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat het metgezellen van Jezus waren. En omdat ze de man die genezen was bij hem zagen staan, hadden ze geen weerwoord. Daarop gaven ze hun het bevel om het Sanhedrin te verlaten en pleegden ze onderling overleg. Ze zeiden: wat moeten we doen met die mensen? Het is namelijk onmiskenbaar dat er door hun toedoen een wonder is gebeurd. Dat is alle inwoners van Jeruzalem duidelijk. Wij kunnen het niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het nog verder onder het volk bekend wordt, zouden we hun met dreigementen moeten verbieden om ooit nog met een beroep op deze naam tot iemand te spreken. Toen riepen ze hen weer binnen en legden ze hun het absolute verbod op om nog iets te zeggen of te leren met een beroep op de naam van Jezus. Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord: zeg nu zelf, is het tegenover God te rechtvaardigen om u meer te gehoorzamen dan hem? Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben. Na hen nog eens bedreigd te hebben, lieten ze hen vrij, omdat ze, met het oog op het volk, geen mogelijkheid zagen hoe ze hen zouden kunnen straffen, want iedereen verheerlijkte God om wat er gebeurd was. Meer dan 40 jaar oud was de persoon die door dit teken is genezen. Na hun vrijlating keerden ze terug in eigen kring en brachten ze verslag uit van alles wat de hoge priesters en oudsten tegen hen hadden gezegd. Toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: Meester, u bent de maker van de hemel en de aarde en de zee en van al wat ze bevatten. U bent het die bij monden van onze vader David, uw knecht, door de Heilige Geest hebt gezegd: waarom snoeven de volkeren, maken de mensen zinloze plannen? De koningen van de aarde stellen zich op, de leiders spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt, Herodes en Pontius Pilatus met de volkeren en de mensen van Israël, om uit te voeren wat uw hand en uw plan tevoren hadden bepaald dat moest gebeuren.
Let dan ook nu op hun dreigementen, Heer, en geef dat uw dienaren in alle vrijmoedigheid uw woord verkondigen. En laat door het uitstrekken van uw hand genezingen en tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren en werden ze allen vervuld van de Heilige Geest en verkondigden met vrijmoedigheid het woord van God. De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan één ieder, al naar gelang hij nodig had. Zo bezat Jozef, een leviet afkomstig uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas, dit betekent zoon van troost, gekregen had, een stuk grond. Hij verkocht het, ging met het geld naar de apostelen en legde het aan hun voeten.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 42. Ook een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira een stuk grond. Maar hij hield met medeweten van zijn vrouw iets van de opbrengst achter en kwam slechts een gedeelte aan de voeten van de apostelen leggen. Daarop zei Petrus: Ananias, hoe heeft de Satan je zo in zijn greep kunnen krijgen dat je de Heilige Geest bedriegt en iets achterhoudt van de opbrengst van het stuk grond? Het was voor de verkoop je eigendom, en ook daarna kon je toch vrij over het geld beschikken. Wat heeft je bezield om zoiets te doen? Je hebt niet gelogen tegen de mensen, maar tegen God. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en alle omstanders werden door grote vrees bevangen. Daarop wikkelden enkele jonge mannen hem in linnen, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Na verloop van ongeveer 3 uur kwam zijn vrouw binnen, onkundig van wat er gebeurd was. Petrus richtte zich tot haar: Zeg me of jullie het stuk grond voor zo en zoveel van de hand hebben gedaan? Zij zei: Inderdaad, voor zoveel. Toen zei Petrus tegen haar: Hoe hebben jullie kunnen afspreken de geest van de Heer uit te dagen? Ik hoor de voetstappen van hen die je man begraven hebben al bij de deur. Zij zullen ook jou naar buiten dragen. Terstond viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden ze haar dood. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Heel de gemeente en allen die ervan hoorden werden door grote vrees bevangen. Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk. Eensgezind bevonden zij zich allen in de zuilengang van Salomo. Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten, maar het volk sprak met grote waardering over hen. Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden, grote groepen mannen en vrouwen. Zelfs droeg men de zieken de straat op en legde hen daar neer op een bed of een matras, in de hoop dat wanneer Petrus voorbij kwam, in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen. Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem stroomde in grote getalen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die te lijden hadden van onreine geesten, en allen werden genezen. De hoge priester echter en heel zijn aanhang, de partij van de Sadduceeën, werden vervuld met jaloezie. Ze arresteerden de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Maar een engel van de Heer opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: Jullie moeten weer naar de tempel gaan om aan het volk het nieuwe leven te verkondigen. Ze gaven hieraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en zetten hun onderricht voort. Inmiddels riepen de hoge priester en zijn aanhang het Sanhedrin bijeen, de voltallige raad van oudsten van de Israëlieten, en ze stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen. Toen die daar kwamen, troffen ze hen niet meer in hun cel aan. Ze keerden terug en brachten verslag uit. Wij vonden de gevangenis zorgvuldig afgesloten en er stonden bewakers bij de deuren, maar toen we die open hadden gedaan, troffen we daarbinnen niemand aan. Toen de tempelcommandant en de hoge priesters dit verslag hadden gehoord, wisten ze met de situatie totaal geen raad. Maar toen kwam iemand hun melden: Die mannen die u in

de gevangenis hebt gezet, bevinden zich in de tempel en staan onderricht te geven aan het volk. Toen ging de commandant er met zijn dienaren op af en nam hen mee, zonder geweld te gebruiken, want ze waren bang dat ze door het volk gestenigd zouden worden. Ze namen hen dus mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hoge priester vroeg hen: "Hebben we u niet ten strengste verboden onderricht te geven met een beroep op deze naam? Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer. U wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen?" Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord: "God moet men meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt, die u vermoord had door hem aan een kruis te hangen. Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als leidsman en redder, om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven. Wij zijn daarvan de getuigen, samen met de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan wie hem gehoorzamen." Toen zij dit hoorden, waren zij hevig gekwetst en ze wilden hen ter dood brengen. Maar toen stond een van de leden van het Sanhedrin op, een fariseer, Gamaliel geheten, een wetsleraar die in aanzien stond bij heel het volk. Hij liet de mannen even naar buiten brengen. Daarop zei hij: "Israëlieten, bedenk wel wat u met deze mensen gaat doen. Enige tijd geleden immers trad Theudas op met veel pretenties. Een groep van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Hij werd ter dood gebracht, zijn aanhang verliep en de hele beweging bloedde dood. Na hem, in de tijd van de volkstelling, trad Judas de Galileër op. Hij kreeg veel mensen in beweging, maar ook hij vond de dood en zijn aanhang werd uit elkaar geslagen. Daarom zeg ik ook in dit geval: laat u niet in met deze mensen, laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat zij willen en doen, zal het op niets uitlopen. Maar komt het van God, dan kunt u hen toch niet vernietigen. Anders zou zelfs kunnen blijken dat u zich tegen God verzet." Ze lieten zich door hem overtuigen, riepen de apostelen weer binnen, geeselden hen, verboden het hun om te verkondigen met een beroep op de naam van Jezus en lieten hen vrij. Zij verlieten het Sanhedrin, blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam smadelijk behandeld te worden. Ze bleven iedere dag in de tempel of bij iemand aan huis onderricht geven en de goede boodschap verkondigen dat Jezus de Messias is.

in meega, als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard.

0: Radio Maria wenst je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 15. In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de Hellenisten te mopperen op de Hebreeën. Ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De 12 riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: "Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar 7 personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord." De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stephanus, een man vol geloof en heilige geest, en verder Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen en die legden hun na gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden. Het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter en ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Door God rijk begunstigd met kracht, deed Stephanus grote wonderen en tekenen onder het volk. Maar enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, afkomstig uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Azië, begonnen met Stephanus te disputeren. Ze waren echter niet opgewassen tegen de geest en de wijsheid waarmee hij sprak. Daarna instrueerden zij enkele mannen om te verklaren: "Wij hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en God." Zij maakten stemming onder het volk en de oudsten en schriftgeleerden. Toen pakten zij hem op en sleepten hem voor het Sanhedrin. Daar schoven zij valse getuigen naar voren om te verklaren: "Die man preekt onophoudelijk tegen deze heilige plaats en de wet. Zo hebben wij hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazoreer, deze tempel zal afbreken en de zeden en gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd." De ogen van allen die zitting hadden in het Sanhedrin waren op hem gericht. Zij zagen in zijn gezicht het gezicht van een engel.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 60. Toen vroeg de hoge priester: is dat allemaal waar? Hij zei: broeders, vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen in Mesopotamië aan onze vader Abraham, voordat deze zich in Haran vestigde, en zei hem: trek weg uit uw land en van uw familie en kom naar het land dat ik u wijzen zal. Daarop trok hij weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Haran. Vandaar liet hij hem na de dood van zijn vader verhuizen naar dit land waar u nu woont. Hij gaf hem er nog geen voetbreed van in eigendom, maar beloofde het hem en zijn nakomelingen in bezit te geven, ook al had hij toen nog geen kinderen. Dit is wat God zei: zijn nakomelingen zullen als vreemdeling verblijven in andermans land. Men zal hen tot slaaf maken en hen 400 jaar lang slecht behandelen. Maar over het volk dat zij als slaaf zullen dienen, zal ik het oordeel vellen, zei God. En daarna zullen zij wegtrekken en mij op deze plaats vereren. Hij sloot met hem het verbond van de besnijdenis. Zo verwekte hij Isaak en besneed hem op de 8e dag, en Isaak Jacob en Jacob de 12 stamvaders. Uit jaloezie verkochten de stamvaders Jozef naar Egypte, maar God was met hem en redde hem uit zijn ellende en begiftigde hem met wijsheid, zodat hij in de gunst kwam bij de farao, de koning van Egypte. Deze gaf hem de leiding over Egypte en heel zijn huishouding. Toen kwam er een hongersnood over heel Egypte en Kanaan, een grote ellende, en onze vaderen hadden niets meer te eten. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen daarheen. Dat was de eerste keer. De tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend en kwam de farao Jozef afkomst te weten. Daarop liet Jozef zijn vader Jacob overkomen met heel zijn familie, 75 man. Jacob vertrok dus naar Egypte. Hij stierf daar en ook onze vaderen. Zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham voor een bepaald bedrag van de zonen van Hemor in Sichem had gekocht. Naarmate de tijd naderde van de belofte die God aan Abraham had gedaan, groeide het volk in Egypte. Het werd steeds groter, totdat er in Egypte een andere koning aan de macht kwam die van Jozef niets wist. Deze trad sluw op tegen ons volk en behandelde onze vaderen slecht. Zo dwong hij hen om hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen om het volk te laten uitsterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een wondermooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van de farao hem mee en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Ook werd Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was een machtig man in woord en daad. Toen hij 40 jaar was, kwam het verlangen in hem op zich het lot aan te trekken van zijn broeders, de Israëlieten. En toen hij zag dat een van hen onrecht werd aangedaan, nam hij het voor hem op en verschafte hij recht aan de mishandelde man door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand redding zou brengen, maar zij begrepen het niet. De volgende dag verscheen hij juist toen zij aan het vechten waren. Hij probeerde de vrede te herstellen met deze woorden: maar jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar onrecht aan? Maar de man die de ander onrecht deed, duwde hem weg en zei: wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Vanwege dit voorval vluchtte Mozes en hij ging als vreemdeling in het land Midjan wonen, waar hij 2 zonen verwekte. Toen er 40 jaar verstreken waren, verscheen hem in de woestijn van het Sinaïgebergte een engel in het vuur van een brandende doornstruik. Vol verwondering sloeg Mozes het schouwspel gade,
Maar toen hij erheen ging om te kijken wat het was, klonk de stem van de Heer: Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes begon te beven van schrik en durfde niet te gaan kijken. Daarop zei de Heer tegen hem: Doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. Ik heb de slechte behandeling van mijn volk in Egypte wel gezien, en hun zuchten heb ik gehoord, en ik ben afgedaald om hen te bevrijden. En nu, kom, ik stuur u naar Egypte. Deze Mozes, die ze hadden afgewezen door te zeggen: Wie heeft jou tot leider en rechter aangesteld? Juist hem heeft God als leider en bevrijder gezonden door de hand van de engel die hem in de doornstruik verscheen. Hij is het die hen dat land heeft uitgeleid en 40 jaar lang wonderen en tekenen deed in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn. En het is Mozes die tegen de Israëlieten heeft gezegd: Uit uw midden zal God een profeet laten opstaan zoals ik. Hij is het die in de gemeenschap in de woestijn bij onze vaderen was en bij de engel die op de berg Sinaï met hem sprak. Hij ontving woorden van leven om ze aan ons te geven. Maar onze vaderen wilden niet naar hem luisteren. Ze wezen hem af en keerden in gedachten terug naar Egypte. Toen zeiden ze tegen Aaron: Maak goden voor ons die voorop kunnen gaan, want die Mozes, die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. In die dagen maakten ze een stierkalf, brachten offers aan dat beeld en verlustigden zich in het werk van hun handen. Nu keerde God zich af en gaf hen prijs aan de eredienst van de hemelmachten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten. Hebt u mij soms slachtoffers en brandoffers gebracht, die 40 jaar in de woestijn, huis van Israël? Maar u hebt wel de tent van Moloch gedragen en de ster van uw god Raifa, de beelden die u gemaakt hebt om ervoor te knielen. Ik zal u een woonplaats geven ergens achter Babylon. Onze vaderen hadden in de woestijn de tent der getuigenis, die was gemaakt volgens de opdracht van degene die tot Mozes gesproken heeft, naar het model dat hij had gezien. In de volgende generatie brachten onze vaderen haar het land binnen toen ze dat met Jozua op de volkeren veroverden, die God verdreef uit het oog van onze vaderen. Zo bleef het tot de dagen van David, die genade vond bij God en een heiligdom wilde vinden voor het huis van Jacob. Pas Salomo bouwde een huis voor hem. Maar de Allerhoogste woont niet in wat door mensenhand is gemaakt, zoals de profeet zegt: De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zou u voor mij moeten bouwen, zegt de Heer? Welke plaats zou mijn rustplaats moeten zijn? Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, altijd maar verzet u zich tegen de Heilige Geest, u net zo goed als uw vaderen. Welke profeet hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de aankondigers van de rechtvaardige ter dood gebracht. U hebt hem zelf verraden en vermoord. U, die door tussenkomst van engelen de wet hebt ontvangen, maar die niet onderhoudt. Toen ze dit hoorden, waren ze diep gekwetst en ze knarsetanden van woede tegen hem. Maar hij stond daar vol van de Heilige Geest. Hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God en daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei: Ik zie de hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God. Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als één man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer bij een jonge man die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden stierf hij.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 40. Saulus was het eens met de moord op Stefanus. Op die dag brak er een hevige vervolging uit tegen de gemeente in Jeruzalem. Met uitzondering van de apostelen raakten allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een grote dodenklacht om hem. Saulus wilde de gemeente vernietigen. Hij drong de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en liet ze gevangen zetten. Toen zij zo verspreid waren geraakt, trokken ze rond en verkondigden de goede boodschap. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en predikte hun de Messias. Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden, onder luid geschreeuw gingen ze eruit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Al eerder had een zekere Simon in die stad magie bedreven en de bevolking van Samaria versteld laten staan. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was, en iedereen van groot tot klein was op zijn hand. Ze zeiden: "Dit is nu de grote kracht van God." Ze waren op zijn hand, omdat ze telkens weer versteld stonden van zijn magische kunsten. Maar toen ze Filippus gingen geloven, die hun de goede boodschap bracht van Gods koningschap en de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon zelf kwam tot geloof en bleef na zijn doop voortdurend bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de geest geschonken werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: "Verleen ook mij die macht, dat iedereen die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt." Maar Petrus zei tegen hem: "Naar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen. Je hebt geen aandeel in deze zaak, want je bent niet oprecht tegenover God. Breek dus met je slechtheid en bid de Heer of Hij je wil vergeven dat je dit hebt bedacht, want ik zie dat je vervallen bent tot een bitter kwaad en verstrikt bent in ongerechtigheid." Daarop zei Simon: "Bidden jullie voor mij tot de Heer dat mij niets mag overkomen van wat je hebt gezegd." Toen zij zo van de Heer hadden getuigd en zijn woord hadden gepredikt, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden nog in veel Samaritaanse dorpen de goede boodschap. Een engel van de Heer sprak tot Filippus: "Ga op reis in zuidelijke richting, naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Dat is de woestijnweg." En hij ging op reis. Nu was er net een Ethiopiër op de terugreis van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Het was een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, belast met het beheer van haar schatkamer. Hij zat in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: "Ga naast die wagen lopen." Filippus liep er snel naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei tegen hem: "Begrijpt u eigenlijk wel wat u leest?" Daarop zei hij: "Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij wegwijs maakt?" En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij aan het lezen was. Als een schaap werd hij ter slachting geleid, en als een lam dat stom is voor zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen.
Wie zal zijn afkomst beschrijven? Want van de aarde wordt zijn leven weggenomen. De eunuch richtte zich tot Filippus. Mijn vraag is over wie de profeet dit zegt. Over zichzelf of over iemand anders? Daarop begon Filippus te spreken en bracht hem, met dit schriftgedeelte als uitgangspunt, de goede boodschap van Jezus. Toen ze hun weg vervolgden, kwamen ze bij water. De eunuch zei, kijk, water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Hij liet de wagen stilhouden en beiden gingen ze het water in, Filippus en de eunuch, en hij doopte hem. Toen ze uit het water kwamen, nam de geest van de Heer Filippus ineens weg. De eunuch zag hem niet meer. Hij vervolgde zijn weg met vreugde. Filippus bevond zich in Azotus. Hij trok rond en verkondigde in alle steden de goede boodschap tot in Caesarea toe.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 43. Saulus ging nog altijd fel tekeer en bedreigde de leerlingen van de Heer met de dood. Hij wendde zich tot de hoge priester en vroeg hem brieven voor de synagogen in Damascus, zodat hij aanhangers van de weg die hij daar zou vinden, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en naar Jeruzalem overbrengen. Hij was op weg en naderde Damascus al, toen hem plotseling een hemelslicht omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zei: Wie bent u dan, Heer? Deze antwoordde: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Zijn reisgenoten stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus stond op van de grond, maar hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Ze namen hem dus bij de hand en brachten hem zo Damascus binnen. En het duurde 3 dagen dat hij niet kon zien en niet at of dronk. Nu was er in Damascus een leerling die Ananias heette. De Heer zei in een visioen tegen hem: Ananias. En hij antwoordde: Hier ben ik, Heer. Daarop zei de Heer tegen hem: Sta op en ga naar de rechte straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is nu juist in gebed en heeft in een visioen gezien hoe iemand met de naam Ananias binnenkomt en hem de handen oplegt, zodat hij weer kan zien. Hierop zei Ananias: Heer, ik heb al van veel kanten gehoord hoeveel kwaad deze man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Ook hier beschikt hij over een machtiging van de hoge priesters om ieder die uw naam aanroept gevangen te nemen. Maar de Heer zei tegen hem: Ga, want deze man is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam hoog te houden onder de volken en hun koningen en onder de Israëlieten. Ik zal hem namelijk laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok, ging het huis binnen en legde hem de handen op. Saul, broeder, zei hij, de Heer heeft mij gestuurd. Jezus, die je onderweg hierheen is verschenen, opdat je weer kunt zien en vervuld wordt van Heilige Geest. Meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Hij at iets om weer op krachten te komen. Hij was enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en meteen al verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is. Alle toehoorders stonden versteld en zeiden: Maar dit is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die deze naam aanroept? Ook hier was hij met dat doel gekomen, om hen gevangen te nemen en naar de hoge priesters te brengen. Saulus' optreden werd steeds sterker. Hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verlegenheid door hun te bewijzen dat Jezus de Messias is. Na verloop van verscheidene dagen beraamden de Joden een plan om hem ter dood te brengen. Saulus kwam hun opzet te weten. Ze controleerden ook de stadspoorten dag en nacht om hem ter dood te kunnen brengen. Maar op een nacht namen zijn leerlingen hem mee en lieten hem via de stadsmuur in een mand naar beneden zakken. In Jeruzalem aangekomen, zocht hij aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer en sprak en disputeerde met de Hellenisten, maar die probeerden hem ter dood te brengen.
Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefden in ontzag voor de Heer en de troost van de Heilige Geest en nam in aantal toe. Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Hij trof daar een man aan die Aeneas heette en al 8 jaar op bed lag omdat hij verlamd was.